0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 'smiddags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Vind ik zoet.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
7: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
6: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
8: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
6: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
20: Een hele goede morgen, het is 7:05. Ja, de nieuwe week is weer begonnen. Het is maandag 15 juni. Ger, goedemorgen.
21: Goedemorgen Edwin.
20: Het was een kort nachtje, denk ik, hè?
21: Ja, vanwege het Nederlands elftal natuurlijk.
20: Ja, je hebt gekeken, hè?
21: Ik heb wel gekeken, ja. Ja,
20: 2-2,
21: ja,
20: hè?
21: Ja, klein katertje toch wel, hoor.
20: Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval niet verloren.
21: Ja, als je er een positieve draai aan wil geven, kun je dat inderdaad zeggen. De eerste punt is binnen.
20: Ja, ja. En zaterdag pas tegen Zweden.
21: Ja, het is even wachten weer. Hè? Ja, Zweden heeft wel dik gewonnen.
20: Ja, 5-1 van Tunesië.
21: Ja, dus die staan 4 bovenaan. En dat wordt nog niet zo heel eenvoudig, want die hebben een paar goede spitsen in huis lopen.
20: Ja, dus ben benieuwd hoe het dan gaat met het Nederlands elftal. Maar er is al iemand geweest die voorspeld heeft dat Nederland wereldkampioen wordt. Een van de Duitse econoom.
21: Ja, en die had de afgelopen 3 WK's had hij het bij het juiste eind. Dus dat biedt dan nog een beetje hoop.
20: Oké, nou, we gaan je bijpraten over het nieuws in Drenthe en daarbuiten. Bewoners van de Molukse wijk in Assen die willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dichtbij familie, vrienden en ook in de gemeenschap. Dat blijkt uit onderzoek onder wijkbewoners. Is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. Ruim 20 sporten verdeeld over 12 Drentse gemeenten. De Special Olympics, als een sporttoernooi voor G-sporters, vinden in 2028 plaats in Drenthe. En G-sporters zijn atleten met een verstandelijke beperking. En Jurgen Locadia uit Emmen mocht in de basis starten van zijn coach Dick Advocaat in de eerste wedstrijd van Curaçao op het WK tegen Duitsland. De spits speelde 65 minuten in de verloren wedstrijd tegen Duitsland. Het werd maar liefst 7-1.

0: Albert Hammond was dat en dat heette de Free Electric Band. In de gemeente Westerveld wordt vandaag een bijzondere praktijkoefening gehouden rond de zogeheten noodsteunpunten. In het dorpshuizen van Wapseveen en Wilhelminaoord en bij de brandweerkazerne in Vledder wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens langdurige stroomuitval. Nou, het gaat om de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe. Het is ook een van de eerste in Nederland. Lisbeth Mennick is van de veiligheidsregio Drenthe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, langdurige stroomuitval is in Nederland redelijk uitzonderlijk. Waarom vindt u het belangrijk om toch dit scenario te gaan oefenen?
1: Nou, we hebben natuurlijk vanuit het ministerie eind vorig jaar allemaal het boekje gekregen Denk Vooruit. Er staan verschillende scenario's in. En we hebben in Drenthe dan gekozen voor de voorbereiding op 72 uur stroomuitval.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat dat, we denken dat als je daarop voorbereid bent, dat je dan ook bij andere crisissituaties, dat je dan goed voorbereid bent.
0: Oké, dan gaat het inderdaad om noodsteunpunten. Hè? Daar wordt die praktijkoefening rondom gehouden. Wat zijn dat, die noodsteunpunten?
1: Ja, noodsteunpunten die worden ingericht op het moment dat er dat er geen communicatie meer mogelijk is. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer 112 kunt bellen.
0: Oh.
1: En op wat voor manier kun je dan wel toch hulpdiensten inschakelen, bijvoorbeeld.
0: Oké, en hoe doe je dat dan?
1: Ja, goede vraag. Dat gaan we dus vanavond oefenen in Westerveld.
0: Yeah.
1: Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden zonder stroom. En vanavond gaan we dus testen of dat werkt tussen twee dorpshuizen en vanuit een dorpshuis naar de brandweerkazerne in Vledder.
0: Oké, wat voor communicatiemogelijkheden zijn er dan? Of is dat geheim?
1: Dat kan bijvoorbeeld. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Er worden verschillende dingen getest. We hebben in ieder geval noodstroom.
0: Ja.
1: Op beide punten. En we gaan met portofoons werken. De verschillende verbindingsmogelijkheden wordt getest of dat werkt inderdaad zonder stroom of met noodstroom op een locatie.
0: Ja, het gebeurt allemaal in de gemeente Westerveld. Waarom juist daar?
1: Die hebben zich aangeboden voor de oefening. Ja, die hebben gezegd van wij willen wel graag hier bij ons oefenen.
0: Ja. Yeah.
1: Westerveld heeft ook wat te maken met wat minder goed bereik, zo hier en daar in de gemeente. Dus ze vinden het sowieso ook heel interessant. Maar wij zijn de veiligheidsregio Drenthe voor de hele provincie. Dus wat we hier gaan oefenen, dat kunnen we in praktijk brengen ook in de rest van de provincie.
0: Ja, want het is de eerste praktijkoefening van deze grootte eigenlijk in Drenthe. Ook een van de eerste in Nederland, hè? Dus de Drenthe loopt voorop hierin.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook wel heel leuk, want landelijk gebeurt er natuurlijk heel veel. Hè? Ook vanuit het ministerie wordt er van alles gestimuleerd. Veiligheidsregio's in heel Nederland die hebben eigenlijk de opdracht gekregen om daarmee aan de slag te gaan. We doen dat samen met de 12 Drentse gemeenten. En die hebben gezegd tegen ons, de burgemeesters zijn ons bestuur, die hebben gezegd, nou gaan jullie alsjeblieft coördineren en faciliteren. Dan zorgen we dat we in Drenthe ook goed voorbereid raken. We hebben dit. Het is eigenlijk een hele korte klap. We gaan dat oefenen met portofoons en met andere middelen op hele kleine schaal. En wat leuk is dat ook daar is, de azentamateurs,
0: ja,
1: die oefenen parallel. Die hebben ook van allerlei mogelijkheden zonder stroom.
0: Ja.
1: Dus we gaan ook, die gaan ook kijken van wat kunnen wij zonder stroom betekenen als het nodig is.
0: Oké, en hoe gaat het dan in de praktijk? Ik bedoel, de stroom gaat er ook echt af in Westerveld?
1: Nee, dat is natuurlijk een beetje lastig bij het oefenen van dit soort situaties. Overal de stroom af, dat is moeilijk oefenen. Dus daarom is het ook wat lastig om te zeggen van, nou, wat gebeurt er nou precies als de stroom eraf gaat? Maar een paar dingen weten we natuurlijk wel. Hè. De kans is er dat je geen mobiel bereik meer hebt. Dus je kunt niet bellen. Je hebt geen internet. Die kans is gewoon heel groot.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we oefenen. Ja.
0: En iedereen in Westerveld kan meedoen of heeft u een aantal mensen uitgekozen?
1: Mensen zijn uitgenodigd in de dorpen via de lokale krant en de kanalen die er zijn. Ook via de dorpshuizen, want die twee dorpshuizen doen ook actief mee. Het Rode Kruis oefent ook actief mee. Dus we vinden het ook heel leuk als mensen vanavond komen kijken.
0: Oké, en gaat u dan nog stiekem checken of iedereen wel genoeg water en dat soort dingen in huis heeft?
1: Nee, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dank, Lisbeth Mennink van de Veiligheidsregio Drenthe.

0: Uit 1983, Jorik Casey in de Sunshine Band. En dat heette Give It Up. Het is 8 minuten voor 7 geworden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We duiken weer eens het verleden in naar de gebeurtenissen op de datum van vandaag. En het is vandaag 15 juni. En we beginnen in 1914. Dan wordt op 15 juni voor het eerst een Nederlandse militair gedood tijdens een vredesmissie. Het was ook de allereerste Nederlandse vredesmissie ooit. En die was in Albanië.
3: In 1912 wordt het onafhankelijk. Maar er heerst nog wel chaos in het land. Er is een politiemacht nodig om de orde te bewaren.
4: Hij heeft toch al met hart en ziel hier, in een tijd van dreigende anarchie, dreigende Eerste Wereldoorlog, geprobeerd een vrede te bewerkstelligen.
0: En de militair die sneuvelt is officier Lodewijk Thomson, die destijds ook de leiding heeft. En 15 juni 1946 is de geboortedag van deze man.

0: Demis Roussos, geboren in Egypte. En hij begon in de band Aphrodite's Child. Maar scoorde later ook solo veel hits. Hij overleed 11 jaar geleden. En op 15 juni 1954 wordt in Basel de UEFA opgericht. De Europese voetbalorganisatie organiseert onder meer de Champions League en het EK. En op 15 juni 1991 is er een grote vulkaanuitbarsting op de Filipijnen. Het was voor het eerst in 500 jaar dat die vulkaan begon te leven.
1: This could be just the beginning according to the experts, but everyone who witnessed the eruption of Mount Pinatubo say they've seen enough. 3 powerful explosions sent molten rock, mud and ash more than 10,000 feet into the sky.
0: En 20 jaar geleden schalt deze plaat op de radio.

Marco Borsato en Rood staat wekenlang op nummer 1 in de hitlijst in Nederland. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Zanger Siep van der Ploeg van de Kast wordt 60. Courtney Cox, die ken je natuurlijk van de serie Friends, zij wordt 62. En actrice Helen Hunt is vandaag 63 jaar geworden. En op deze dag in 1973 is de vierbaans autosnelweg tussen Groningen en Assen klaar. De A28. En als laatste wordt het traject De Punt Ree opengesteld voor het autoverkeer. Dit is Daniel Loos.

28 terug naar huis. Ja, volgens mij kreeg die weg ook wel een beetje op het duimpje. Je hoorde Daniel Lohuis, de 28, dus op deze dag in 1973 was hij helemaal open. Dit is Douwe Bob.

0: Buitenvel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: 2 minuten over 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In de gemeente Westerveld wordt vandaag een bijzondere praktijkoefening gehouden. In de dorpshuizen van Wapserveen en Wilhelmina-Oord en bij de brandweerkazerne in Vledder wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. Het is de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe en een van de eerste in Nederland. Lisbeth Menning van de VRD over deze oefening.
7: We hebben natuurlijk vanuit het ministerie eind vorig jaar allemaal het boekje gekregen Denk Vooruit. Er staan verschillende scenario's in. En we hebben in Drenthe dan gekozen voor de voorbereiding op 72 uur stroomuitval. We denken dat als je daarop voorbereid bent, dat je dan ook bij andere crisissituaties, dat je dan goed voorbereid bent.
6: Lisbeth Menning van de Veiligheidsregio Drenthe. En wat je als Drenthe verder kunt doen om je goed voor te bereiden op langdurige stroomuitval, dat is te lezen op onze website en in de app. Bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden over hun wijk. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De meeste bewoners zien daarbij een combinatie van thuiszorg en hulp van de familie als de ideale oplossing. Een groot drama zaterdagmiddag tijdens het NK schapendrijven in Zeeland. Border Collie Sally uit Assen overleed plotseling tijdens het evenement. Vermoedelijk kreeg de hond een hartstilstand. De Border Collie maakte deel uit van de schapenkudde aan de Marsdijk in Assen en de schapenstal aan het Witterveld. Jurgen Locadia uit Emmen heeft zijn opwachting gemaakt op het WK voetbal. Hij mocht in de basis starten van zijn coach Dick Advocaat in de eerste wedstrijd van Curaçao op het wereldkampioenschap tegen Duitsland. De spits speelde in totaal 65 minuten mee. Curaçao verloor de wedstrijd nogal fors met 7-1. In de groepsfase wachten nog wedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust. En het is bekend welke sporten waar plaatsvinden in Drenthe tijdens de Special Olympics in 2028. Zo wordt in Hoogeveen bijvoorbeeld gehockeyd, gevoetbald en gehandbald. En in Emmen wordt er gebold, gezwommen en ook de triatleten brengen een bezoek aan Emmen. Het noorden van de provincie kan ook rekenen op een paar onderdelen. In de gemeente Tinarlo komen de judoka's langs en er wordt gezeild op het Paterswoldse Meer. Volledig overzicht zie je op onze website en in de app. En daar staat natuurlijk ook al het andere nieuws uit onze provincie.
5: Ger, dankjewel. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Houdt dat gemiezer en grijze gedoe nog een keer op?
8: Ja, dat gaat echt wel een keer ophouden hoor. Maar als je nu naar buiten kijkt, denk je van ja, dat belooft hij al dagen. Dus gebeurt er dan nog eens
5: ja,
8: een keer?
5: Ja, daarom daar vraag ik het ook.
8: Ja, dat gaat echt wel gebeuren. Alleen wat ik ook op dagen aangeef is dat het heel geleidelijk gaat gebeuren. Die grijze deken die nu boven ons hangt en af en toe een beetje motregen achterlaat, die gaat nog door tot halverwege de middag. En die schermt de zon af, dus de temperatuur is bedroevend vandaag. We hebben een maximum temperatuur van 15 of 16 graden. Als het echt nog een beetje wil in het zuiden van Drenthe kunnen we door de 16 graden heen gaan, maar niet veel. En we doen dat ook allemaal bij een zwak tot later matige west-noordwestelijke wind. Nou, die lichte motregen en zulke dingen, dat verdwijnt dus vanmiddag. Bewolking breekt ook een beetje op, de zon krijgt wat meer te vertellen, maar het wordt geen hele zonnige middag, het wordt een gemengd beeld.
5: Oké, en maar langzaam wordt het beter, beloofde je?
8: Jazeker, want er komt ietsje meer hoge druk invloed in ons weerbeeld. Vannacht is het een graad of 6 tot 7. Zou nog een spat kunnen vallen, maar dat is dan ook alles. En morgen zien we een weerbeeld dat in eerste instantie vrij bewolkt zal zijn. En de wind, ja, die twijfelt morgen een beetje van richting, kan zelfs noordelijk zijn. Dus daar hoef je het dan niet van te verwachten. Wel is de aangevoerde lucht ietsje warmer. Het wordt morgen een graad of 19 tot in het zuiden van Drenthe waarschijnlijk al net aan 20 graden. Kijk, dus heel geleidelijk begint wat. Eerst gaan we aan de warmte sleutelen. Want woensdag dan wordt het 22, 23 graden. En dan is het weerbeeld nog eerst in de ochtend bewolkt met misschien een spatregen. Daar komt in de middag de zon er weer goed bij. Maar daarna gaan we ook aan de rest van het weer sleutelen. Vanaf donderdag zon. Kijk, een paar stapelwolken, maar verder gewoon zon. Ah, ik dat nog een keer mag zeggen deze maand.
5: Ja, klopt.
8: En dat die eerste twintiger die we nu krijgen, dat is op sommige plekken de eerste keer sinds 4 juni. Dus we hebben wat dat betreft wel iets om over te mopperen. Maar dat gaan we helemaal recht zetten richting het weekend. De donderdag en de vrijdag. Nou, donderdag is het 6, 27 graden. En vrijdag 28 tot 29 graden. Beide dagen veel zon. Maar vrijdag is er wel kans op een warmte-onweersbui. Is nog heel veel vocht aanwezig. Dat is natuurlijk allemaal ingevallen de laatste tijd. En als het dan in één keer zo warm wordt, ja, dan raakt het onstabiel. Dus houden we aan het einde van de week rekening met een heel ander soort bui dan wat we nu hebben. Maar ertussenin komen eerst een paar zonnige dagen. Al moeten we nog 1 à 2 dagen vooruitkijken voordat het echt goed gaat verbeteren.
5: Oké, nou, ik kijk uit naar het einde van de week.
8: Zo is dat.
5: Oké, tot straks.
8: Hoi.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: Cole en de Gang op Radio Drenthe. En het heet de Celebration. Al zo'n 2 jaar worden Exmoor-ponies ingezet voor begrazing op het Ekingerzand, moet ik zeggen, waar ook wolven leven. Het beschermen van de ponies tegen aanvallen gebeurde met een kudde die ergens anders al ervaring opdeed met de wolf. Maar toch werden er veulens gedood. En als toezichthouder wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat Jaap Mekel, hij is de eigenaar van de ponies, nu maatregelen neemt. De ponies die Mekel heeft ingezet zijn dieren die elkaar beschermen in een sociale kudde met hechte familiebanden. Maar de vraag is een beetje of het ook succesvol is.
1: Heeft het dan gewerkt? Heeft het niet gewerkt? Voor een deel werkt het. Maar ja, we hadden liever gezien dat er meer veulens in leven zouden zijn gebleven. He, de dieren hebben hier een geweldig leven. He, ze hebben vrijheid in partnerkeus. Welke pony staat in zo'n grote kudde dat hij zijn eigen vriendinnetje kan uitzoeken? Zo van, nou, met jou kan ik goed en wij vormen een bondje. En ja, daar is dan ook die wolf bij. En dat is, ja, dat is wel lastig.
0: Eigenaar Mekel wil de dieren nu 's nachts opvangen in een wolverende weide. En achter die hekken moeten de ponies minder kwetsbaar zijn voor aanvallen van wolven in het Drents-Friese Wold. En vooral pasgeboren veulens zijn kwetsbaar voor aanvallen en overleven het niet. Mekel vertelt meer over de bescherming die hij zijn veulens wil bieden.
1: En waar we nu voor zouden willen kiezen, is dat we 's nachts de dieren die hier staan, we staan in een stukje van ongeveer 15 hectare, dat we ze dan opsluiten. En dat we deze 15 hectare, dat we daar wolverend raster omheen zetten. En dan de ingang open. En dan 's avonds, eind van de middag, de dieren die hier staan, dat we dan dat we het afsluiten met wolverend raster. En dat blijven we dan doen tot het jongste veulen 12 dagen is, 14 dagen is.
2: De waarschuwing van de NVWA ligt er sinds het begin van dit jaar. Sindsdien zijn er weer 6 veulens gepakt. En we zien geen veranderingen. Wanneer gaan we de veranderingen echt zien?
1: Voordat het eerste veulen hier weer geboren wordt. Dus dat is waarschijnlijk iets van februari, maart. Dan zal het, voor die tijd zal het er zijn.
2: Heeft u er vertrouwen in met de komst van de nachtweide dat volgend jaar alle pasgeboren veulens het zullen overleven?
1: Nee.
2: En waarom niet?
1: Nou ja, er zijn merries die zich bij het afveulen afzonderen. Dus die gaan dan juist niet die nachtweide in. En ook die wolverende rasters zijn niet 100% wolfproef. He, dat bij Dwingelo afgelopen winter, ik weet niet precies, 10 keer... dat 1 wolf, 1 individu, door goed geplaatst, goed gekeurd wolverend raster is gegaan.
0: We hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd om een reactie op de plannen van Mekel, maar die wilde niet inhoudelijk reageren. Het was een bijdrage van Frank Molema.

0: 9.
1: Suzanne en Freek waren het dat en het heette Halverwege. Ja, er is een documentaire over Suzanne en Freek in première gegaan op een streamingsdienst. Met de voorbereidingen voor een reeks concerten in de Gelredome. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld is gebeurd. Ja, belangrijk nieuws. De Amerikaanse president Trump die kondigde het al weken aan dat er een deal zou zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. En dat ook die belangrijke straat van Hormuz weer open gaat, zodat we weer olie en gas kunnen krijgen. Maar nu lijkt het dan eindelijk zover te zijn, hè Ger?
2: Nou, hoe vaak hij het al niet gezegd heeft, inderdaad, Trump. Je zegt weken, zelfs maanden al, dat er een deal op handen was. Maar het lijkt nu inderdaad er toch echt te gaan komen.
1: Waarschijnlijk ook om de financiële markten een beetje gerust te stellen. Zo van, het komt eraan, hoor, het komt eraan.
2: Ja, inderdaad. En ja, de pijn natuurlijk wordt ook wel gevoeld in Amerika in de portemonnee door die blokkade van de straat van Hormuz. Dus ja, die moet weer open gaan. De premier van Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen, heeft het ook bevestigd. Die premier die spreekt van een vredesakkoord dat ook betrekking nog heeft op de oorlog in Libanon. Nou, die ondertekening van de documenten die staat dus vrijdag in Zwitserland gepland. Het gaat dan om een basis voor verdere onderhandelingen tussen beide partijen. Dus het is nog wel wat vrijblijvend van aard.
1: Ja.
2: Nou, Trump meldt dat de straat van Hormuz dan vrijdag weer open gaat. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië hebben inmiddels in een reactie laten weten dat ze bereid zijn de sancties tegen Iran op te heffen. En vanochtend de beurzen in Tokio en die zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog en de snelle heropening van die straat van Hormuz.
1: Oké, nou het gaat ook over Libanon. Dus ik ben heel benieuwd hoe de Israëlische premier Netanyahu hierop gaat reageren.
2: Nou, daar zullen we vandaag vast nog wel wat van vernemen.
1: Ja, dan die andere oorlog.
2: Ja, zeker. Want bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen naar zeker 9 mensen. Dat melden de autoriteiten in Oekraïne. Luchtaanvallen op hoofdstad Kiev die zorgden voor 4 doden en meer dan 20 gewonden. Daarnaast werd de kathedraal van het Holenklooster in het centrum zwaar geraakt. En dat is echt een monument. De gevel van het kerkgebouw is volledig vernield en een deel van het dak is verwoest door brand. Het klooster is een UNESCO-werelderfgoedlocatie uit 1051. In Kharkiv, de tweede stad van het land, daar vielen 5 dodelijke slachtoffers en raakten zeker 5 anderen gewond door Russische luchtaanvallen.
1: Ja, dus, en natuurlijk moeten we even aandacht hebben voor het WK. Hè? Ja, jij hebt de hele wedstrijd gekeken. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met gelijkspel.
2: Helaas, inderdaad, 2-2. Aanvoerder Virgil van Dijk en Crescenzo Somerville die scoorden voor Nederland. Maar het was dus inderdaad niet voldoende voor de overwinning, want vlak voor tijd viel het tweede Japanse doelpunt. Ja, die 2-2 is zuur, vindt ook middenvelder Frenkie de Jong.
3: Nou, dat is wel vooral teleurstelling natuurlijk. Want ik bedoel, je staat 2-1 voor en dan geef je het op het einde weg. Ik denk op zich dat we het verdedigen best aardig op orde hadden. Tot de laatste 10 minuten, ongeveer een kwartier. Ik denk dat we toen de breedte van het veld niet meer goed verdedigden. Nou, dat hadden we wel beter kunnen doen.
1: Ja, Frenkie de Jong, ja, zaterdag moet Oranje dan tegen Zweden. We moeten ook nog even aandacht hebben voor de debuut van Curaçao op het WK.
2: Ja.
1: Want daar doet iemand uit Emmen aan mee, hè?
2: Inderdaad, en die stond ook in de basis, Jurgen Locadia uit Emmen. En heel even leek zelfs nog een stuntje in de maak toen Curaçao na een vroege achterstand op 1-1 kwam, zowaar. Maar daarna bleek Duitsland toch echt veel en veel te sterk. Het werd uiteindelijk 7-1. Supporters, nou, die zijn toch, ondanks die dikke nederlaag, trots op Curaçao.
4: We gingen niet voor de winst. We stonden op het wereldpodium. En we zijn trots op onze jongens.
5: En dat is het.
4: En dat vieren we nu. Zelfs nu nog. We zijn trots.
2: Ja, waar hoor je dat nog, hoor. Ja, na 7-1 verliezen en dan toch zo trots zijn. Ja, want het is natuurlijk wel een prestatie van formaat dat zo'n klein landje
1: voor het eerst op het WK
2: actief is op het WK.
1: Dat ze überhaupt meedoen, dat is al genoeg.
2: Dat is al feest op zich. Ja.
1: Nou ja, de brandstofprijzen zijn natuurlijk flink gestegen en daardoor krijgen we een klein cadeautje vanaf vandaag. Want we kunnen goedkoop met de trein, maar wel in de daluren.
2: Ja, dat dan wel, inderdaad. Maar treinreizigers die kunnen vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijs.

0: reizen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
1: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Ja. En daardoor is het tot en met 1 september maar, hè?
0: Ja, dan is de actie inderdaad
2: en
0: weer
2: is
0: voorbij.
2: En dan is de trein weer gewoon duur en dan mag je weer in de auto.
0: Ja, nou, ze willen, hebben denk ik toch de hoop dat je ook nog wel een beetje in die trein blijft plakken.
2: Oké, okay. Nou, het is nu te koop. Ja. Voor het Witte Huis is een kooigevecht gehouden.
0: Ja, UFC Freedom 2050. Ja, en dat slaat natuurlijk naar het 250-jarig jubileum van de Verenigde Staten. Maar met dit vechtsportgala vierde ook president Trump een jubileum, want hij werd 80 jaar. Nou, deze supporters die vonden het prachtig dat er voor de locatie bij het Witte Huis was gekozen.
3: We America, we do shit like this. This is what we do, baby. This is what we do.
4: Once in a lifetime opportunity. So we figure this will probably never happen again. So we're going to take the opportunity and witness history live.
5: I think this is historic. When will we ever have this ever again?
2: Ja, I don't know. Trump heeft het alweer voor elkaar. Eerst de militaire parade op zijn verjaardag en nu dan kooigevechten.
0: Ja, want daar is hij zelf ook fan van. Ja,
2: ja, ja.
0: Een cadeautje voor zichzelf.
2: Ook weer een beetje aan het op zichzelf vestigen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
2: Ilse de Lange is hier. So incredible.

Niels de Lange was dat. In Haventer zijn 5 nieuwe dorpsommetjes geopend. Aldert is daar zo meteen op, Jack. Tot 8 uur zijn hier Billy Preston en Sarita.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
12: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
13: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
11: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
9: Met Edwin Mooibroek.
11: Een hele goede morgen. Het is 8:05 op deze maandagochtend. De nieuwe week is weer begonnen. Maandag 15 juni. Ger, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Nog een beetje wakker?
12: Ja, dat lukt prima. 2 koppen koffie al achter de kiezer. Dus dan gaan we er weer voor.
11: Ja, het is natuurlijk de day after. Hè? Je hebt natuurlijk gisteren het Nederlands elftal gekeken.
12: Ja, gisteravond laat. 2-2 tegen Japan.
11: Was wel een leuke wedstrijd.
12: Nou, ja, ik vond de eerste helft nog niet denderend. Ja, na rust viel wel het snelle openingsdoelpunt van Oranje. Dus toen was het leuker. Maar ja, dan toch, zoals ik ook al zei, een beetje een katertje vanwege die late 2-2 van Japan.
11: Nou ja, laten we maar positief benaderen. Ze hebben in ieder geval niet verloren.
12: Ja, nou, zo is het inderdaad.
11: En zaterdag mogen ze in de herkansing tegen Zweden. Maar dat gaat waarschijnlijk ook nog niet meevallen.
12: Nee, die hebben dik gewonnen inderdaad, 5-1.
11: Wat is er allemaal het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt. Dichtbij familie, vrienden en de gemeenschap. Blijkt het onderzoek onder wijkbewoners. Is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. Ruim 20 sporten verdeeld over 12 Drentse gemeenten. De Special Olympics, een sporttoernooi voor G-sporters, vinden in 2028 plaats in Drenthe, over 2 jaar dus. En G-sporters zijn atleten met een verstandelijke beperking. En Jurgen Locadia uit Emmen, die mocht in de basis starten van zijn coach Dick Advocaat in de allereerste wedstrijd van Curaçao op het WK. En ze moesten tegen Duitsland. De spits speelde maar liefst 65 minuten. Ze verloren wel tegen Duitsland. Het werd 7-1.

0: Everly Brothers on the Wings of a Nightingale.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en Aldert is een haventeur, want daar hebben ze maar liefst 5 nieuwe dorpsommetjes geopend. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Edwin, goedemorgen. Ja, je hebt het over 5. Ik zie maar 4. Hoeveel ommetjes ben het, man? 4 of 5?
4: Er zijn 4 ommetjes.
0: Ja.
4: Maar we hebben een 5e er aan toegevoegd.
0: Ja.
4: En dat is de schapenroute.
3: Ah, oh, zo zit het. Toch 5 dus, Edwin. Je hebt gelijk. Ja, maar ik heb hier namelijk een folder in aan. We staan hier namelijk op het Piet Zuurplein in Havelte. Het hart van Havelte, zeg maar. En daar is afgelopen weekend bent de ommetjes al open. Neem aan feestelijk, want Afco en Duco staan hier van de
4: dorpsgemeenschap Havelte.
3: Dorpsgemeenschap, jullie hebben maar een dorp. Eigenlijk ben je de burgemeester van Havelte.
4: Ja, nou, ze noemen mij was de nachtburgemeester.
3: Ja, wat mag je overdag doen dan? U slaapt?
4: Nou, ik ga hem ook uitslaan. Ja. Het is ook erg vroeg vandaag.
3: Ja. En Afco, je bent penningmeester?
5: Ik ben de penningmeester, ja.
3: Ja, ja, ja. Je bent met beiden, ga je al pas s'nachts.
5: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
3: Toch, hè?
4: Ja, zeker.
3: Mannen, we starten hier inderdaad nog even nagenietend van het feit dat jullie afgelopen weekend die dorpsommetjes opend hebben hier.
4: Ja, in samenwerking met onze wethouder Alfred Schoenmaker hebben wij de dorpsommetjes geopend.
3: Ja, maar er waren toch wel al wandelingen hier in Havelte, in en rond Havelte, of niet?
4: Nou, het meeste gaat vanaf het Holtingenveld.
3: Ja.
4: En dan komen ze niet in het centrum. Dus wij zijn begonnen met de dorpsommetjes hier in het centrum, om de mensen hier ook een beetje heen te krijgen.
3: Ja.
4: En dat is goed voor het dorp.
3: Maar die schaap van metaal die als hier achter ons staat, staat die er ook nog maar net aan?
4: Ja, die staan er net. Deze staan er net. En die gaan de weg naar het Holtingenveld aanwijzen.
3: Oh, je moet er wel naartoe?
4: Je kunt er naar lopen, naartoe lopen.
3: Ja, ja.
4: Ja, zelfs in een ommetje kun je er langs.
3: Dat is dan de schapenroute.
4: Maar je kunt ook, nee, dat is een gedeelte van een route.
3: Ja.
4: En dan, maar je kunt ook de schaapskooi bezoeken.
3: Afgekomen die routes, wie heeft die eigenlijk gemaakt?
5: Die routes hebben we eigenlijk gemaakt door onze secretaris, Sandra Schrodeboer. En Anita Hendricks.
4: Ja.
5: Hendricks en Mark.
3: En daar bent aan mensen die moeten hem omgeving wel heel goed kennen natuurlijk. En, maar je wordt ook, neem ik aan, leidt langs allerlei bezienswaardigheden.
4: Zeker. Je gaat langs het oude deel van Havelte. En langs de kerk, langs de Holtingenveld, de Hunebedden.
3: Ja.
4: En langs Overzingen. Dus er zijn allerlei windstreken worden erg bezocht.
3: Die 4 routes, die hebt allemaal een eigen kleurkring. Groen, paars, blauw en geel. Maar die hebt dan ook eigen karakter dan weer, Afco?
5: Ja, de gele is weer wat langer. En de ene gaat dan meer een route rondom de karken,
3: ja,
5: hebben ze genoemd. En ze hebben verschillende lengte. En ze gaan overal, die komt op plek, worden mensen zeggen, hier binnen we naar Noordwest.
3: Nee, maar dat is juist het mooie van zo'n
5: ja,
3: hè?
5: Ja, dat klopt.
3: Ja. Bent er nog plek waar jullie dan Noordwest hebben?
4: Nou, de meesten hebben we wel bezocht.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja. Ja, ja. En dat doen we overdag.
3: Ja, ja, ja, dat toch weer wel.
4: Ja.
3: Ja, ja. Ja, dat is ook meer te zien, hè, overdag. Ja. Maar hoe lang windroutes zijn eigenlijk gemiddeld?
4: 7,5 kilometer.
3: Dat is te doen.
4: Of 9 kilometer. 9 kilometer is de langste.
3: Ja.
4: En verder zijn ze ongeveer 1 van 5,5 en 1 van 7, 2 van 7,5.
3: En ik neem aan, Afco, want ik heb hier een stuk of wat van die folders in de handen, dat er ook allerlei informatie te vinden is.
5: Ja, bij elke route staat allemaal bord. Van het Korte Staal is dat ook gemaakt allemaal. En daar hebben we in samenwerking met een historische vereniging over de gebouwen Overzingen, ja, wat er vroeger allemaal was. En je hebt hier bij de wal, dat is vroeger de Wilhelmina geweest en zo. En daar hebben we allemaal borden met foto's van gemaakt en wat informatie voor de wandelaars.
3: Ja, ja, ja. Je hebt niet per se foto's nodig. Je kunt ook gewoon aan de weg kijken wat er staat.
5: Ja, dat klopt.
3: Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik wel handig, want vaak kun je op zondagmiddag iets in mannen en er is dan niks luis op zondag.
4: Maar je hebt nu de folder.
3: Ja.
4: Maar die zijn hier allemaal te verkrijgen bij de verschillende horecagelegenheden.
3: Ja, maar ik zeg net, ik kom vaak op zondag in die wandel.
4: Ja, maar dan horeca, dicht. Is de horeca wel open.
3: Hoe horeca
4: en je
3: dan?
4: Moet ook bij de horeca beginnen, toch?
3: Ja, ja, ja, nou, ik meen een VVV-kantoor of zo, maar die is dat. Die...
4: Nou, de VVV-kantoor staat op de Holtingenpoort, hè. Dat staat niet in het centrum.
3: Ja.
4: Je moet hier eigenlijk nog een dependance krijgen.
3: Ik proef van dat haraas moeten.
4: Nou, denk ik wel.
3: Ja, ja, ja.
4: Denk
3: ja.
4: Ik wel.
3: Het kan nog, hè?
4: Ja, het kan nog. Nou... Ja. Ze zijn daar wel diep geworteld. Ja.
3: Maar goed jongens, hartstikke mooi. Een 5-tal ommetjes hier in en rond Havelte. Startpunt is eigenlijk best wel mooi. Hè? Hier het Piet Zuurplein.
4: Piet Zuurplein starten. Mooi op lang parkeren de auto neerzetten.
3: Ja.
4: En dan begin je hier. En dan kun je eerst een terrasje pakken. En dan kun je weer terug. En je komt ook weer terug bij dat terrasje eventueel. Ja, ja. Kijk, en onderweg ook.
3: Kijk, dat zijn de echte verkopers van Havelte en Amstreek in dit geval. Nou nog even wachten op wat ietsjes mooier weer. Want het is hier nog een beetje modderig en druiderig. Maar dat zal beter worden de komende dagen, heb ik begrepen. Dus allemaal op naar Halvelte.
0: Oké, Albert, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Uit 1966, You're the Chris Farlow. En het heette Out of Time. Het is 18 over 8 geworden. De 20e editie van het Grachtenfestival in Meppel zit erop. Ja, dit weekend laag de gracht in Meppel weer vol met historische schepen. Ieder jaar trekt het veel publiek richting de stad. Arnold Schuurman is de voorzitter van het Grachtenfestival. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken zijn er zo'n 40.000 mensen afgelopen weekend ook.
1: Ja, ja, absoluut. De stad zat vol gisteren.
0: Ja, het was laat.
1: Nou, die zaterdagavond houden we er vroeg mee op, hoor. Het was 7 uur gisteravond. Toen vonden we het goed. Maar de avonden daarvoor was inderdaad 1:30 thuis. 2 uur thuis, s'nachts.
0: Oké, dus nog even bijkomen dus.
1: Ja, klopt. Beetje moe, maar voldaan, hoor.
0: Oké, nou ja, 20 jaar Grachtenfestival. Hoe is dat gevierd? Nog bijzondere dingen gedaan?
1: Ja, het hele festival hebben we een beetje een thema van 20 jaar gezet. We hebben de onthulling gehad van onze springkussens. We hebben de 2 springkussens laten maken met thema's uit de binnenstad. De kerk en de molen. En die bieden we aan de stad. En gisterenochtend zijn we begonnen met een ontbijt in de kerk. In de Grootoof Mariakerk. Met de buurtbewoners en de schippers. Dus dan zitten daar een mannetje of 120, 130 zitten daar in de kerk een eitje te tikken.
0: Ah.
1: En dat zijn dan wel van die bijzondere momenten.
0: Oké, nou, al 20 jaar bestaat het. Wat is het geheim?
1: Gratis.
0: Ja?
1: Alles wat we doen is gratis voor het bezoekende publiek. En de vriendelijkheid van de deelnemers, dat verbaast mij altijd. Die schippers die liggen daar en die hebben echt de deur openstaan voor het publiek. En de sfeer is gewoon hartstikke goed.
0: Oké. En dat was het afgelopen weekend dus ook weer?
1: Ja, ja.
0: Oké. Nou, volgend jaar is er weer eentje, neem ik aan?
1: Ja, de 21ste gaan we dan doen, hè?
0: En waarom zouden we dan weer langs moeten komen?
1: Gezelligheid, mooie binnenstad, leuke mensen. Zoals gisteren morgen, dan rijden om 8 uur de stad in. En dan lopen er gewoon Meppelers door die stad heen te slenteren. En dat geeft zo'n mooi beeld. En gisterenmorgen om 10:00, dan rij je met je autootje door de stad heen, met je karretje. En dan zie je daar de kindertjes in de basisschoolleeftijd hengelen daar aan de Herengracht. En dan denk je van, ja, zo dit plaatje, dit is Meppel. Zo moet het zijn.
0: Oké, dank Arnold Schuurman en hij is de voorzitter van het Grachtenfestival.

0: Volumia was dat, dat heette Jij.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, en er zit wat in die box. Er zit heel veel in die box. Geschilde klasse A asperges voor twee personen. Slagenzalm, 4 eieren, 1 pakje aspergesaus. 450 gram geschrapte kwiltjes of 700 gram kwiltjes in schil. Nog een doosje aardbeien en je krijgt er ook nog een fles witte of rosé aspergewijn bij. Wat hebben wij in prijs, joh?
3: Nou, lekker. Ik eet ze niet zo heel erg vaak, asperges. Maar als ik ze dan op een bord heb, dan is het dan is het ook wel even een momentje, moet ik zeggen.
0: Ja, dus inderdaad, maar dat momentje dat kunnen wij bij je thuis gaan bezorgen.
3: Ja.
0: Ja, maar daar moet je wel iets voor doen natuurlijk. Want net als bij asperges is de kop meestal het lekkerst.
3: Nou, dat is inderdaad zo. Die lange stengel, dat is inderdaad ietsje minder. Het is vooral de kop waar de smaak in zit. Ja, ja.
0: Nou, we hebben het intro van een zomerse plaat. En aan jou de taak om te raden om welke plaat het gaat. Auw!
3: Ja, nee. Nou, dat is wel een goede hint nog.
0: Zo gaat hij, geloof ik, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Om welke plaat gaat het? Je kan bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. Van welke zomerse plaat hoorde je zojuist het intro? En oh, wat zijn we toe aan die zomer? Nou, zometeen aan Hans eens even vragen of die zomer ook een beetje voor de deur staat. Dit is Barry White. You see the trouble with me.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
3: 1 minuut voor 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een bijzondere praktijkoefening vanavond in de gemeente Westerveld. In de dorpshuizen van Wapserveen en Wilhelminaoord en bij de brandweerkazerne in Vledder wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. Het is de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe en een van de eerste in Nederland ook. Lisbeth Menning van de veiligheidsregio Drenthe over deze oefening.
5: Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden zonder stroom. En vanavond gaan we dus testen of dat werkt. We hebben in ieder geval noodstroom en we gaan met portofoons werken. De verschillende verbindingsmogelijkheden wordt getest of dat werkt zonder stroom of met noodstroom op een locatie.
4: Ja, en wat je als Drent verder kunt doen om je goed voor te bereiden op langdurige stroomuitval is te lezen op onze website en in de app. Bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden over hun wijk. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De meeste bewoners zien daarbij een combinatie van thuiszorg en hulp van familie als de ideale oplossing. Voetballer Jurgen Locadi uit Emmen heeft zijn opwachting gemaakt op het WK. Hij mocht in de basis starten van zijn coach Dick Advocaat in de eerste wedstrijd van Curaçao ooit op het wereldkampioenschap. En die wedstrijd was tegen Duitsland. De spits speelde in totaal 65 minuten mee. En Curaçao verloor de wedstrijd met 7-1. In de groepsfase wachten nog wedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust. En het is bekend welke sporten waar plaatsvinden in Drenthe tijdens de Special Olympics in 2028. Zo wordt in Hoogeveen bijvoorbeeld gehockeyd, gevoetbald en gehandbald. In Emmen wordt er gebold, gezwommen en ook de triatleten die komen daar langs in het noorden van de provincie. Daar zien we in de gemeente Tynaarde onder meer het judo. Er wordt ook gezeild nog op het Paterswoldse Meer. Nou, volledig overzicht, dat zie je op onze website en in de app. En daar staat natuurlijk ook al het andere nieuws uit Drenthe.
3: Oké, Ger, dankjewel. Hans, goedemorgen.
6: Mooi, Edwin. Goedemorgen.
3: Nog een paar nachtjes slapen voordat dat gemiezer voorbij is?
6: Nou, een paar nachtjes is overtrokken, een paar uur. Dan wordt het allemaal wel een stukje minder, hoor. Maar inderdaad, het is wel weer teleurstellend als je nu naar buiten kijkt. Het is aan de frisse kant een graad of 12 tot maximaal 13. Af en toe dus wel nog wat nattig. En een zwakke tot later matige west-noordwestelijke wind erbij, die de gevoelstemperatuur ook nog een stukje omlaag trekt. Als het vandaag 16 graden wordt, dan heb je geluk. Want die bewolking, ja, die schermt ook de zonnestraling af. Dus nee, ik word hier ook niet zo heel blij van eigenlijk.
3: Nee, maar langzaam wordt beter.
6: Nou, het was wel bij de zogeheten schaapscheerderskou. Dat heb je toch elk jaar wel zo'n periode eigenlijk dat het in de eerste helft van juni, soms net wat later, soms net wat eerder. Het is ook net hoe nauwkeurig je ernaar kijken wil, dat je toch weer zo'n koele periode hebt met noordenwinden vanaf de Noordzee. Ja, dit jaar is hij aardig uitgesproken, hoewel de wind niet echt noord is. Gaat hij morgen wel worden, heel zwak noordelijk, maar deze keer is dat het begin van een verandering de goede kant op. Nou, vanmiddag dan zien we dat de zon er af en toe even doorheen gaat prikken, dus dat stelt niet heel veel voor, maar je krijgt hem eventjes te zien en dan is het ook droog. Vanavond, vannacht valt de wind weg, graad of 6 is het er dan bij. En dan zien we morgen dus een, eigenlijk is het zo goed als droog. Een mix van zon en bewolking, waarbij de bewolking, ja, toch wel meer ruimte laat voor de zon dan vandaag, vooral in de middag. En de temperatuur, die valt morgen op, want die begint eindelijk aan een weg omhoog. Morgen is het een graad of 19, tot in het zuiden van Drenthe misschien net aan 20 graden. Kijk, dus toch een 4 graden erbij ten opzichte van vandaag.
3: Ja.
6: Nou, dan zien we woensdag. Woensdagochtend kan teleurstellend beginnen met nog wat bewolking, waar zelfs een spat uitvalt in de kop van Drenthe. worden nog net even aangeschapt door een oud neerslaggebied. Maar de temperatuur, 22, 23 graden in het zuiden van Drenthe, ruim 23... bij een zwak tot matige zuidwestelijke wind. En geleidelijk in de middag ook iets meer zon. Maar pas vanaf donderdag eigenlijk, dan wordt het echt zomers weer met temperaturen ruim boven 25 graden. Donderdag moet je denken aan 26 tot 27 graden en vrijdag wel aan ruim 29 graden. Donderdag veel zon erbij, zwak tot matige zuidwestenwind. Vrijdag gaat die wind krimpen richting het zuidoosten. En dan wordt er iets onstabielere lucht aangevoerd. Of eigenlijk wordt die lucht onstabiel gemaakt, omdat er nog zoveel vocht voorhanden is vanwege al die buien van de vorige weken. Dus vrijdag zou kunnen eindigen met hier en daar een warmteonweersbui. Als ik stiekem naar het weekend loer, de pluim gaat behoorlijk uit elkaar waaieren. Het kan ook best wel zijn dat het maar 2, 23 graden wordt dan. Maar de kans is net zo groot dat het 8 tot 29 graden blijft. Dus ik ga er geen vingers aan branden. In ieder geval, dit weer van vandaag. Die temperaturen, die komt na vandaag voorlopig niet meer terug.
3: Nou, dat zijn de goede berichten.
6: Houd moed.
3: Dankjewel, fijne dag.
6: Mooi.
7: Hoi.
3: Je kunt nog even bellen als je kans wilt maken op ons aspergiepakket. Welke plaat is dit? Volgens mij moet ik hem gewoon nog een keer laten horen. 0592-3311-88.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: Danny Vera samen met Marlon Pichel en het heette Try Again.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, we hebben een mooi pakket. Het pakket is trouwens iets anders dan ik eerder zei. Je krijgt asperges voor twee personen. Een pot aspergesoep, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla. Nou, het is misschien wel iets anders, maar het is nog steeds een flink pakket. Martin Bisschop uit Dwingelo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nog plannen voor vandaag?
3: Nou, vandaag niet. Vandaag gewoon thuiswerken.
0: Oh, je moet thuiswerken?
3: Ja.
0: Wat voor werk doe je?
3: Ik ben ambtenaar bij een gemeente.
0: Oh, oké. Dan mag je ook gewoon lekker een paar dagen thuiswerken.
3: Ja, je werkt een aantal dagen thuis en een aantal dagen op kantoor in Diever. Ja.
0: Oké, en dan ga je op dinsdag en donderdag zo, is iedereen naar kantoor of...
3: Ja, woensdag of donderdag, ja.
0: Oké. Nou, weer even lekker toch, even lekker thuiswerken.
3: Zo is het.
0: Zing je dan ook de hele dag nog in je pyjama broek, of...
3: Oh, korte broek, hè. Opmerk voor het mooie weer.
0: Nou, korte broek vind ik wel optimistisch voor vandaag.
3: Het wordt beter allemaal.
0: Dan staat de verwarming misschien ook nog aan. Nee, het wordt beter allemaal, dat klopt inderdaad.
3: Ja.
0: Hou je nog een beetje van asperges trouwens?
3: Ja, elk jaar dan halen we asperges op, hè, uit Drenthe, uit Hooghalen. Dus,
0: oké. Heb je ze al gehad of niet?
3: Nog niet, vandaar dat ik even bel.
0: Ja, want we hebben een mooi pakket in de aanbieding.
3: Dat hoor ik.
0: Asperges, pot aspergesoep, flesje wijn, twee doosjes aardbeien, nog een fles boerenvanillevla.
3: Nou, dus drie gangen. Drie gangen nu.
0: Klopt. En de kop is het lekkerst meestal, hè?
3: Ja. En wel geschild graag. Maar ja, goed. Ik ben er wel voor mezelf aan te schilderen als het ongeschild binnenkomt.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
3: Nee.
0: Nou ja, dat zie je dan vanzelf natuurlijk ook, hè?
3: Zo is het.
0: Maar je moet het eerst nog even goed hebben, want ja, de kop is het lekkerst. Dus we hebben ook een kop van een nummer, van een zomerse plaat. Ik laat het nog even horen. Ja, we hebben veel foute oplossingen binnengekregen. Dus volgens mij was hij best moeilijk.
3: Ja, ik dacht ook even, goh, wie is dat toch ook alweer? Maar ik denk dat...
0: Ja, we hebben veel foute oplossingen binnengekregen, dus volgens mij was hij best moeilijk.
3: Ja, ik dacht ook even, goh, wie is dat toch ook alweer? Maar ik denk dat ik het weet. Ja.
0: Nou, vertel.
3: Het is Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: Gefeliciteerd, Martin.
3: Ja, dankjewel.
0: Je kan asperges gaan eten.
3: Mooi.
0: Je hoeft ze niet zelf te kopen in Hooghalen.
3: Nee, zo is het. Ja, oké.
0: Okay. Hey, veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: En werk ze vandaag, hè?
3: Yo, jij ook.
0: Oké, hoi.
3: Doei.
0: De hele week geven ze nog weg zo'n aspergepakket. En hier zijn ze, Catherine and the Waves.

We hebben zin in de zomer. Nog een paar nachtjes. Catherine en de Wees waren dat en Walking on Sunshine, de oplossingen voor ons spel. En Martin Bisschop uit Dwingelo heeft daarmee ons aspergepakket gewonnen. En die gaan we nog de hele week weggeven hierbij.

0: Radio Drenthe. Nou, zoals elke maandag rond deze tijd gaan we even bellen met Barry Gebke uit Erika. Eerder liep je al naar Rome en Jeruzalem en nu is je onderweg naar Portugal. Is een tocht van maar liefst 3500 kilometer. Barry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waar ben je nu?
1: Ik loop nu door het bos de Belgische Ardennen.
0: Oh, daar ben je al.

0: via Schutterup. Nou, dat was fantastisch. En ik uiteindelijk, nou, die hiel, ja, ik had de last van wat blaren. En ik liep mijn voeten wat stuk. Maar goed, nou ja, constant een beetje zorg dragen. En nou, uiteindelijk, die knapt ook op. Dus ja, en het was steeds nat. Dus ja, alles met elkaar. Ik volg mij op de moeilijkste wel een beetje gehad nu.
1: Ja, ja, ja. En die zoltjes zijn speciaal uit Erika gekomen. Hè? Hebben ze gebracht.
0: Nou ja, ja, via Drenthe, zeg maar, uit Eeklo. Ja. Maar goed, nou ja, iemand heeft het nagebracht vorig weekend en ik een dag rust gepakt. Nou, en nu, ja, nu gaat het goede kant op. Ik loop lekker hier in België.
1: Oké, okay. En kennis van jou had ook hartjes gemaakt, hè? Die kon je onderweg uitdelen. Ben je er al doorheen?
0: Nou, nog niet, maar ik moet wel zeggen hier in... Het is echt fantastisch. Hè? Hier de grens over gaat, Wallonië. Die mensen zijn zo goed aardig. Ik heb al diverse... bij mensen gewoon... hebben ze mijn bed toe gegeven en eten. En ja, het is echt heel aardig volk. Dus ik heb inderdaad al een paar hartjes gegeven. Dus misschien moet er nog een aantal bijgehaakt worden. Ja. Maar het is fantastisch om zo gedragen te worden door de mensen. Dat is ook een van de mooiste boodschappen wat ik kan brengen. De wereld is zo mooi als je wandelt en de mensen zijn zo goed.
1: Ja, je wordt goed vertroeteld onderweg.
0: Ja, het is soms een belasting. Ik had vannacht, nou, ik stond bij een koeienboer in mijn tentje. Nou, dan word je wakker met bult condens. En, maar goed, gauw inpakken en dan weer straks kan ik een keer drogen. Nou ja, en ja, ik geniet gewoon door de natuur en ik pak allemaal landelijke natuurwegen. Dat is ook fantastisch. Ik stond een paar dagen geleden al oog in oog met een wild zwijn. Nou, dat had ik ook nog niet meegemaakt. Die ging er gewoon vandoor. Ja. Maar ja, nou ja, fantastisch. Is dat, ja, dat zijn fantastische momenten. Allemaal mooie kapelletjes en kerkjes. Ja, het is wel genieten.
1: En
0: ja.
1: Hoe gaat de week nu verder? Ik bedoel, waar ga je allemaal langs?
0: Nou, ik kom, als het goed is vandaag, kom ik weer in, dan noemen ze dan, ik ben niet zo Franstalig, maar Bourgogne, dat is dan ook weer een Maria-oortje. Dan hoop ik dat ik weer een kloostertje krijg. Ik had in Beneu, een paar dagen terug ook al een onderkomen bij nonnetjes. Dus ja, kijk, en zo probeer ik wat Maria-oorden aan elkaar te knopen. En anders, ja, ik ga op Frankrijk, gewoon midden door Frankrijk en dan op Lourdes aan.
1: Oké, okay, nou, veel succes komende week en volgende week maandag spreken we je weer.
0: Ja, hartstikke bedankt en een goede week daar.
1: Ja, jij ook daar. Dankjewel, buddy.
0: Hoi.
1: Dit is Gilbert O'Sullivan, Underneath the Blanket, go.

0: Gilbert O'Sullivan op Radio Drenthe en Underneath the Blanket Go. Wat gebeurt er als de oorlog uitbreekt en de militairen naar het front gaan? Wie waakt er dan over Nederland? Nou, dan kom je uit bij het Korps Nationale Reserve. Terwijl op dit moment 7000 militairen meedoen aan een grootschalige oefening in Duitsland, hebben de reservisten hun eigen taak. En dat oefenen ze allemaal in Marnehuizen. Je hoort adjudant Wim.
1: Als er straks er wel wat aan de hand is, dan gaat de hele brigade de grens over naar het buitenland. Dan blijft het Korps Nationale Reserve blijft achter om daar beveiligingstaken op zich te nemen.
2: Dat doen jullie natuurlijk net als veel andere eenheden binnen Defensie met verschillende middelen. Een van die middelen, daar staan we nu bij. Want wat is dat precies?
1: Ja, dit is een middel dat heet de Skyhive. Die gebruiken wij als extra middel voor de bewaking en de beveiliging van objecten voor onze opdrachten die we moeten gaan uitvoeren. En ook wat we denken, dat daar moeten we op reageren. Nou, dan gaat er een melding uit naar mensen op de grond in een auto. En die gaan dan op af om te kijken of het friendly of vijand is. Zeg maar.
2: Want hoe belangrijk zijn dit soort dronesystemen voor Defensie?
1: Ja, heel erg belangrijk. Hier kun je bijna alles mee. Met drones, alles in de lucht. Kun je early warning, zeg maar, dat is gewoon het. Het komt alleen maar meer drones en al die middelen, sensoren. Dat wordt heel erg belangrijk.
2: Want reservist Lucas, wat is dit voor ruimte?
3: Dit is een ruimte waar we de operation doen van onze dronevluchten. Met het systeem zorg je voor ogen in het veld of bepaalde punten in het veld waar wij zicht op willen hebben. Waar we niet allemaal collega's of mensen kunnen neerzetten om te waarnemen. Maar waar deze technische hulpmiddelen ons bij helpen.
2: Ja, dus op deze manier kunnen jullie echt veel meer zicht krijgen op wat er gebeurt eigenlijk.
3: Ja, zeker. Dus het kan zo zijn dat we een opdracht krijgen dat we een bepaald object of een onderdeel van een trein moeten waarnemen of observeren. En wij kunnen dan de missie plannen om een aantal drones de lucht in te laten gaan en om die punten waar te nemen. Zodat wij in een vroegtijdig stadium zien van of daar mogelijke vijandelijkheden bij ons in het gebied treden.
2: Ja. Want hoe staat het nu bijvoorbeeld met de wind en de vijandelijkheden?
3: Ja, op dit moment is de wind windkracht 6. Dus dat is eigenlijk wat aan de hoge kant. Dus we zitten al bijna tegen de 60 km per uur aan windsnelheid. Ja, dat is eigenlijk net te sterk voor een drone die zo'n 4 kilo weegt.
2: Dus nu staan de drones voorlopig even op de grond?
3: Ja, even wachten. Dus we houden de weersituatie nauwlettend in de gaten. Maar ja, goed, we zitten met een hoge en lage drukgebied. Je merkt het, ik word ook al een beetje weerman. Maar dat is echt wel een belangrijke factor. We zitten hier in het noorden van Groningen. De Waddenzee ligt hier achter. Ja, het waait op zee.
2: En hoe gaat dat dan als de dreiging nabij is en er wel wind is?
1: Ja, dan heb je dus geen oogjes in de lucht. Dan zul je het dus op een andere manier moeten doen door meer patrouilles te gaan rijden, lopen, weet ik veel. Ja.
2: Dus de gewone mensen blijven toch nodig?
1: Zeker de gewone mensen blijven. Het blijft mensenwerk.
0: Het was een bijdrage van verslaggever Josien Veitsma over het Korps Nationale Reserve. Zometeen gaat Radio Drenthe door met Koffie en Keuvelen. Vandaag met Anouk. Veel plezier daarbij. Ger, dankjewel.
4: Ja, ook dank, Edwin.
0: Tot 9 uur is hier Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ik wens je een fijne dag. Geniet ervan. En ik spreek je morgenochtend om 7 uur weer. Tot dan. Mooi.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
8: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
12: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
11: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
13: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
11: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
21: Met Anouk Middel.

0: is van mij.
1: De eerste grote hit van Doe Maar.
2: Koffie en Keuvel.
1: Sinds een dag of twee, 32 jaar. Goedemorgen. En leuk dat je luistert. Wim is op vakantie, dus ik mag even extra keuvelen. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, ik mag zo ook Wim zijn schatkist openmaken. En ik heb al eens even gespiekt en ik werd er helemaal week van. Gewoon echt terug in de tijd met een dikke, vette glimlach. En ik denk dat als ik zo meteen hem instart, het liedje wat we gaan draaien, dat je ook wel even teruggeworpen wordt in die tijd. En misschien ook wel even meelacht. Aaldert is op Jack vandaag. Hij heeft iemand gevonden die heeft gezegd, jongens, dat WK, ik vind hem fantastisch. Ik ga gewoon al die 104 wedstrijden kijken. Echt allemaal. Maar dat doet hij wel thuis vanaf de bank in Eelde. En altijd, die gaat hem even opzoeken. Ger houdt al het nieuws in de gaten. En ik ga bellen met Sjoerd Loringa, want het is maandag. En Sjoerd heeft een mega rijp archief. En hij blikt terug op 80 jaar regionale omroep. En vandaag gaat hij terug naar de dag dat de brand uitbrak in de televisietoren in Hogesmilde. Man, wat een dag was dat. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Deze hele week te winnen dat lekkere aspergepakket. Nou ja, en heel veel lekkere muziek. En laat ik maar gewoon beginnen met Yves Berendsen dan.

0: van die liedjes die je niet zo vaak hoort. Maar wel hier dan, op Radio Drenthe. Patricia Pai. Ik mag me openmaken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vergeten juweeltjes en oh ja, lang niet gehoord plaatjes. Ik heb er eentje voor je klaarstaan en die komt van Drentse bodem. Heel erg van Drentse bodem, kan ik wel zeggen. Het gaat ook over Drenthe. Sterker nog, hij is geschreven voor een programma van RTV Drenthe. Ik denk misschien wel het bekendste programma van RTV Drenthe. Meer dan 25 jaar geleden was de eerste. En die begon zo.

0: tune van de trektocht. En als je goed luistert, dan hoor je ook echt trekkergeluiden. We gingen toen met een trekker op pad. En die trekker die trok een woonwagen. En die zette er dan ergens neer. Maar dat ging niet altijd goed.
1: Ja, de wagen is een beetje te zwaar voor dit kleine trekkertje. De wagen weegt 3,5 ton. Dus ik moet even het bultje omhoog en dan redt hij het wel weer. Maar we proberen het. En anders moeten we even een andere trekker ervoor hebben.
0: Ja man, zat hij hartstikke vast. Echt prachtige beelden, oude beelden, die vind je terug op onze YouTube-kanaal. RTV Drenthe heeft een eigen YouTube-kanaal en daar staat echt van alles op. Ook die prachtige oude trektochtbeelden dus. In 2003 werd er speciaal voor dat programma een lied gemaakt. Harm en Roelof beschreven ja, eigenlijk precies waar het programma voor staat. Dus als ik dit instart, dan komen er heel veel mooie herinneringen naar boven. In de schatkist gaan we terug naar 2003 met...

0: De schatkist van Nederland.
1: Prachtige herinneringen heb ik eraan. Ik mocht hem lopen met Aalde destijds. Alle beelden zijn dus... Nee, niet alle beelden. Maar heel veel van die mooie oude beelden zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. RTV Drenthe. Dit is Lee Towers. I can see clearly now.

Ze hadden dit al een tijdje liggen, die trier's. Maar ze wachten op een juist moment om het uit te brengen. Toen dachten ze, ja, zo voor de zomer van 2025, dan is dat mooi.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Het is exact 9:30. Even kort een overzicht van punten uit het nieuws bij ons uit de regio. In de gemeente Westerveld wordt vanavond een bijzondere praktijkoefening gehouden. In onder meer de dorpshuizen van Wapseveen en Wilhelminaoord wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. En bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. En het is bekend welke sporten waar zullen zijn in Drenthe tijdens de Special Olympics in 2028. Zo wordt in Hoogeveen bijvoorbeeld gehockeyd, gevoetbald en gehandbald. Nou, een volledig overzicht staat op onze website en natuurlijk in de app. En daar is natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie te vinden. En het weer. Hans Nienhuis praat je vandaag bij.
5: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwindkracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op. De zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
4: En juweeltjes uit de Nederlandse popmuziek hebben klaarstaan. Zometeen Akda en de Munnik en Boudewijn de Groot.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oeh, ja.
13: Wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja, graag.
13: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, man.
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
13: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Koffie en Keuvelden. Anouk Middel.

kapitein, deel 2. Ja, zometeen gaan we het nog wel even over de wedstrijd hebben. Over de wedstrijd. Ja, we kunnen er natuurlijk niet onderuit, hè. Het WK is begonnen voor Nederland. 2-2 is het uiteindelijk geworden. En er is iemand hier in onze provincie die heeft gezegd... ja, ik ga ze alle 104 kijken, al die wedstrijden. En dat is mooi. Maar wij duiken natuurlijk in de muziek. En nou heb ik eentje klaarstaan van een voetballer... die zelf op het WK heeft gespeeld. Dat was in 1990. Toen speelde hij voor Oranje. En hij kon 4 jaar later ook weer voor Oranje spelen. Maar toen had hij ruzie met de bondscoach. Dus toen dacht hij, nou, laten we hem maar niet opstellen. Dus dat ging niet door. En ondertussen heeft hij ook gewoon muziek gemaakt. Niet veel, maar ik ga er toch eentje van hem draaien. Dit is Ruud Gullit, South Africa.

bluf en dansen aan zee. Weet jij zo wat een kwispelwolk is? Of een droomgriebel? Of een plimtor? Ik kan me voorstellen dat je dat niet weet. Want het zijn ook bedachte woorden, fantasiewoorden. Woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. En toch, als ik zeg een lachstorm, dan heb je er wel een idee bij, denk ik, toch? Dat er heel hard gelachen wordt opeens. Of een gedachtenflits. Het is een niet bestaand woord, maar ik denk dat iedereen toch wel een idee erbij heeft. Dat je dan plotseling iets bedenkt, dan heb je een gedachtenflits. Maar het staat niet officieel in de dikke Vandalen. Nou is er een jongen in Drenthe. Uit Coevorden komt hij. Gers heeft hij. En die heeft ook zo'n, ja, eigenlijk een beetje een bedacht woord gemaakt. En dat heeft hij verweven in een lied. Als ik zeg ogenschans, waar denk jij dan aan? Ja, misschien toch wel het eerste oogcontact en dan een beetje flirten. Nou, dit is het Drentse lied daarvan.

altijd mooi. Toch? Zo'n klassieker. Anita Meijer en de Alternative V. Ze staan binnenkort nog weer op het podium. Ze is gastartiest bij de Toppers. En als ik zeg binnenkort, dan is dat ook echt binnenkort. Want de Toppers geven 2 concerten. Komende vrijdag en zaterdag is dat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen, Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat Sierbestrating.
5: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zometeen te winnen hier bij Radio Drenthe een overheerlijk aspergepakket.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Anouk Middel.

0: Gloria Gaynor op Radio Drenthe. And never can say goodbye. We gaan het weggeven.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Ja, je hoort mij het al zeggen. Ik vind het echt heel lekker.
2: Jij vindt het echt de asperges, het witte goud.
0: Ja, jij dan?
2: Ik vind het ook wel lekker. Maar ik eet het, ik zei het ook al tegen Edwin vanochtend. Ik eet het eigenlijk helemaal niet zo vaak.
0: Nee.
2: Het is natuurlijk seizoensgebonden ook.
0: En waarom eet je het dan niet zo vaak?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: De rest
2: ja,
0: van thuisfront nou, eet
2: dat,
0: wel mee?
2: Dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. Dat het, thuis zitten minder liefhebbers van de asperges.
0: Ja, ja, dat heb ik ook inderdaad. Als we met z'n tweetjes eten, en dat komt echt niet zo vaak voor, dan maak ik wel asperges. En dan vind ik het heerlijk. Mijn lievelings is dan wel met zalm en een eitje.
2: Oh ja, ik wou zeggen, wel met alles erop.
0: Ja, joh.
2: Ja, eitje erbij vind ik inderdaad ook wel lekker. Maar het kan ook met ham.
0: Jazeker. Ja, of gewoon alleen lekker botersausje. Of je kan er van alles mee doen. Hè? Een soepje van maken, roer bakken, in een omelet verwerven.
2: Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, en wat hadden we hier laatst nog? In onze eigen kantine hadden we hier de asperge soep. Ik heb hem nog van jou gekregen.
0: Ja. En er zaten kleine stukjes ham in.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke lekker. Tenminste, vinden wij, hè. Als jij nou ook een liefhebber bent, luister dan nu goed naar de radio en doe mee met ons spel, want je kan een heel asperge pakket winnen. Daarin krijg je dus van die hele verse, lekkere asperges. Daarbij krijg je ook nog eens een pot aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbeien en een fles met boerenvanillevla. Dat is lekker, om je af te sluiten.
2: Ja, zeker. Nou, er zit bijna niks in wat ik niet lekker vind.
0: Wat moet je daarvoor doen? Nou, onderling hebben wij het erover. Die kopjes van de asperges zijn eigenlijk wel lekkerst, hè? Die zijn zo lekker mals en sappig. En nou ja, daar doen we het misschien ook wel voor. Oh, er wordt al gebeld, joh. Zou er nu al een liefhebber aan de lijn zijn? Ondanks dat we het...
2: Ja, we hebben nog geen opgave laten horen.
0: Ah, ik ben wel benieuwd. Hi met een hoek. Opleggen. Ja. Nou ja, je hebt mensen die er echt van houden en mensen die zeggen, nou, geef mij een Porsche maar een fikkie. Maar goed.
2: Het steekt nog wel nauw, hè, dat bereiden van die asperges.
0: Zeker. Ik heb het ook wel eens verkeerd gedaan. Dan had ik al die draden.
2: Dat is echt niet lekker. Of te snotterig.
0: Ja, ook niet lekker. Nee. Maar goed, zo'n lekker pakket is te winnen hier. We hadden het net over de kopjes. Die zijn zo lekker. Wij hebben een kopje van een heel bekend liedje gepakt. Daar laten we even 5 seconden van horen. Als jij weet welk liedje dat is, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. Het is maar een heel kort stukje, maar wel een heel bekend liedje. Dus als je me herkent, bel maar 0592-33-1188. Komt-ie aan. Volgens mij wel te doen. Bel maar naar de studio of app 0592-33-1188.

0: nooit kan ik meer gewoon naar dit liedje luisteren. Heb jij dat ook gehoord?
1: Ik weet waarom.
0: Ja. Ja. Theezakje, ja. Gaat u weer. Theezakje.
2: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Heb jij dat ook, Nathalie, als je dat liedje hoort? Of heb je er geen last van?
3: Oh, waarvan?
0: Oh, jij bedoelt op heerlijk op de asperges, of niet?
3: Ja. Maar dat nummer is ook heerlijk, hoor.
0: Ja, Bob Marley en de Wailers draaide ik inderdaad.
3: Ja.
0: Hey, Nathalie, in de auto met man Sjoerd uit Uvelte, onderweg waar naartoe?
3: Naar Groningen.
0: Oeh, mag ik de bestemming weten of zeg je, heb je helemaal niks mee te maken?
3: Nee, jawel. We gaan naar de Coolblue.
0: Oh, er moet wat gehaald worden. Iets technisch.
3: Iets technisch, een tv.
0: Oh joh. Ja, helemaal met die wedstrijden natuurlijk, of niet? Zijn jullie geen voetballiefhebbers?
3: Ja, precies, ook. Nou, een beetje.
0: Dat moet groot gevolgd worden?
3: Ja, nou, gewoon.
0: Hebben jullie gisteravond gekeken?
3: Ja, gelijk gespeeld.
0: Ja, en hebben jullie de hele wedstrijd uitgezeten met z'n beiden, of niet?
3: Ja.
0: In het oranje gehuld?
3: Nee, dat niet.
0: Oh. Nou ja, we gaan zien wat we zaterdag gaan doen. Hey, jullie waren onderweg naar Groningen en luisterden naar Radio Drenthe. En wij hadden het over die asperges en jullie dachten...
3: Heerlijk, ja.
0: Ja, daar hebben wij ook wel zin in.
3: Ja, precies.
0: Maar Ger en ik zeiden tegen elkaar van... wij maken het eigenlijk te weinig klaar. Jullie wel?
3: Nou, wij eigenlijk ook te weinig.
0: Ja, terwijl het wel zo lekker is, hè?
3: Ja, stom is dat, hè?
0: Ja.
1: Het is natuurlijk makkelijk om boontjes of wortels of bloemkool. Hè, dat zit een beetje in onze aard om dat wel snel klaar te maken. Ja. Maar asperges toch?
0: Maar het is ook iets prijziger.
3: Heerlijk.
1: Dat ook natuurlijk.
3: Dat wel.
1: En het vereist ook wel enig keukenvakmanschap.
0: Ja.
3: Ja, maar mijn man is een goede kok, dus dat komt helemaal goed.
0: Dan geef jij ze door. En hoe eet jij ze dan het liefst, Nathalie?
3: Met ham en ei.
0: Ja.
3: En sous-vide maken wij ze altijd.
0: Wat maak je ze?
3: Sous-vide, dat is in een gevacuumeerde zak. En dan wordt dat gekookt in hun eigen vocht.
0: Oh, wat
3: dan
0: goed.
3: Dan is de smaak nog lekkerder.
0: En hoe doe je dat dan?
3: Ja, in zo'n gevacuumeerde zak. En dan doe je het in gekookt water. Of in water.
0: Gewoon in een pan?
3: Ja, dat is een soort apparaat. Dat gaat heel langzaam en dan blijft dat vocht in die asperges.
0: Oh,
1: dat klinkt wel heel lekker. Nu loopt mij het water
0: kijk
1: in de mond.
0: Kijk mij aan, inderdaad. Dat is nog weer een andere versie. Dat zal helemaal lekker zijn. Nou, ik hoop dat je ons pakket op die wijze kan klaarmaken. Wij lieten het kopje van een heel bekend liedje horen. Die kan ik nog wel even laten horen. Een heerlijk liedje. Welke lieten we horen?
3: Ja. Brian Adams met Summer of 69.
0: Yay! Naast die tv die jullie gaan halen, krijgen jullie een aspergepakket van ons. Met een lekker aspergesoepje, diverse asperges, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla.
3: Heerlijk, we hebben toevallig vakantie. Nou, dat maakt het helemaal compleet.
0: Lekker, geniet ervan. Blijf nog even aan de lijn en dan ga ik hem draaien. Groetjes aan Sjoerd.
3: Ja, is goed.

Nou, lekker hoor. Er is weer een aspergepakket uit de familie van Dijk uit Uffelte. Zat in de auto te luisteren naar Radio Drenthe en dacht... nou, ik heb wel zin in zo'n aspergepakket. En die belden en deden mee met ons spel. En nou ja, Ger is nu aan het overleggen hoe ze dat pakket zo snel mogelijk kunnen ophalen. Met een lekker soepje erin, verse asperges erin, boerenvanillevla, een flesje wijn, twee doosjes aardbeien. Vanmiddag geven we nog twee van die pakketten weg. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Hoor je naar Incognito op Radio Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Voetganger, bocht, kinderen,
3: tegenligger,
4: fietser,
2: uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Aan tafel!
8: Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Het is exact 10:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
12: Goedemorgen. Een automobilist is vanochtend op de N33 van Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeluk ontstond er enige tijd een file op de N33. Joop Slomp is door pro-midden Drenthe naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven, die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorde, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. En voor pro is deze keer geen plek in de coalitie. De gemeente Midden-Drenthe is geen nieuw gebied voor Slomp. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. In de gemeente Westerveld wordt vandaag een bijzondere praktijkoefening gehouden. In de dorpshuizen van Wapserveen en Wilhelminaoord en bij de brandweerkazerne in Vledder wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens een langdurige stroomuitval. Het is de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe en een van de eerste in Nederland. Lisbeth Menning van de veiligheidsregio Drenthe over deze oefening.
13: Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden zonder stroom. En vanavond gaan we dus testen of dat werkt. We hebben in ieder geval noodstroom en we gaan met portofoons werken. De verschillende verbindingsmogelijkheden wordt getest of dat werkt zonder stroom of met noodstroom op een locatie.
12: Ja, wat je als Drent verder kunt doen om je goed voor te bereiden op langdurige stroomuitval, dat is te lezen op onze website en in de app. En bewoners van de Molukse wijk in Assen willen het liefst oud worden in hun eigen buurt, dicht bij familie, vrienden en de gemeenschap. Dat blijkt uit een onderzoek onder wijkbewoners. Dat is uitgevoerd ter gelegenheid van 60 jaar Molukse wijk Assen en 75 jaar Molukkers in Nederland. De bewoners zijn over het algemeen erg tevreden over hun wijk. Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De meeste bewoners zien daarbij een combinatie van thuiszorg en hulp van familie als de ideale oplossing. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
11: Ja, dankjewel. Het weer krijg je vandaag van Hans Nienhuis.
14: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwindkracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op, de zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
11: Altijd heeft een afspraak met een man met, denk ik, hele kleine oogjes. Waarom, dat hoor je zo.
15: Hè, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Stop Loving You van Toto.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei net, volgens mij zit Aldert, heeft hij een afspraak bij iemand met hele kleine oogjes. Maar misschien ook nog niet. Maar gaat hij dat in de loop van de weken wel krijgen? Naast Henk zit jij, Aldert.
3: Ja, daar sta ik. Ja, Anouk,
0: goeie. Oh ja, zie je.
3: Ik sta naast Henk aan zo'n zeurtafel. Weet je, je kent dat wel van die wat hogere tafels. En het is vaak voor de daden helpt bedoeld. Even een glas bier en zoiets wat. Hè. Maar dat is nou even niet aan de orde. Maar die tafel die staat wel aan de raad van het voetbalveld van de voetbalvereniging Actief in Eelde. En Henk is daar trainer van het eerste. En dat niet alleen. Maar Henk is natuurlijk niet alleen voetbaltrainer. Maar die is ook echt ja, fanaat, kun je wel zeggen, denk ik, hè?
4: Ja, toch? Je kan zeggen wat je wil, maar
3: voetbalfanaat.
4: Dat virus zit erin, dus daar kan je niks aan doen.
3: Nee. Je hebt tot op heden alle wedstrijden al gekeken van het WK.
4: Ik heb alle wedstrijden bekeken.
3: Ja.
4: Van,
3: hoe ben je dat er intussen al west?
4: Dat waren er 12.
3: Nou al 12 al?
4: 12 wedstrijden.
3: Ja, allemaal zien?
4: Van de 104.
3: Ja.
4: Dus we schieten nog mooi op.
3: En die ga je ook alle 104 bekijken?
4: Die ga ik allemaal bekijken.
3: Ja, hè?
4: Ja, zeker weten.
3: Dan moet je wel de wekker zetten op rare momenten volgens mij, of niet?
4: Nou, dat valt wel mee. Je moet niet te vaak de wekker zetten. Want voor een uurtje heeft gezin, dus dan moet je een beetje...
3: Die waakt gewoon, die hele nacht deur.
4: Een beetje plannen. We gaan gewoon door.
3: Ja, wat valt nou van met de kleine oogjes?
4: Jawel, we zijn er pas aan het beginnen, hè?
3: Ja, dat is wel. Je moet nog heel wat wedstrijden belangrijk wat dat betreft. Maar je maakt ook overal... ik zeg al, ik ben in die zin, dat doet maar weinig volgens mij. Je maakt aantekeningen ook van hoe zo'n wedstrijd verlopen is.
4: Ja, maar dat vind ik machtig interessant. Want in elke wedstrijd zitten weer specifieke dingen... qua hoekschoppen, vrije trappen, varianten daarin.
3: Ja.
4: En dat vind ik mooi om dat te noteren. Want daar kan ik misschien zelf ook weer wat mee doen, hè?
3: Ja. Ja, of zeg je dan ook als trainer zijnde van... man, dat moet je doen, daar raak ik aans dan.
4: Ja, maar dat hou je altijd. Hè?
3: We hebben
4: in Nederland 18 miljoen bondscoaches. Dus,
3: ja, maar je hebt echt verstaan van voetbal.
4: Ja, dat zeg jij.
3: Ja, dat ga ik wel meer niet.
4: Ik ben er 50 jaar mee bezig als trainer. Dus wel een klein beetje, denk ik.
3: Ja, ja, ik zeg al, je maakt aantekening van alle wedstrijden die je tussen naar West hebt. Nou, Laudesner, de aardigheid is in bijpakken. Mexico, Zuid-Afrika, dat is... wanneer was dat?
4: Dat was de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd op 11 juni was dat. En Mexico speelde in een 3-4-3 opstelling en Zuid-Afrika 1-3-5-2.
3: Ja.
4: Nou, en dan natuurlijk de doelpuntenmakers, hoeveel hoekschoppen ze hebben gehad. Gele kaarten, rode kaarten. En vooral als er een leuke variant is, de variant bij spelervattingen.
3: Maar ja, goed, daar ben dan de statistieken min of meer. Maar die zegt, die varianten, wat denk je dan aan? Wat voor variant moet je dan aan denken?
4: Nou, bij een hoekschop, de loopacties van de andere spelers daaraan vooraf, zeg maar.
3: Ja.
4: Komt één in de bal en iemand anders als derde man, die gaat verderop staan. En die krijgt de bal en op die manier, dat soort dingetjes. Dus trucjes, zeg maar.
3: De belangstelling van ons, gemiddelde Nederlander, ging natuurlijk uit naar gisteravond, hè? Nederland tegen Japan.
4: Ja, natuurlijk is dat voor Nederlanders is dat hartstikke belangrijk en mooi. Want het is een feest, hè? Het moet een feest zijn.
3: Maar hoe kijk je daar dan nou? Als, want toch een beetje als analist zijn. Van, kan je het ook niet schelen dat Nederland dat? Of kijk je nou gewoon een ploeg?
4: Nee, ik kijk er wel wat anders naar, denk ik. Maar over die hele wedstrijd in Nederland verdiend gelijk gespeeld. Want het was gezien vertoonde spel in de kansverhouding was een gelijkspel, een goede verhouding. Maar ik hoop natuurlijk altijd wel dat Nederland wint, dat is duidelijk.
3: Vertoonde spel, moet je zeggen. Was dat goed? Was dat minder goed? Was dat best?
4: Het was niet slecht, maar het was ook nog niet echt, echt goed. En heel vaak moet een ploeg ook in het toernooi groeien. Hè?
3: Ja.
4: Die jongens die speelden allemaal bij verschillende clubs. Dus dat moet ik aan elkaar wennen.
3: Ja. Nou heb ik het zelf niet zien. Ja, een klein stukje heb ik van zien. Maar het was weer vooral daarvoor, Mark. Maar het spannendste was in het tweede gedeelte. Dat is altijd zo, hè? Want dan wordt het helemaal interessant. Maar goed, nou heeft Nederland gelijk gespeeld. Maar ik heb ook alles gelezen dat Koeman een rare en domme wissel toepast heeft. Ben je dat met de analisten eens?
4: Ja, achteraf is dat altijd makkelijk natuurlijk, hè?
3: Ja, maar achteraf zitten wij, hè? Dat doe jij ook. Gewoon de wedstrijd gewoon analyseren.
4: Ja. Dan weten we het allemaal wel. Maar op dat moment dacht hij dat hij daar het beste resultaat mee zou kunnen halen. Dus
3: Je had het schouders een beetje over op het zo.
4: Ja, nee, maar goed, je maakt keuzes. En de ene keer pakt het goed uit en de andere keer pakt het niet goed uit.
3: Nee. Waarom ben je niet zelf in Amerika? Als je toch zo'n beleving hebt bij voetbal.
4: Nee, jongen. Dan zit je er boven in zo'n stadion en dan zie je alleen maar hele kleine poppetjes heel ver weg.
5: Ja.
4: En thuis kan je het veel en veel beter zien.
5: Ja. Het gaat je niet zozeer om de beleving, begrijp ik, maar meer om de analyse.
4: Het gaat mij niet om het hossen en 1, 2, 3, maar om het voetbal.
5: Ja. Maar goed, ik heb hier wel te maken met een voetbalkenner en een grote liefhebber. En dus Henk, vertel maar even, wie giet het worden? Wie giet uiteindelijk kampioen worden?
4: De laatste vier worden in mijn ogen Argentinië, Spanje, Amerika, Verenigde Staten en West-Duitsland. Dus Duitsland komt er ook weer bij. Dat is een ploeg met heel veel kwaliteit. Wat ook nog een keer toernooivoetballers zijn. En Frankrijk, door iedereen genoemd, denk ik dat die het niet gaan redden. Want die hebben een hele grote selectie met 11 wisselspelers die net zo goed zijn dan de basisspelers.
5: Ja.
4: En er zijn al wel een paar incidentjes geweest binnen die ploeg. En ik denk dat dat qua teamspirit dan niet gaat worden. Ja. Daar zitten te veel ego's in.
5: Ja, Nederland komt niet veel in je regio, begreep ik.
4: Nee, ik denk dat Nederland de kwartfinales kan halen. Als ze het heel goed doen.
5: Ja.
4: Nederland die komt voorin ten opzichte van die ploegen die ik net noem, komen ze kwaliteit tekort.
5: Ja, kwaliteit tekort. En het is geen toernooiploeg eigenlijk, hè? Heeft Noordwest ook, of wacht?
4: In 88 wel, hè?
5: Toen?
4: Toen groeiden ze echt in het toernooi.
5: Ja,
4: eerste wedstrijd was slecht en eerste wedstrijd verloren.
5: Ja.
4: En elke wedstrijd was een klein stukje beter.
5: Ja.
4: En waarom zou dat niet kunnen? Maar dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar je moet realistisch zijn.
5: Ja.
4: En die andere ploegen die ik net noemde, Spanje, Argentinië, West-Duitsland en Amerika, die hebben meer kwaliteit.
5: Ja.
4: Amerika als thuisland schat ik heel hoog in, omdat die ook de beste faciliteiten krijgen. Want het blijft natuurlijk het feestje van Trump.
5: Ah.
4: En er wordt ook nog een beetje met scheidsrechters gelobbyd straks, denk ik.
5: Ja, maar speelt geld nog een rol in uw slag?
4: Dan komen sowieso in de halve finale.
5: Ja?
4: Ja, dat hoor je altijd achteraf, maar dat gebeurt altijd.
5: Oké. Okay. Ja, dat vind ik dan weer een domper. Een stukje moeten confronteren. Maar goed, dat is wat het is. Eerst volgende wedstrijd, wanneer is die? Die is vandaag natuurlijk, neem ik aan.
4: Eerst volgende wedstrijd is vanmiddag om 6:00.
5: Ja, dat is nog een beetje een christelijke tijd.
4: Dat is dan christelijke tijd.
5: En vannacht dan?
4: En dan om 9:00 en om 12:00 en om 4:00.
5: Oké, dan wil je niet slapen vannacht.
4: Dat wordt weer een heftig nachtje.
5: Ja. Nou ja, Anouk, ik weet niet wat hij doet vanavond en vanavond. Maar ik ga gewoon in bed. En wat er dan van komt, dat komt. En we hebben Mark maar weer van Henk. Ik kan Henk Mark zo inbellen. Hoe het allemaal verloopt.
0: Ja. Nou, we gaan het zien allemaal. 104 wedstrijden, allemaal bekijken.
5: Ik bedoel maar.
0: Hey, Aldo, dankjewel. Jij gaat weer op Jack. En ik spreek je later weer.
5: Zeker.
0: Dag, doe.
5: Oké, mooi.
0: Ja, Spanje en Kapverdië begint om 6:00 en dan België om 9:00 vanavond. En wij moeten natuurlijk pas komende zaterdag weer tegen Zweden. Dit is het winnend liedje van Pop in het Plat, Dennis Hendrix, Geef Nooit Op.

keer in Scheepsrecht, tenminste, dat zei hij. 3 keer deed hij mee aan Songfestival Drenthe Pop in het Plat. En de 3e keer won die Dennis Hendrix en Geef Nooit Op.

Emily Sandé op Radio Drenthe en Next to Me. Ger heeft wat opgesnord, hoor. Ik moest lachen toen ik het hoorde. Ik laat het jou ook zo meteen horen, na 11. Eerst Dionne Warwick.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Aan tafel! Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
11: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
5: Met Anouk Middel.

0: En zo heet hij ook. Open Your Heart van Madonna.
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, Ger keuvelt hier en ik ga je keuvelen. En ik ga je zo iemand laten horen die niet meer zo goed kan keuvelen.
2: Nee, dat zit er niet meer in. Nee, die heeft iets te veel zijn stembanden gebruikt.
0: We gaan het natuurlijk nog even hebben over de wedstrijd van gisteren. Jij hebt ook hem helemaal uitgekeken, ondanks dat je heel vroeg op moest. Want zo voetbalgek ben jij toch ook wel?
2: Ja, ja.
0: En je deed een poging om dat samen met je vrouw te krijgen, kijken, maar dat lukte niet helemaal, hè?
2: Nee, die heeft wel de eerste helft gekeken, maar het werd daar toch iets te laat. Ja, die moest ook gewoon weer aan het werk, dus die is... In de rust is ze toch naar boven gegaan om te gaan slapen. Ja, die heeft alle doelpunten natuurlijk gemist.
0: Ja, waarna jij wel bij de eerste even...
2: Ik dacht,
0: deze
2: ja,
0: melden,
2: ze is vast nog wakker. 5 minuten in de tweede helft. Ik dacht, ik loop nog even naar boven om te zeggen dat we op voorsprong zijn gekomen. Ja, dus dat kreeg ze nog mee.
0: Ja, maar de 2-2 heeft ze vanochtend pas gehoord.
2: Nee, toen ik naar bed ging, toen was ze nog wel wakker.
0: Oh,
2: toen vroeg ze nog wel, wat is het geworden?
0: Ja.
2: Is de 1-0 gebleven? Nee, 2-2.
0: Ja. Ja, wij, ik heb jou net foto's laten zien, hebben het allemaal in oranje gehuld bekeken ook. Ja, ik vind dat zoiets saamhorigs hebben. Hartstikke leuk.
2: Ja, maar mooi dat je ook helemaal in het oranje dan gaat.
0: Ja, joh. Ja. Ja, en dan hopen we dat het zin heeft.
2: Ja, dat je toch je steentje bijdraagt. Ja.
0: Hey, jij hebt even gekeken wat de buitenlandse media heeft gezegd over deze wedstrijd, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld in Engeland, waar de Daily Mail schrijft dat Oranje sterk voor de dag is gekomen in die wedstrijd tegen Japan, maar toch een cruciaal ingrediënt mist om dit toernooi te kunnen winnen. Want het ontbreekt Oranje, afgezien van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, aan echte sterspelers. Dus die spoeling is wat dun wat betreft de Daily Mail. De Athletic, ook in Engeland, vond het de beste WK-wedstrijd tot nu toe. Dus dat is wel een mooi compliment voor Oranje. Bild in Duitsland zag dat Oranje de 2-1 voorsprong wilde uitspelen, maar toch uiteindelijk werd afgestraft door de dappere Japanse ploeg. En ook het Belgische Laatste Nieuws schrijft dat de wissels van bondscoach Ronald Koeman alles veranderden. Oranje kroop angstvallig achteruit en kreeg het deksel in de slotminuut op de neus. En ook het Spaanse Marca schrijft dat in de slotfase Oranje door de wissels van Ronald Koeman toch uiteindelijk verloor. Want toen kwam Koemans meest angstige kant naar voren en uiteindelijk werd de voorzichtige Nederlandse bondscoach daarmee de das omgedaan.
0: Ja, ik zucht hoor. Daar hebben we het weer. Hè. Die 18 miljoen Nederlandse bondscoaches, maar nou de hele wereld bondscoach gewoon mee.
2: Ja, zeker.
0: Dat is helemaal niet goed geweest.
2: Ook via sociale media.
0: Je kan het nooit goed doen. Hè.
2: Maar dat is ook zo. Nou, de herkansing die volgt natuurlijk... Ja. Komend weekend tegen Zweden. Ja. Ja, en dan had je het er al even over. Die man die zijn stem zo goed als kwijt is geraakt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel Oranje fans die ook behoorlijk aan het schreeuwen zijn tijdens zo'n wedstrijd. Die proberen Oranje nog naar de overwinning te schreeuwen. Nou, dat heeft deze man misschien wel iets te veel gedaan.
3: Heb je stem binnen laten liggen?
4: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
3: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
4: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... gisteren was geweldig.
0: Hij moet nog even. Hij was in Amerika, hè?
2: Nee, dit was wel hier, volgens mij. Oh, hij heeft het over een rodeobar. Ja, kan natuurlijk ook daar zijn. Het is wel in Texas, hè?
0: Ja, dus... Ik dacht dat deze man daar was. Ja, maar geen natuurlijk... idee, dat weet ik ook niet.
2: Ja, het is een combinatie.
0: Uitbundig geschreeuwd.
2: Ja, het combinatie natuurlijk dan ook van en zo'n omgeving daar... en dan ook nog meeschreeuwen met Oranje. Ja. Ja, en dan is het nog maar een gelijkspel. Wat doe je dan als het echt heel spannend wordt? Ja. Hè? En Nederland zit in de knock-out fase.
0: Ja. Nou ja, ik vind het ook wel leuk om te weten, als jij nu luistert, hoe jij hebt gekeken. Want ik heb jouw foto's laten zien hoe wij er als Oranje familie bij zaten op de bank thuis. Wat gebeurt er bij jou? Laat even weten. Stuur even een foto als je wil. Dat kan via de app 0592 33 11 88.

stellen Lefty en Boston een van de speelsteden ook, hè, tijdens dit WK. Dit is Keep On Running van de Spencer David Group op Radio Drenthe. Zometeen, nou, zometeen, met dik 10 minuten hoor je het laatste.

0: Spencer Davis Group en Keep On Running. Het is weer een dag van. Het is eigenlijk bijna altijd wel een dag van. En het is nou een dag van waar iedereen wel eens een keer mee te maken heeft. Toch?
1: Ja, want eens in de zoveel tijd dan moet er toch wel echt iets gebeuren. Want anders wordt het wel een hele vieze bende. Ja, dan moet je gaan schoonmaken.
0: Het is de dag van de schoonmaker vandaag. En toen keken wij elkaar aan en toen dachten we meteen aan schoonmaakklusjes. Er zijn zoveel dingen te doen. Maar wat zijn nou eigenlijk de vervelendste klusjes? Wat vind jij een vervelend klusje om te doen?
1: Ja, dat is toch wel als je echt met vieze dingen... Hè, dat doucheputje, dat soort zaken.
0: Oh, ja. Dat doucheputje.
1: Nou, en ik heb toevallig gisteren iets gedaan. Heb ik ook nog niet zo heel vaak gedaan. Maar in onze badkamer, daar spoelde het water in de wasbak niet meer goed door. Dus ik heb die hals daaronder helemaal losgemaakt. Nou, daar zat ook behoorlijk wat smurrie in.
0: Wat goed van jou, dat jij dat kan ook.
1: Het viel me mee, ja. Ik heb even op YouTube een filmpje gekeken en... Het was eigenlijk wel goed te doen, moet ik zeggen.
0: Nou, handig zo'n man in huis.
1: Ja, ja. Nou, vond mijn vriendin nou inderdaad ook wel.
0: Ja, precies. Hey, ik heb eens even in een lijstje ingedoken. Wat nou de vervelendste schoonmaakklusjes zijn? Nou, wc-schoonmaken staat daarin heel hoog. Maar ook de oven en de magnetron schoonmaken. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik dat ook wel een lastig klusje vind. Want zo'n oven, ja, in de loop der jaren wordt toch wel steeds viezer. Ook al maak je hem schoon, tenminste met die ingebrande vlekken en zo. Ja. Ik krijg dat er heel lastig aan. Jij dan?
1: Nou, dat is ook inderdaad moeilijk. Want we doen het wel met de airfryer. Gebruiken we best wel vaak. Maar we doen hem eigenlijk elke keer maken we hem ook wel netjes schoon. Want we hebben een tijdje geleden een nieuwe gekocht. En die hiervoor hebben we een beetje laten verslonzen. En op een gegeven moment is het inderdaad zo erg. Ja, dan kun je schoonmaken wat je wil. Maar dan wordt hij eigenlijk niet meer schoon. Dus we doen het nu standaard elke keer naar het gebruik.
0: Ja.
1: Maar toch is het best wel lastig.
0: Mag ik net zeggen, dan nog, hè?
1: Dan nog is het best wel moeilijk om het schoon te krijgen. En met een oven hetzelfde verhaal.
0: Ja, precies. Ik maak hem ook altijd schoon naar gebruik. En dan toch zie ik daar weer die vlekken in komen.
1: Ja, het wordt toch te vettig op een gegeven moment. Dat is toch moeilijk.
0: Of wat brandt erin? Geen idee. Nee.
1: Heb je nog een gouden tip voor iets?
0: Ik zo'n zelfreinig systeem. Dan brandt het echt, kan je op standje wegbranden doen. Maar ook dat werkt niet 100%. Nee. Dus ik heb wel eens gehoord dat het werkt als je een bakje met halve citroenen erin legt. En dat je hem dan aan zou zetten, dat het dan zou helpen. Ik heb ooit ook wel eens, maar dat heb ik nooit geprobeerd, dus geen idee of het werkt, dat je iets met vaatwastabletten kan doen.
1: Oh.
0: Ja, of ook niet geprobeerd, jij?
1: Nog niet geprobeerd.
0: Nou, mocht iemand ervaring hebben of de ultieme tip, laat het even weten. 0592-33-1188. Hoe maak ik handig zo'n overschoon?
1: Ja.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.

0: Sanne en de Kannengieter en Upside Down. Nou, meteen krijgen we telefoontjes hoe dan toch die oven schoon te maken op deze Nationale Dag van de Schoonmaker. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Mevrouw Jongman.
0: Hallo, oh, ik zeg goedemiddag, maar ik bedoel goedemorgen, mevrouw Jongman.
1: Ja, maar er komt ook echt iets meer dat je voor tegen mee bent.
0: Sorry hoor.
1: Geeft niks.
0: Hé, hey, maar u heeft een goede tip voor ons?
1: Ja, de Dibro Multi Ontvetter. En onverslaanbaar tegen vetstater. Maar mijn oven is al 28 jaar oud. Ik heb er geen vetvlekje in zitten, niks.
0: Nou.
2: Ja, dat doen we toch iets verkeerds, hè?
1: Ja, en dat doe ik ook met de afzuigkap.
0: Ja.
1: Die doe ik er ook mee.
0: Ja.
1: Dan maak ik gewoon een klein sapje weer. En dan doe ik dat ook mee. En dan doe ik wat spul erop. En ja, dan trek ik de vet er niet in.
0: Maar dat is gewoon een soort afwasmiddel?
1: Nee, dat kun je kopen in de supermarkt.
0: Ja, maar dat doe je gewoon op het doekje. En dan hupsakee. En dan krijg je nooit van die inbrandvlekken.
1: Nee.
0: Nou ja. Okay.
1: En ook de kookplaat. Doe ja? ik ook al die paar keer. Doe ik dan.
0: Ja.
1: En dan maak ik ook schoon en dan doe ik het met een schoon sapje na.
0: Oké. Okay. Ja, en zonder een merk te noemen, hoe heet dat dan?
1: Dibro.
2: Oh, een multi-ontvetter.
0: Een multi-ontvetter. Ja. Oké. Okay. Ja. Mevrouw Jongman, onze dank is groot.
1: Dit is een gele fles.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel hè.
1: Dankjewel. Doei.
0: Hoi, met Roek.
3: Hallo, met Rika uit Emmen.
0: Hallo, Rika uit Emmen.
3: Nou, wij hebben nooit geen smerige spul. Nooit.
0: Oh, wat doe je dat goed dan, Rika.
3: Ja, mijn man die doet het nou hoor. Want ik ben heel ziek geweest.
0: Ja.
3: En
0: hoe doet jouw man dat dan?
3: Nou, wij koken elektrisch.
0: Ja.
3: Nou, daar heb ik helemaal geen verstand van, dat inductie.
0: Ja.
3: Nou, dan doe ik strijken, maar dat vind ik prachtig.
0: Ja.
3: En, wij hebben nergens geen vlekken op, nergens.
0: Nou, dat is wel heel fijn dan.
3: Maar wij kopen dat spul bij de Vibra bij ons.
0: Ja.
3: En daar spuit je erop.
0: Ja?
3: En schoon is.
0: Oh, dat is
3: zelfde
0: wel handig.
3: Zelfde kleding nog. Ja. Overal hebben ze bad voor.
0: Ja. Ja.
3: En
0: Rika, ik krijg het ook via de app binnen. Dus dat is een hele goede tip.
3: Ja. Hey. Dus echt het spul van de
0: Ja.
2: Er zijn meerdere mensen die inderdaad met een ontvetter komen. Maar ik zie ook Gonnie, die heeft het erover. Met houtskool kun je de oven perfect schoonmaken. Gewoon over de vlekken wrijven. Het is even een klusje, maar het werkt.
0: Houtskool.
2: Ja.
0: As inderdaad van de open haard heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja, dat je dat eroverheen kan smeren. Rika, ik moet gauw door. Dankjewel voor bellen. En groetjes aan die lieve man van je.
3: Ja. Hè?
0: Doei. Doei. Nou, zie, komen er toch wel weer tips binnen. Ja, en ik krijg ook weer een appje over die multi-ontvetter. Wij moeten aan de slag, Ger.
2: Ja,
0: het is dus toch blijkbaar te doen dat je oven helemaal spik en span houdt.
2: Dan ga ik liever met zo'n ontvetter aan de slag dan met houtskool, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik ga het toch een keer proberen, denk ik. Ik heb wel een open haard.
2: Ja, nee, ik heb geen open haard.
0: Achterin. Dus, Oké, wij sluiten de lijnen. De dag van de schoonmaker is het vandaag. Dus als je een klusje doet, dan kan je dat in je achterhoofd nemen.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
1: voordeeluitjes.nl.
5: Half 12 alweer, het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
6: Goedemorgen. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenke beschikbaar was voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burgerkoel in Westerbork een week lang als slaapplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Joop Slomp is door ProMidden Drenthe naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven, die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. Voor Pro is deze keer geen plek in de coalitie. De gemeente Midden-Drenthe is geen nieuw gebied voor Slomp. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. En een automobilist is vanochtend op de N33 van Veendam richting Gieten tegen de vangrail gereden. Het ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dankjewel, Ger. Het weer nog, Hans Nienhuis.
7: Het is bewolkt en er valt soms wat motregen. Bij een noordwestenwind kracht 2 tot 3 is het koel en aan het einde van de ochtend is het maar net 15 graden. Vanmiddag knapt het langzaam op, de zon krijgt dan ook een rol in het weerbeeld en het wordt 1 graad zachter, 16 graden.
5: Hoe zat dat ook alweer? Met die brand in de televisietoren van Hogesmeelde? Hoor je zo meteen meer over.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: Katie Kintsu. En Freedom op Radio Drenthe.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.
0: Prachtig begin, hè? De regionale omroep in het noorden bestaat in 2026 precies 80 jaar. En iedere maandagochtend reizen we aan de hand van historische, ja, en soms wel af en toe hysterische fragmenten en verhalen door onze eigen radiogeschiedenis. En oud-collega Sjoerd Looyinga die duikt dan in zijn archief. En ik heb hem ook vanmorgen weer aan de lijn. Sjoerd, een hele goede morgen.
5: Ja, goedemorgen Anouk.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben?
5: Nou, over het nieuws en misschien wel het allergrootste nieuwsfeit dat in al die jaren op de zender te horen is geweest, of eigenlijk bijna niet te horen was. Ja, lekker kritisch. Nieuws is belangrijk op de radio, natuurlijk ook al in de Rono-tijd. Maar gelijk vanaf de start van Radio Drenthe in januari 1989 is de opdracht duidelijk: radio maken, veel nieuws verzorgen voor de inwoners van Drenthe. De oud-directeur Klaas de Vries kan zich die opstartfase nog heel goed herinneren.
6: Er was geen pand, er waren geen medewerkers, er was helemaal niks. Er was geen uitzendschema, geen programma, helemaal niks. De provincie vond dat het er moest komen. En dat vond ze nog unaniem ook, maar was ze unaniem beslist. Dus dat was mooi. Maar we hadden toen we begonnen, ik begon op 1 september 87... toen hadden we nog verder geen medewerkers. Eén medewerker was er, dat was Henk ten Hoeven. Die wist ook het nodig al van radio, want die kwam van Radio Noord af. En van Radio Noord kwamen nog 6 andere mensen ook mee. Niet direct in september, die kwamen later, per 1 januari. Dus ik had een aantal mensen die van radiomaken wel wat afwisten en ook van regionale radio het nodige afwisten. En we zijn dus gaan werven. Gewoon een advertentie gezet en daar hebben we veel mensen op gekregen. En eindeloze gesprekken gevoerd, gekeken van die wel, die niet enzovoort. Dat was allemaal jong spul wat er kwam. Heel weinig ervaring. Maar als je keek wie er solliciteerde, er waren er weinig Drenthe die solliciteerden. Er waren weinig Drenthe die een opleiding hadden als journalist of iets dergelijks. Dus er waren gewoon weinig Drenthe.
0: Ja. Dit was Klaas de Vries, hè? De eerste directeur van Radio Drenthe. Oud-wethouder uit Borgen. Sjoerd, een man met een moeilijke missie, kan ik dat stellen?
5: Nou, op zijn minst een pittige missie, mag je zeggen. Toch blijkt zijn aanpak wel vruchten af te werpen. Dat blijkt bijvoorbeeld al bij de bekendmaking van de allereerste luistercijfers van de omroep.
6: Ja, dat was heel verrassend. Ja, dat mag je wel weten. Daar heb ik een beste slok op genomen. Ik was in Hilversum, want daar werden de cijfers dan ook gepresenteerd en toegelicht door de dienst kijk- en luisteronderzoek die we toen nog hadden. En daar kwam Drenthe buitengewoon goed naar tevoorschijn. Op een gegeven moment hadden we meer luisteraars Drenthe dan de luisteraars van alle stations bij elkaar opgeteld. Dus Radio 1, 2, 3, 4, 5 en zo bij elkaar opgeteld. Drenthe had meer luisteraars. Dus dat was buitengewoon goed. En dat heb ik ook altijd heel erg belangrijk gevonden. Het is natuurlijk ten eerste ook naar de politiek toe. Die de financiert, de hele handel. Iets van, nou, die jongens die doen het goed. Het geld wordt niet zomaar uitgegeven voor niks. Want het is de best beluisterde omroep. En voor je medewerkers is het ook wat. Dat ze werken voor een omroep waarnaar geluisterd wordt, is toch altijd prettiger dan als je programma's maakt waar geen hond naar luistert.
0: Nou, helemaal trotse mannen. Prachtige cijfers. Maar dat vooral in die beginfase blijkt, hè? Ja. En dat heeft mede allemaal. Komt dat door het regionale nieuws dan?
5: Ja, dat is wel trouwens iets waar de chef nieuws van toen, Egbert van der Veen, zich jaren later nog steeds over kan verbazen.
7: Er waren dagen, dan was er niks, meenden wij. En ik heb er wel eens versteld van gestaan dat er in de weken, dagen, weken, maanden na de start, dat er zo'n ongelooflijk aanbod aan nieuws was, zodat ik me wel eens heb afgevraagd, dat hebben wij in die jaren voor Radio Noord eigenlijk gedaan. Maar ik denk dat de vergelijking niet helemaal opgaat, want nieuws genereert nieuws. Hè? Als je met een bepaald onderwerp begint, dan melden zich onderwerpen daaromheen vaak ook uit zichzelf, kortom. En zeker als je dan, zoals in dit geval, 10, 12 verslaggevers bij de weg hebt, dan genereren die ook nieuws. Dus het proces is langzamerhand gegroeid. Maar ik heb er wel eens gesteld van gestaan wat er uit zo'n betrekkelijk kleine provincie aan nieuwsaanbod is gekomen.
0: Ja, Egbert van der Veen over het onverwacht grote nieuwsaanbod in zo'n kleine provincie als Drenthe. Klein en groot nieuws, maar ook nieuws dat je echt nooit meer vergeet, hè?
5: Nee, wat deed jij op 11 juli 2011, ja. Het is een vrijdagmiddag. Het lijkt een gewone middag. Op Radio Drenthe presenteert Werner Steenbergen zijn gevarieerde middagprogramma. Het zou een middag worden om nooit te vergeten. Hier is het regionale nieuwsbulletin van 14:30.
8: 14:30, dit is Drenthe nu kort. Ik ben Herma Boer. Er woedt op dit moment een grote brand in de televisietoren in Hogesmilde. Verschillende brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand woedt op zo'n 100 meter hoogte en is lastig te bestrijden. De brandweer is samen met de politie een aantal woningen in de omgeving aan het ontruimen, omdat niet zeker is welke gevolgen de brand heeft. Door de brand zijn sommige tv-zenders niet goed te ontvangen. I don't want you.
9: Etta James, I just wanna make love to you. Voor iedereen die hem gehoord heeft althans. Ja, het beste is om nu via de kabel of via internet even te luisteren, mocht je die mogelijkheid hebben. Want vanwege die grote brand in de tv-toren in Bovensmilde vallen heel veel zenders uit. Waaronder dus ook radio en tv Drenthe. Dus ja, het beste is internet of de kabel even aanzetten. En ja, in de ether stoort hij dus heel erg op dit moment. Zometeen meer informatie over de brand in de tv-toren in Bovensmilde. Van Staal een klein stukje. We schakelen over naar Mark Dijkhuis, want hij heeft meer nieuws over de brand in de tv-toren in Smilde.
10: We gaan voor het laatste nieuws over die brand in de tv-toren in Hogesmilde naar Ramona Venema. Ze is woordvoerder van politie Drenthe. Mevrouw Venema, goedemiddag.
11: Goed. Het is allemaal heel kort dag. Ik krijg net de melding binnen dat er een brand zou zijn in het tentstation bij Hogesmilde. De brand zou op ongeveer 100 meter hoogte zijn. En zoals het nu lijkt zijn er geen gewonden gevallen. Alleen het is onduidelijk eigenlijk wat voor gevolgen deze brand heeft.
10: Goed, Ramona Venema, woordvoerder van de politie Drenthe. Dank voor de toelichting. Tot zover onze berichtgeving over de brand in de tv-toren in Hogesmilde. Daardoor zijn er wat zenders uit de lucht. U kunt Radio Drenthe wel ontvangen via de kabel en natuurlijk ook via internet. Houd dat dus in de gaten voor het laatste nieuws over die brand daar. Terug naar Zomer op de S met Werner Steenbergen.
0: Zomer in Drenthe. Ja. Dat zijn de allereerste berichten van de brand in de zendmast van Hogesmilde in 2011. En je merkt, Sjoerd, wel aan de toon dat de ernst van de situatie echt langzaam begint door te dringen, hè?
5: Ja, ook wel een beetje lachen als je dan hoort dat presentator Werner Steenbergen een opmerking maakt tijdens zijn radiospel. Hier de opgave voor iedereen die ons nog kan horen. Ja. Maar ook hij beseft toch wel dat de brand wel eens nationaal nieuws kan worden. En dat blijkt ook een half uur later.
12: 3:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de televisiemast in Hogesmilde in Drenthe is brand uitgebroken. De brand woedt op ongeveer 100 meter hoogte in het bovenste deel van de toren. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden, want de televisietoren is normaal gesproken onbemand. Door de brand is de stroom van de toren gehaald. Daardoor hebben mensen in het noorden van het land geen digitenne en publieke radiozenders. Dit was het NOS-journaal.
9: Het belangrijkste nieuws in Drenthe. Er woedt een grote brand in de tv-toren in Hogesmilde. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Verschillende radio- en tv-zenders liggen eruit vanwege de brand. En na de reclame veel meer nieuws over de brand in Hogesmilde.
0: Ja, die televisietoren bij Hogesmilde is voor Drenthe echt een begrip. En wordt ook wel het baken van Drenthe genoemd. Het voorziet een groot deel van de regio van radio en televisie. En het uitvallen van die zender in Smilde, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat Radio Drenthe niet meer via de FM te ontvangen is. Maar die rampshoot wordt nog groter.
5: Ja, bij die brand in de opbouw van de 180 meter hoge zendmast ontstaat zo'n extreme hitte dat zelfs de stalen constructie het rond 15:30 begeeft. Dat moment is bijna live op de radio te horen.
10: We horen zojuist dat de mast is omgevallen. Dat zijn slechte berichten uit Hogesmilde. Arie Meijer, kom er maar in.
13: Ja, net terwijl we terugschakelen ben ik eigenlijk live getuige geweest dat gewoon een enorme knal was het eigenlijk. En daarmee viel de mast gewoon om. Het bovenste deel viel eraf en het deel eronder knakte. En ik kijk nu naar een toren zonder mast. Eigenlijk is dat het om het zo maar te noemen.
10: Ja, je zegt ik schrok ervan. Wat je zag het gebeuren, viel er iets te horen, gaf het een knal. Wat was er aan de hand?
13: Ja, ik hoorde lawaai. Het kan ook de helikopter zijn geweest die net langs vloog. Het is niet dat de helikopter er tegenaan vloog. De spanningsdraden, de draden waarmee de toren vast zat, begaven het, knapten. Nou ja, dat zal waarschijnlijk dus wel komen doordat de toren zelf is.
10: De verbinding met Arie Meijer.
13: Goedemiddag, meneer. Ik denk dat u ook net getuige bent geweest van het knakken van de toren, of
14: ja,
13: niet?
14: Ja, inderdaad, ja. Ja,
13: wat zag u? Wat gebeurde er?
14: Ja, nou, ja, hetzelfde wat u gezien hebt, denk ik. Hij stort in één keer neer.
13: Ja, eerst het bovenste deel en... Ja,
14: en toen het tweede gedeelte. Ja, dat is wel een mooie raam, dit. Cool.
13: Het leek mij toe alsof het vanuit het niets was.
14: Nou, het
13: ging zomaar om.
14: Het was wel te voorspellen, denk ik. Hè? Halverwege werd hij al donker. Bijzonder triest.
13: Toch
14: wel
13: jammer.
14: Ja, echt. Ja.
13: Het is weg. Ik loop nog even door. Ik zie een man staan met...
0: Ja, het knakken van de toren, zegt verslaggever Arie Meijer. Ik denk dat hij deze dag ook niet snel zou vergeten, nee. Trouwens. Nee. Wat waren de gevolgen van het omvallen van de zendmast?
5: Die waren groot. Via internet start RTV Drenthe een stream, zodat mensen het nieuws kunnen...
0: Al vergeten, nee. Trouwens, nee. Wat waren de gevolgen van het omvallen van de zendmast?
5: Die waren groot. Via internet

0: Rondom de Drentse hoofdstad en in Hoogeveen en Meppel worden steunmasten met eigen zenders geplaatst.
1: Ja, en Sjoerd, en de oorzaak van de brand?
0: Ja, blijft nog steeds een nevelige hult. Pikante bijkomstigheid, hè. Op dezelfde dag van de brand in Hogesmilde is er ook brand in de zendmast van Lopik. Lang is er gezocht naar en gespeculeerd vooral over de oorzaak van beide branden. Wat er die dag nou echt fout is gegaan en wie er verantwoordelijk voor moet worden gehouden, ja, helaas, dat is nooit helemaal duidelijk geworden.
1: Bijzonder is dat toch, hè? Kan dat zo weer gebeuren?
0: Bij de restauratie van de toren, dat was trouwens pas een jaar later, is er gekozen voor een andere zogenaamde open constructie. Een buismast, waardoor het bovenste gedeelte van de toren niet meer wordt afgedekt. En daarmee zou de kans klein zijn dat er ooit nog ooit weer zoiets zou kunnen gebeuren.
1: Ja, het nieuws van 11 juli 2011. Hè? Een onvergetelijke gebeurtenis voor velen, waarbij RTV Drenthe zo goed mogelijk verslag van deed. Sjoerd, ik dank jou en spreken we jou volgende week weer.
0: Ja, dan ga ik een balletje hoog houden. Want er is iets met voetbal aan de gang op dit moment, heb ik begrepen. WK, geloof ik. We hebben een punt. Jawel. Ja, Drenthe en Oranje, het Nederlands voetbalelftal. Wat heeft dat voor een rol gespeeld in de uitzendingen van Radio Drenthe? Kortom, voetbal in goede en slechte tijden.
1: Leuk. Zet hem op zaterdag. Doei. Jop.

0: around the world. Koffie en Keuvelen zit er alweer op, Ger.
1: Ja, dat was het alweer. Snel gegaan.
0: Het gaat razendsnel, maar dat komt bij Keuvelen ook wel graag. Hè?
1: Nou, dat helpt wel.
0: En we drinken ook wel graag koffie.
1: Ook nog eens.
0: Hoeveel hebben we al achter de knopen?
1: Volgens mij heb ik al 5 kopjes.
0: Zit je al aan je max.
1: Ik heb ook nou echt wel genoeg, ja. En we hebben nog goede schoonmaaktips ook nog gekregen.
0: Is ook zo.
1: Wat wil je nog meer?
0: Inderdaad, op deze internationale dag van de schoonmaker. Ger, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ik ga nog even verder. Daphne schuift aan. Ik zie jou straks.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof.
12: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee.
11: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Radio Drenthe.
0: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: weekend op Radio Drenthe. En I'm a believer.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ger is naar achter gegaan en jij komt de komende uren lekker bij me zitten.
3: Inderdaad.
0: Ja, ja, gezellig. Heb jij gekeken voetbal?
3: Ik heb gisteren naar Curaçao gekeken, ja, tegen Duitsland. En ik heb de eerste helft van Nederland gekeken. En toen dacht ik, ik ga slapen.
0: Had je je voetbalminuut al wel binnen?
3: Nou, en ik dacht, ik ging eigenlijk met al het vertrouwen gewoon naar bed.
0: Ja.
3: Ik denk, nou, dat komt wel goed.
0: Ja.
3: Nou, en toen werd het inderdaad
0: last minute goed.
3: Nog 2-2. Ja, ja.
0: Precies. Nou, ja. Ah, het is wel het gesprek van de dag. Ik merk het aan alle kanten. Ja. Er wordt heel veel over geappt ook. En nou ja, nog meer over gesproken. Wij komen er ook enigszins op terug, maar dan muzikaal. En hoe en
3: ja,
0: wat dat
3: inderdaad. Hoor je wel later vanmiddag.
0: Jij houdt ook al het nieuws in de gaten. Zometeen om 12:30 praat je ons bij. Waar ga je het over hebben?
3: Waar ga ik het over hebben? Over de asielzoekers in de wijk, onder andere. Ja, ja, dat houdt ons toch allemaal bezig.
0: Ja, je vindt alle laatste nieuws op de site natuurlijk, rtvdrenthe.nl. Dan zijn we ondertussen al stiekem aan het aftellen. Titi komt eraan, hier bij ons. Is natuurlijk een prachtig evenement, met niet alleen de races, maar er staat veel meer te gebeuren de komende dagen. Nou, hebben we hier bij Radio Drenthe ook altijd een speciale Titi-pagina. En die gaat vandaag in de lucht. Een van de mannen die die pagina vult, die komt even aanschuiven om te vertellen, nou ja, wat voor nieuwtjes we daar allemaal kunnen verwachten, zonder meteen alles weg te geven natuurlijk. Je maakt kans op een lekker aspergepakket. Hou jij er een beetje van, asperges?
3: Ja, zeker, maar ik heb het nog helemaal niet gehad dit jaar.
0: Nog niks?
3: Nee.
0: Oh joh.
3: Ja, dat is wel ernstig.
0: Ja. Nou ja, ze zijn er natuurlijk volop en ze zijn heerlijk dit jaar ook. We geven een heel pakket weg met verse asperges, een aspergesoepje, aardbeien, boerenvla zitten er nog bij, een flesje wijn, er zit van alles in.
3: Een heel maaltijd.
0: Ja, lekker. Ja, ja, inderdaad. Als je een dag niet naar de winkel kan, of wat dan ook, je wint zo'n box van RTV Drenthe. Nou ja, je bent helemaal klaar, helemaal voorzien. Maak je ook vanmiddag dus weer kans op. De hulplijn wordt weer ingeschakeld. Kan jij ook doen, hè? 0592-33-1188. App ons even als je een oproepje wilt doen op Radio Drenthe. Altijd is weer op Chuck. Daar gaan we zo meteen ook naartoe schakelen. En we draaien natuurlijk ontzettend veel leuke muziek. Lady Gaga heb ik zo meteen klaarstaan. En Eternal. Ach, veel te veel. Gewoon lekker blijven luisteren. Dit is bijvoorbeeld ook eentje die je niet gek vaak hoort. Ze wonnen ooit het Songfestival Drenthe. Bleed it that you're the bands zijn dit. Van de Roodbroers.

0: Eternal en B.B. Winans. I wanna be the only one. Ja, vertel af hoor, want het zit er bijna aan te komen. De TT in Assen. En de TT is natuurlijk zoveel meer dan alleen de races. Komende zaterdag bijvoorbeeld begint al de officiële negendaagse TT-festiviteiten. Een negendaags TT-festival. En vanaf vandaag is ook onze speciale TT-site weer in de lucht. En een van die mannen achter die site is Frank Andrikga. En Frank is aangeschoven. Goedemiddag, Frank.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Ja, dat wordt ook steeds langer, hè, dat TT-festival. 9 dagen inmiddels.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben, nou ja, eerder had je de Speed Week. Nou, eigenlijk heb je dat nu weer. Alleen dan veel meer in entertainmentvorm. In iets minder motorsportvorm, maar vooral veel entertainment.
0: Ja, het wordt een feestje voor iedereen. Steeds meer en meer.
1: Van hardlopen tot kermis. En natuurlijk de feesten in de binnenstad. Tot uiteraard het motorracen op het circuit.
0: Jij lacht nu al. Volgens mij heb je er zin in.
1: Ja, ik krijg gewoon de kriebels van. Echt waar. Vanochtend fietste ik hier naar het werk toe. En dan kom je door de binnenstad heen. En dan zie je dat de pontons die worden neergelegd bij de kop van de vaat. Ja, dan denk je van, het gaat beginnen. En normaal gesproken beginnen ze in juni, gaat de gemeente Assen het gras maaien. Nou, als de gemeente Assen het gras begint te maaien, dan weet ik dat de TT eraan komt.
0: Dan,
1: ja, dat is geen hooikoorts.
0: Ja, nee, maar die letters die staan er ook al heel lang, hè? Dus ze zijn er echt al wel langer mee bezig. Vanaf vandaag TV Drenthe en RTV Drenthe ook eigenlijk een beetje specifiek. Wat gaan we doen?
1: Ja, klopt. Wij houden natuurlijk altijd het nieuws rond de TT en alles wat op het circuit gebeurt wel in de gaten. Maar vanaf deze week zijn we echt elke dag weer bezig met de TT en wat er aan gaat komen. De komende 2 weken doen wij eigenlijk niks anders dan Drenthe en eigenlijk ook wel heel Nederland, want heel Nederland volgt ons rond deze dagen, om die warm te maken voor de TT, om die TT's weer er al in te brengen. Dus wij brengen de laatste nieuwtjes rond de motorsport uiteraard en vanaf het circuit, rond het TT-festival. Maar ook mooie achtergrondverhalen, interviews met fans en liefhebbers.
0: Ja, je hoeft helemaal niks te missen. En de loop van de dag komt ook op de homepage, zeg maar de beginpagina van RTV Drenthe, komt dan ook een kopje TT. En als je die aanklikt, dan krijg je broeps alle berichten die eronder vallen.
1: Zeker weten.
0: En nu gewoon rtvdrenthe.nl/TT. En dan vind je ook alle verhalen. Waar ben je mee bezig? Mag je al iets prijsgeven wat mooie verhalen gaan worden?
1: Nou, inderdaad, dus dat rondje wat ik vanochtend al door de binnenstad heen maakte, dat gevoel wat er loskomt, nou, dat probeer ik al te vangen in een artikel vandaag.
0: Ja.
1: Ik heb vanmiddag een interview met een hele grote fan die sinds een jaar of 12 geen TT meer overslaat en helemaal door het virus is bevangen en inmiddels verzamelingen aan het aanleggen is van
0: leuk.
1: Pins en posters en dergelijke. Nou, daar spreek ik vanmiddag mee.
0: De suikerzakjes.
1: Helaas dit jaar geen suikerzakje, geloof ik. Die traditie is weer voorbij.
0: Ja.
1: Ik duik in de geschiedenis van de TT campings.
0: Ja.
1: Want die staan toch een beetje onder druk en ik ben heel benieuwd of die er dit jaar weer allemaal komen.
0: Echt? Zouden er minder campings kunnen komen dit jaar?
1: Nou, de TT campings zitten met een probleem vanwege stikstof en dergelijke en natuurgebieden waarbij ze in de buurt liggen.
0: Ja.
1: Waardoor het steeds lastiger wordt voor TT campings om een ticket TT camping te mogen organiseren.
0: Mm-hmm. Oké, daar duik je ook onder andere in. En als je zegt TT, dan denk je de laatste jaren toch ook wel een beetje aan Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Tenminste, die duiken altijd op met de TT.
1: Jazeker.
0: En mensen die nu denken van, Bert en Ernie, waar hebben die twee het over? Ja, misschien kun jij dat beter vertellen. Wat doen die?
1: Bert en Ernie die verstoppen elk jaar ergens op het TT-circuit heel veel bier.
0: Ja, dat zijn, ze geven zichzelf niet prijs. Ik geloof mannen van rond de 50.
1: Het is een groepje mannen inderdaad, voor zover ik weet. Ik ken ze niet. Maar elk jaar weten zij op een bepaalde manier op het circuit te komen in de dagen voorafgaand aan de TT.
0: Ja.
1: 'S nachts weten ze ergens binnen te komen en dan, nou, of ze begraven ergens hun bier. Of ik vond een van de prachtige edities was dat zij overal vogelkastjes hadden opgehangen. En in die vogelkastjes, daar past overal een sixpack in.
0: Oh, wat grappig. Ja, en het wordt dan niet ontdekt. Want dat is een beetje de truc, hè?
1: Zij doen het altijd zo. Ze zetten dat jaar met die vogelkastjes, hebben ze volgens mij ook een groot nest neergezet waar een ooievaar op kan landen. Ja. En daarin leggen ze dan ook een paar sixpacksjes en een paar droge worsten voor al die vrijwilligers van de TT. Ja. Zodat ze zorgen er altijd voor dat er iets wordt gevonden. Waardoor het ook leuk blijft voor al die vrijwilligers om te gaan zoeken.
0: En, ja, waar en, zullen ze het nu weer verstopt hebben? Het is ooit eens begonnen, geloof ik, in dat ze een elektriciteitskastje hebben nagemaakt. En dat leek zo echt dat iedereen dacht, ja, maar die staat er toch al jaren? Maar dat bleek dus een actie van Bert en Ernie te zijn. Dat hij helemaal volgestopt was met bier, inderdaad.
1: Tot in die dagen daarna kwamen ze op het TT-circuit erachter. Ze zagen daar een plaatje op staan van de provider, zeg maar. Hé, maar dat is onze eigen provider helemaal niet.
0: Nee, maar nooit herkend. Nee. Hey, Frank, leuk. We kunnen dus alles weer volgen rondom de TT. Ik vroeg jou, kan ik nou ook een passend TT-plaatje draaien? En toen kwam je met Dirty Boulevard. Waarom?
1: Dirty Boulevard heeft vorig jaar een nummer gemaakt, 100 Years Ago. En dat had alles met 100 jaar TT te maken.
0: Ja.
1: Nou, vorig jaar was 100 jaar TT. Dit jaar is 100 jaar TT in Assen. Want de allereerste TT was natuurlijk in Rolde, Schoonlo en Grollo. Dit jaar is dus 100 jaar TT in Assen. En ik vind dit nummer er sowieso een goed nummer. En er ook heel goed bij passen.
0: Ga ik hem draaien. Frank, heel veel plezier de komende weken.
1: Dank je.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken praat ons bij.
5: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben zich 30 schuldeisers bij curator Vincent Terlouw gemeld. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dit blijkt uit de eerste openbare faillissementverslag. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op... voor wie er geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenken beschikbaar was voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burkerkoel in Westerbork een week lang als slaapplek voor asielzoekers. Joop Slomp is door ProMidden-Drenthe naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Hij neemt daarmee de plek in van Ria Raven, die zich vorige week terugtrok. Slomp werkt momenteel nog als wethouder in de gemeente Coevorden, maar daar neemt het nieuwe college van burgemeester en wethouders het op 30 juni over. En daar is voor Pro deze keer geen plek in de coalitie. Slomp is bekend met de gemeente Midden-Drenthe. Hij groeide namelijk op in Nieuw-Balingen. En de landelijke overheid herhaalt vandaag de noodsituatiecampagne Denk Vooruit. Die draait om 3 dingen: het noodpakket, een noodplan en het er met elkaar over hebben. De overheid stuurde eind vorig jaar vrijwel alle Nederlanders een boekje met daarin een overzicht van de spullen die je in huis zou moeten hebben. Zo ook een radio op batterijen, zodat je via Radio Drenthe, de rampenzender van de provincie, op de hoogte kunt blijven van de situatie op dat moment. Wat je verder als Drenthe kunt doen om je goed voor te bereiden is te lezen op onze website. Net zoals al het andere nieuws, rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Daphne, dank je wel. Gaan we even kijken wat we weer nog kunnen verwachten. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
6: Mooi, Anouk, goedemiddag.
4: Gaat er nog veel regen vallen vanmiddag?
6: Nee, de regen die is er eigenlijk wel uit. Als je nog wat regen voelt, en dat was vanmorgen ook het geval... dan is het van die motregen waarvan je denkt... ja, nou is dit nou regen of is het nou heel dicht geworden grijzigheid? Ja, wat stelt het eigenlijk voor? Je regenmeter had er in ieder geval geen enkele boodschap aan... en dat blijft vanmiddag ook zo. Een enkel heel licht spatje zou dus nog mogelijk zijn... maar eigenlijk is het meeste wel gebeurd... en dan zitten we gewoon met wat bewolking deze middag.
4: En dat blijft dan ook zo de komende dagen? Want nee, het wordt beter, las ik.
6: Nee, ook die bewolking die begint vanmiddag wat op te breken. Het is wel een dicht wolkendek dat vanaf de Noordzee komt. Dus het valt allemaal niet mee voor de zon om er een gaatje in te vinden. Maar de bedoeling is dat het wel gaat gebeuren. En dat zeker in de tweede helft van de middag de zon ook al een plek heeft in ons weerbeeld. Alleen dat valt te laat op de dag om nog wat aan de temperatuur te doen.
4: Oh.
6: Het is nu een graad of 14 tot maximaal 15. Nou, laat het 16 graden vanmiddag worden, dan is het echt helemaal op. Dus het is best wel een koele dag. Met ook een matige noordwestelijke wind. Ja, het maakt het allemaal niet zo warm voor het gevoel.
4: Nee, maar die temperatuur krabbelt op, las ik.
6: Ja, we zijn aan een opwaartse lijn begonnen. En we beginnen mooi laag aan die opwaartse lijn. Dus hij ziet er extra indrukwekkend uit in de weersverwachting. Omdat we een sprong maken van 15 graden naar zowat 30 graden. Of misschien zelfs eroverheen. Maar daar nemen we ruim de tijd voor. Want morgen dan is het een graad of 18 tot 19. In het zuiden van Drenthe misschien net aan 20 graden. Een zwak noordelijk windje staat er morgen. En het lijkt eigenlijk droog te gaan blijven met een mix van zon en bewolking. De woensdag dan gaat de wind naar het zuidwest draaien. Iets mildere richting opnieuw. Temperatuur krijgt er alweer een stapje bij, 22, 23 graden. Alleen het weerbeeld zet voor één keer nog weer een stap achteruit. Het zou kunnen dat het vrij bewolkt of zelfs volledig bewolkt is op woensdag... zeker in het noorden van Drenthe. Want we krijgen nog te maken met een oud restant van een front. Er zou een spat regen uit kunnen vallen. Zeker de kop heeft daar wat last van. Het zuiden zou het wel eens droog kunnen gaan houden. Maar ja, 50 kilometer schuiven op 2 dagen vooruit kan ik dit nog niet weggeven. In elk geval, de temperatuur trekt zich er niks van aan en die gaat dus verder omhoog. Donderdag 26, 27 graden, dan is het mooi zonnig weer... met nog een enkele wolk voor de goede sier. En vrijdag 29, 30, misschien zelfs wel boven de 30 graden... in het zuiden van de provincie. Veel zon tot het einde van de middag en daarna wordt die hitte te veel... en lijkt het erop dat we vrijdagavond gaan afsluiten met warmte-onweersbuien. Dus we gaan van kil, grijzig weer waar we nu in zitten, helemaal geen zomersweer, naar een typische zomerse vrijdag met bijna 30 graden en misschien wel onweer.
4: Ja, en ik weet dat het nog heel ver vooruit kijken is, maar ik heb allemaal plannen voor het weekend.
6: Zo.
4: Gaat dat goed komen?
6: Nou, ik heb zelden een pluim met zo'n grote spreiding gezien als in dit weekend. Oh. Het zou kunnen dat het 28 graden blijft, maar het kan ook bij 3, 24 graden blijven. In elk geval zo kil als het nu is, dat gaat zeker niet meer gebeuren dit weekend. Dus zomersweer of iets wat erop lijkt, ja, die durf ik wel weg te geven. Een vrij zonnig weerbeeld lijkt er ook in te zitten, maar de temperatuur vertoont een vrij grote spreiding. In elk geval, ik denk dat het wel heel werkbaar weer voor iedereen gaat zijn, want helemaal hard regenen gaat het ook niet. Het wordt niet verschrikkelijk koud en het wordt ook geen 38 graden. Ja, dus het wordt gewoon zomers.
4: Prima, prima. Hans, dit hoor ik graag. Fijne dag nog. Dag.
6: Hetzelfde.
4: Hoi. Altijd is op Jacques. Als er iets bij jou om de hoek gebeurt en je vindt het leuk om de verslaggever erbij te hebben, stuur ons even een mailtje. Dat kan naar opjak@rtvdrenthe.nl. En dan maken we een afspraak en komt onze verslaggever langs. Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Anouk in de middag.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Zwarte van Daniel Roos. En de wind maar wijn.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Overal komt hij. Stond hij net nog bij Henk. Henk uit Eelde, die alle wedstrijden van het WK wilde bekijken. Bij wie sta je nu dan weer, Albert?
3: Ja, en ook hier aan de kant van Drenthe, Anouk, ben ik hem gegaan. Ik sta naast de Joshua Kelly. Joshua, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: En wat staan we dan? We staan in de tuin van Frederikshoort, althans zo kunnen wijzen.
4: Ja.
3: Maar jullie noemen het de proef, hè?
4: Ja, de proef nu, sinds 2023 al.
3: Ja.
4: Ja.
3: En wat is de proef?
4: Ja, de proef is een erfgoedherstelproject. Zo, wij zitten hier in een bijzondere stuk Drenthe en ook Nederlandse erfgoed. Het was de eerste tuinbouwschool van Nederland.
3: Ja.
4: En ja, de proef probeert om de tuin weer te heractiveren. En ook het, alle panden die we hebben in bezit ook op te knappen. Nu herbestemmingen voor te vinden.
3: Ja, van wie is het nou eigenlijk?
4: Ja, Vereniging De Proef.
3: Van de vereniging?
4: Ja.
3: Die is eigenaar ook van de hele tuinbouwschool?
4: Nou, wij hebben die gronden in erfpacht voor de volgende 40 jaar.
3: Zo.
4: Wij kunnen wel een beetje vooruit. En wij zijn eigenaar van alle panden.
3: Ja, en het heeft in ieder geval de burgemeester van de gemeente Westerveld behaagd om jullie een soort van een monumentstatus toe te kennen.
4: Ja, want wat ik zei al, het is de eerste tuinbouwschool van Nederland. En ja, we hebben ongeveer 8 hectare in bezit met een bijzondere collectie van boven de 600 verschillende soorten bomen en struiken vanuit de hele wereld, zover als China en Azië en Japan. Was belangrijk voor de gemeente om toe te kennen als gemeentelijke monument. Zo, we hebben dat sinds vorige week is het al bekend.
3: Maar wat houdt het nou eigenlijk in dan? Ik kan het niet zien dat het monument is. Ik bedoel,
4: nou, die monument gaat niet over de bomen, maar gaat over die structuur van die tuin. Dus er zijn een aantal bijzondere tuinonderdelen, zeg maar. We zitten nu in de Franse tuin.
3: Ja.
4: Maar er zit daar ook achter het pand het Stinse Bos, de Engelse tuin, de Katjesallee, de Penetum. We hebben een bijzondere collectie van allerlei soorten naaldbomen. Ja, die sommige bomen die zijn meer dan 100 jaar uit.
3: Ja. En er werd eigenlijk de rest van Drenthe werd op mijn nauwelijks, denk ik. Hè?
4: Wat zeg je?
3: De rest van Nederland heeft geen idee misschien.
4: Ja, ik denk dat de naam Frederikshoort voor iedereen in de groene wereld is wel een bekende naam. Als je hier had afgestudeerd, kwam je direct uit school met de baan, zeg maar.
3: Ja.
4: Dat is een goede school.
3: Ja. En jullie dan? Nou? Jullie hebben nou een paar jaar de proef, zeg maar. Dit is nou de proef. Wat is er intussen gebeurd?
4: Ja, heel veel. We hebben honderden kuben groenafval uit de tuin gehaald. Oude bomen, wilgen, populieren, bramen, ruizenbergenklauw, Japanse duizendknoop.
3: Ja.
4: Heel veel opgeruimd, nieuwe aanplant.
3: Was veel achterstallig onderhoud.
4: Ja, veel achterstallig onderhoud. Ook hetzelfde met het pand. Alles in kaart brengen van hoe alles in elkaar zat. We hebben een culturele programmering opgezet. We hebben een aantal delen van het pand gerestaureerd en in gebruik genomen. Er zit weer onderwijs. Er zitten weer mensen die hier in het pand slapen.
3: En met hoeveel man doen jullie dit? Met hoeveel doen jullie dit?
4: Nou, met een hele grote gepassioneerde groep van vrijwilligers. En zonder hun eigenlijk was niks mogelijk.
3: Nee.

0: nooit zullen af zijn. Van hier is een tuin af, alles ja, blijft doorgroeien, zeg maar. So, ja, de bedoeling is om een, ja, een soort levend gemeenschap. We krijgen straks hier een bakker. Voor mij is het altijd een ja, mooie teken van een dorp als er een bakker is. Oh, ja. So, dat soort dingen. We zijn bezig om ja, iets op te bouwen. So, de bedoeling is dat het zal nooit af. Wanneer is een dorp af?
1: Ja. Echt een leefgemeenschap, min of meer.
0: Ja, maar wat is, het is gewoon een mooie hart van deze dorp, zeg maar. Ja. Die heeft de UNESCO-status en dat heeft deze bijzondere geschiedenis.
1: Ja. Nou, een monument in een UNESCO-status gedeelte. Ja. Wat worden er nog meer? Maar tenslotte, Joshua, want dit gebouw, het is niet elke dag open, hè? Voor het publiek, toch?
0: Voor het publiek is het open woensdag tot en met zondag. En daar kan je een hapje eten.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook, als je kijkt op de website van de proef, dan zie je wat wij op die agenda hebben. Er zijn wat publieksdagen, er zijn wat cursussen, culturele evenementen, diners waar je kan bij aansluiten. Er zijn allemaal een reeks van voor mooie dingen te doen.
1: Ja, maar de tuin ben wel elke dag open?
0: Elke dag open, ja.
1: Ja. Joshua, ik kom van Ierland, maar zie je het trein wordt al beter. Dat kun je wel leren. Ja. Fantastisch, Joshua. Dus er is eigenlijk nou een monument in een monument. Daar komt het op neer.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat moeten jullie trots maken.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Woensdag binnen gebouwen open, de tuin binnen al dagen open, maar ook als je naar Noordwest hebt. En dat geldt ook voor de rest van Drenthe. Kom een keer naar Frederiksoord. Het is hier fantastisch mooi.
2: Aldert, dankjewel en tot later vanmiddag.

0: We'll make it to the morning light.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar handige Harry zometeen in de hulplijn.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
14: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Johan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Er gaat wat moois gebeuren in de wijk, hè?
3: Er gaat zeker wat moois gebeuren in de wijk.
0: Vertel
3: absoluut
0: het ons.
3: Zeker weten. Wij hebben het initiatief genomen om een repaircafé te beginnen in de wijk. En we zijn hard op weg om te zoeken naar vrijwilligers. Een locatie hebben we al. Dat gaat in het dorpshuis beginnen in de wijk. En we zoeken daar nog enthousiaste vaklieden voor om ons te ondersteunen bij het repareren van spulletjes.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dat ploept steeds meer op, hè, in gemeenten en dorpen om elkaar dan te helpen met dingen die stuk zijn. Hoeveel man heb je al van die harde gehardies?
3: We hebben al drie vrijwilligers en we hebben al vier enthousiastelingen die in de voorbereiding zitten.
0: Leuk. Ja, dan moet ik denken aan fietsen die kapot zijn of elektrische apparaten. Die kan je dan naar het repaircafé brengen. In dit geval bij het dorpshuis bij jullie in de wijk. En dan wordt het weer gemaakt, hè?
3: En dan wordt het weer gemaakt, mits het te repareren is. Mm-hmm. En anders weten we altijd een weg waar ze naartoe kunnen of hoe ze het wel kunnen laten repareren. Het gaat inderdaad om elektraspulletjes, huishoudelijke apparatuur, houtbewerking kan erbij, fietsen, kledingreparaties. En ja, eigenlijk alles wat je in en om het huis gebruikt, dat zou te repareren kunnen zijn. En dan dragen we ook weer wat bij aan het milieu.
0: Ja. Ja, dat is hartstikke goed. Hey, en nou heb je drie man die zich op hebben gegeven hiervoor. Die kunnen ook gewoon echt alles?
3: Nee, dat zijn ook allemaal mensen die... De een die kan een beetje hout bewerken. De ander die is wat meer met een kledingreparatie. Nee, we zoeken ook echt nog vrijwilligers. En met name op het gebied van elektra en elektronica. Want in de regio waar de... repaircafés zie je ook best wel veel elektronica spulletjes ter reparatie aangeboden.
0: Oké. Okay. Hey, en willen jullie straks één keer in de week, één keer in de maand open? Of hoe vaak wordt er een beroep gedaan op die vrijwilligers?
3: Nou, de behoefte die ligt, dat is best wel een beetje lastig dat je gaat starten. Maar we beginnen eigenlijk met één keer per 14 dagen, één keer per maand. Dat is het streven om te beginnen. En dan willen we eigenlijk in september, hebben we een datum gepland van 23 september om dan eigenlijk te beginnen.
0: Ja, dat is mooi. En dan kijk je wel hoe het verder rolt.
3: Ja, en dan zien we wel hoe dat verder rolt. Het ligt natuurlijk ook aan het aanbod wat je krijgt. Mm-hmm. En je bent ook best wel een grote groep vrijwilligers nodig om het ook gewoon draaiende te houden. Want niet iedereen is gewoon altijd beschikbaar natuurlijk.
0: Nee, wat een voorbereidingen, Johan. Maar een hartstikke goed initiatief. Als mensen dit nu horen en denken van ja, ik wil mijn steentje wel bijdragen. Hoe komen ze tot jou?
3: Nou, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@welzijndewolden.nl.
0: Oké. Okay. En dan kan je gewoon een mailtje sturen dat je wel interesse hebt. En dan wordt er contact opgenomen om dingen door te praten.
3: Ja, en dan wordt er weer contact opgenomen met je. En dan zien we weer verder.
0: Ja, precies. En de bedoeling is dus om 23 september voor het eerst open te gaan.
3: Ja, dat is een beetje de bedoeling. En dan zien we wat op ons afkomt.
0: Ja, nou, het initiatief is hartstikke goed, Johan. En ik hoop dat je extra aanmeldingen krijgt, zodat jullie goed van start kunnen gaan.
3: Ja.
0: Heel veel succes ermee.
3: Hey, dankjewel.
0: Doei.
3: Oké, hi.

0: zomaar.
1: Gezellige muziek van Nick en Simon, van goed naar beter.
2: De Slingerplaat.
1: Wij gaan weer op zoek naar liedjes. Ja, ik vind het een van de leukste onderdelen, want we worden altijd weer verrast. En ik ben nu ook wel weer benieuwd wat er binnenkomt.
3: Ja, ik werd al helemaal blij van het thema dat je al bedacht voor
1: het
3: vandaag.
1: Het is toch grappig gewoon. Ja. Ik hoorde namelijk, ik had met Ger een gesprek over natuurlijk het Nederlands elftal. En wat er allemaal over werd gezegd en zo. En toen kwam er een quote voorbij van iemand, ja, en daar sloegen we helemaal op aan. Van een supporter die geïnterviewd werd vlak na de wedstrijd van de Oranje. En dat klonk toen zo.
4: Het beste hem binnen laten liggen.
5: Ja, nou ja, in de rodeo morgen gisteren.
4: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
5: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... gisteren was geweldig.
1: Ja, ik moest er toch een beetje om grijnzen.
3: Ja, geweldig.
1: En het inspireerde meteen tot op zoek gaan naar liedjes van artiesten met een rauw randje.
3: Ja, nou, ik ben benieuwd waar mensen aan gaan denken.
1: Ja, het hoeft niet zo schort te zijn als deze meneer. Maar gewoon wel stemmen waarvan je denkt... oh ja, daar zit echt het leven in geleefd of zo. Hè? Ja, weet je wel, gewoon echt een beetje van dat soort
3: meegemaakt.
1: Stemmen.
3: Ja.
1: Als jij een leuk liedje weet, mannen, vrouwen, geef me door. 0592 33 11 88. We willen wel zo'n mooi rauw rat... even voor 2 erbij pakken. En dan gaan we eraan slingeren. En dan gaan we hoe dan ook eruit met een artiest met een rauwe stem. Dus dat is de opdracht van vandaag. 0592 33 11 88. Dat is het telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Dat maakt allemaal niet uit. En wij hopen heel veel verschillende liedjes binnen te krijgen. Even kijken, want er wordt alweer gebeld. Hoi met een hoek.
6: Ja, Anne Winter. Hoi.
1: Hey, wat lekker op tijd, Anne. Hi.
6: Ja, nou, ik had er direct 2.
1: Nou, welke van die 2 is je lievelings?
6: We mogen dus niet alle 2.
1: Ah, en DAF gaan ze allebei noteren? Oké, vooruit.
3: Doe maar.
6: Ja, natuurlijk, Motorhead. Kan niet missen.
1: Ja.
6: Ace of Spades.
1: Ja.
6: Taylor van de Scene. Helaas, ja. Hij is niet meer.
1: Ja.
6: Iedereen is van de wereld.
1: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
6: Ja,
1: Anne.
6: Die had ook echt een rauwe stem. Echt.
1: Ja, maar ik vroeg het ook een beetje omdat je de eerste bent die belt. En je weet het misschien. De eerste die op het rad geplaatst wordt mag een letter kiezen. Welke van die 2 ga ik plaatsen met een letter die jij mag kiezen?
6: Ja, dan zeg ik gewoon de T van Telau.
1: De T van Telau. Gaan we die erop zetten in ieder geval. Anne, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
1: Doeg.
6: Hoi.
1: We gaan even naar de volgende, want er wordt zoveel gebeld alweer. Hoi met een hoek.
7: Lina Denen.
1: Dag mevrouw Denen, zeg dus.
7: Louis Armstrong met Onkel Satchmo.
1: Oh, dat is ook mooi. Oh, dit gaat helemaal goed komen, Daphne. Dankjewel. Ja, Ina staat erop. Doei, doei.
7: Doei, doei.
1: Hoi met een hoek.
8: Dag Anouk met Lorenzo.
1: Hey Lorenzo, zeg dus.
8: Ik dacht aan Joe Cocker met Unchained My Heart en aan Janis Joplin.
1: Ook nog, Janis Joplin. Oh, dat is,
8: met me en Bobby McGee.
1: Dankjewel Lorenzo, staan erop. Doei doei.
8: Oké, hoi.
1: Hoi met een hoek.
9: Hoi, ik ben Jenny Knol.
1: Hallo Jenny.
9: Ik dacht aan Bonnie Tyler. It's a heartache.
1: Ook lekker. Dankjewel.
9: Oké, okay, succes. Hoi.
1: Hi, met Roek.
10: Hi, met Jeanette.
1: Hallo.
10: Hi. Melissa Etheridge. Like the way I do.
1: Ook lekker. Ach, man.
10: Ja, heerlijk, hè?
1: Ik ga een extra rat aanvragen, denk ik. Want ik hou ook van dit soort muziek. Jeanette, dankjewel.
10: Yo, doei.
1: We gaan telefoontjes aannemen en die app bekijken. 0592 33 11 88.

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Het is 2:30. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij curator Vincent Terlouw. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dit blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. De schuldenlast kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich melden. En in een faillissement meldt het UWV zich meestal als een van de laatste partijen. De wijk ving afgelopen nacht 91 asielzoekers op voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat sporthal De Slenken beschikbaar was voor nachtelijke noodopvang. Vanaf vanavond dient sporthal De Burgerkoel in Westerbork een week lang als slaapplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. En kunstwerk Palissade keert terug naar de heuvel in de wijk Ossehaar in Coevorden, maar dit keer in een nieuw toekomstbestendig jasje. De vernieuwde versie moet ervoor zorgen dat het kunstwerk dit keer veel langer meegaat. Het oorspronkelijke kunstwerk werd in 2010 ontworpen door beeldend kunstenaar Paul de Kort. En de palissade wordt komende zondag officieel onthuld. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Daphne, dank je wel. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
7: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
5: Op zoek naar artiesten met een rauw randje. Als je eentje weet en je wil hem graag doorgeven, app of bel 0592 33 11 88.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oeh, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, graag.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, mam?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
10: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Anouk in de middag.

Oh, dat gaat lekker hoor. En terwijl ik dit zeg, komt er nog weer een appje binnen. Allemaal nummers van artiesten met een rauw randje. Want daar zijn we naar op zoek vandaag in de Slingerplaats. Zometeen even een overzicht. Eerst even dit liedje van die jongen uit Meppel. Siebren heet hij. Dichter bij mij.

0: uit Meppel komt hij sieperen en dicht bij mij.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken vandaag artiesten met een rauw randje in hun stem. En waarom zoeken we dat? Nou, omdat we deze oranje fan voorbij hoorden komen.
2: Heb je de stem binnen laten liggen?
3: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
2: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
3: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar... gisteren was geweldig.
0: Ja, compleet zijn stem kwijtgeraakt na 1 wedstrijd. Of eigenlijk misschien wel daarvoor, hè?
4: Ja, project. Ik denk misschien de nacht ervoor, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar wij dachten, ja, maar er zijn ook zulke juweeltjes van platen gemaakt... van artiesten die net even dat rauwe randje hebben. Dus wij willen graag 26 liedjes. Want bij elke letter van het alfabet willen we graag zo'n rauw liedje. En dan pakken wij even voor 2 dat rat erbij met het alfabet. En dan gaan we kijken, als jij een slinger hebt gegeven... bij welke letter hij stopt. En dan gaan we kijken welk liedje... hebben we erachter gezet en die gaan we draaien. Nou, degene die als allereerste altijd een liedje doorgeeft... die mag ook al een letter kiezen van het alfabet. En in dit geval is de T bezet. Anne die belde en die gaf dit nummer door.
5: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.
0: T Lau van de Scene en hij wilde dan graag dit nummer. Dus hij staat erop onder de T. Dus als je straks de T draait, dan gaan we die helemaal draaien.
4: Nou, helemaal goed. En dan kwam Jenny nog met I Put a Spell on You van CCR.
5: I put a spell on you. Because you're mine.
4: Nou, dat telt wel.
0: Zeker weten. En Anne moest kiezen, want dan gaan we ook deze door. Motorhead, maar de T die heeft hij gekozen. Dus T Lau komt daar op te staan. Ellie kwam ook met een goeie. Die kwam met deze. Kim Carnes en Better Davis Eyes. Zetten we er ook op.
4: Ja, zeker. En It's a Heartache van Bonnie Tyler. Die kwam binnen van Jenny en van Bert.
6: It's a heartache. Nothing but
4: Die begint ook zo mooi rauw.
0: Heerlijk. Ja. Meerdere mensen kwamen met liedjes van Willem Duin.

0: Ja, en Dirk en Jannie die kwamen dan met Mout en McNeil. Natuurlijk diezelfde rauwe stem erin, hè? Oh, ook fantastisch. Nog eentje doen?
1: Ja, helemaal goed. Rod Stewart met Sailing van Gini en Alex.

0: En nog steeds gaat de telefoon, dus ik ga maar even pen en papier erbij pakken en nog eentje noteren, denk ik. Hoi met Anouk.
1: Hoi met Klaasje.
0: Hallo, je wilde ook nog eentje toevoegen, Klaasje.
1: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce, ja. En welk nummer?
1: Nou, dat weet ik zo niet, want ik kwam zo negen op Bruce Springsteen, maar welk nummer weet ik zo niet.
0: Nou, zoeken dus wij een leuke uit. Ja?
1: Ja.
0: Dankjewel, okay. Dag Klaasje. Hoi. Hoi met Anouk.
2: Hoi met Jeanette.
0: Hoi.
2: Hi, ik hoorde net al dat Sjoerd voorbij komen en die had ik dus ook.
0: Ja.
2: Alleen ik heb wel een ander nummer.
0: Oh, welke vind jij mooier dan? Of passender?
2: I don't want to talk about it.
0: Gaan we die er ook nog even bij zoeken? En ja, waar die nog rauwer klinkt, die zetten we er dan op, oké?
2: Okay? Oké, okay, dankjewel.
0: Doei. Even kijken. Janna kwam met deze van Janis Joplin. Ja, de dames zijn goed vertegenwoordigd. Want Joke komt met deze. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Nina Simone. Lekker, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij met deze lijst al.
0: Ik ook. Jij had nog eentje van Fanny, dacht ik,
3: ja,
0: hè?
3: Demis Roussos met My Friend, The Wind.

0: En Job en André kwamen nog met dit pareltje.
1: I see trees of green.
0: Ja, lekker hoor. Hoi met Anouk.
2: Hey, Anouk, hele goede middag.

0: eentje voor mij draaien van.
1: Oké, gaan we dat even zoeken. Dankjewel voor het bellen.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei. We hebben genoeg, hè?
2: Ja, dit komt goed.
1: Ja,
2: overvol.
1: Ja. We gaan de lijnen sluiten en we gaan 26 liedjes uitzoeken. Dankjewel.

0: The Hollies en Blowing in the Wind.
1: De slingerplaat.
2: Wat gaat het laatste plaatje worden die we gaan draaien? Even voor tweeën. Ja, je staat al bij het rad en draai maar inderdaad. Die vreselijk schorre oranje fan die we lieten horen heeft ons geïnspireerd tot het zoeken naar artiesten die echt een rauw randje in zijn of haar stem heeft.
3: Ja.
2: Dat vonden we wel mooi.
3: Ik vond het een hartstikke goed idee. Ja, en mooie nummers ook, maar we gaan één draaien en dat is Z.
2: De Z?
3: Ja.
2: Oh, dan kan ik makkelijk
3: even zoeken.
2: Ja,
3: makkelijk. Makkelijk. Einde van de lijst.
2: Ik zie dat de Z een suggestie is van Job, van André en van Jessica. En als jullie nu luisteren, dan weten jullie al welke ik erbij heb gepakt.

0: Hotelmaatjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement...

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Zonnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zometeen te winnen hier op Radio Drenthe een heerlijk aspergepakket.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: chic op Radio Drenthe, Le Freak.
1: Maak kans op een overheerlijke asperge deluxe box.
0: Oh, lekker. Ja, je hoort mij echt uit de grond van mijn hart zeggen, oh, lekker.
2: Ja, inderdaad, het komt uit je tenen.
0: Hou jij ervan?
2: Ja, zeker, ja. Maar ja, ik zei het eerder vandaag ook al, ik heb het gewoon nog helemaal niet gehad dit jaar.
0: Nee. Ja, nou, dat hoor ik meer om mij heen ook. Omdat het toch wel een dingetje dan is om te maken of zo.
2: Ja, ja, en de laatste keer dat ik eraan dacht van, oh, laat ik dit en dit maken, toen was het nog heel duur. En toen dacht ik,
0: wacht nog wel even.
2: Ja, precies.
0: Ja. Dat is ook. Het is natuurlijk ook prijzig. Dus hoe lekker is het dat je het gewoon krijgt hier bij Radio Drenthe. Deze hele week geven we complete boxen weg met verse asperges, een pot aspergesoep, een flesje wijn, doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla. Dus dan heb je gewoon een hele maaltijd te pakken.
2: Hè? Heerlijk.
0: Ja, ja, lekker. En dan doe je erbij wat je wil, want ik hou ervan om hem met zalm te eten en een eitje. En jij dan?
2: Oh, oké.
0: Gewoon puur.
2: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja? Ja.
0: Wel sausje eroverheen of niet?
2: Met aardappeltjes of zo.
0: Ja. Ja. Krieltjes?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Het is te winnen hier, als je meedoet met ons spelletje. We laten een heel bekend zomerliedje horen, maar dan alleen maar het begin daarvan. Hè? Het kopje. Ja. Net als de kopjes van de asperges, die zo lekker zijn. Zijn sommige kopjes in de muziek ook hartstikke fijn. Ik ga hem laten horen. Als je dan het liedje herkent, dan bel je naar de studio 0592 3311 88. En kom je erdoor, is het antwoord goed, dan krijg je gewoon zo'n lekker aspergepakket. Dit is de opdracht. Ja, 0592 33 11 88. Welk liedje was dat?

0: Helene Fischer op Radio Drenthe. Hoi de nacht.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker.
2: Wat veel mensen die bellen, Daphne.
3: Ja, het blijft maar doorgaan.
0: Niet normaal. Ik heb Piet aan de lijn. Piet, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Oh, wat goed dat je er door bent gekomen, alleen al dat, Piet.
4: Nou, mooi toch?
0: Ja, waar bel je vandaan?
4: Uit Beltschotsloot.
0: Uit waar?
4: Beltschotsloot.
0: Oh, dan moet je me even helpen. Mijn topo is niet zo goed. Waar ligt dat?
4: Nee, maar wij komen uit Wolfenga, Friesland. Ja. En wij varen de hele zomer.
0: Ja.
4: En we zijn dus nu onderweg naar Ommen.
0: Ja.
4: En wij liggen dus, laat ik zeggen, vlak voor Zwartsluis.
0: Oh, dat is dichtbij nog.
4: Ja.
0: Oh, wat lekker. Dichtbij. Maar jij hebt een boot, Piet.
4: Ja, al jaren, al 30, 40 jaar, ja.
0: En hoe vaak pak je hem?
4: Maar één keer, hè. We gaan in mei weg en we komen in september weer thuis.
0: Oh, dan leef je echt alleen maar op de boot?
4: Jazeker.
0: Ach, wat fijn.
4: Ja, dat is dekselt mooi.
0: Ja. Heb je altijd al een boot gehad of ben je in je latere jaren daar aangekomen?
4: Nee. Wij varen al... wat zou ik zeggen, 30, 40 jaar, ja.
0: Oh, en in die 30, 40 jaar, hoeveel verschillende boten heb je gehad?
4: 3.
0: Oké, dat was heel snel, dat antwoord.
4: Ja.
0: Vaar je nu in je meest in je lievelingsboot, of heb je eentje weg moeten doen waarvan je dacht, wat jammer?
4: Nee, maar we zijn begonnen met een klein bootje en het wordt steeds wat groter en wat luxer en... En we hebben dus nu een boot waar we gewoon een paar maanden op kunnen wonen.
0: Hoe groot is die, Piet?
4: 10 meter.
0: Oh, dat is een beste.
4: Ja, het mag er zijn, hè?
0: Ja, zei hij bescheiden. Nee, man. Ja, en hoe heet hij of zij?
4: Olenda.
0: En hoe kom je aan die naam, Olenda?
4: Oh, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar wij wonen in Wolfenga en ten zuiden van Wolfenga is de Linde.
0: Ja.
4: Rivier. En daar hebben we ook onze haven. En van daaruit zijn we ook altijd, ook al via mijn ouders zijn we daar begonnen. En toen kwam er een andere boot en die moest een andere naam hebben. Hebben we gedacht, de Linde. En dat in Stellingwerf is dat de Linde met een E.
0: Mm-hmm.
4: Een bootnaam moet altijd een vrouwennaam hebben. Dus wij dachten van Linda. En we zijn ooit begonnen in een haven bij ons. En dat heette is een oude zijtak van de Linde. Dat heette de Olde Linde. Dus wij dachten, Linda, daar doen we de O voor van de Olde Linde. En zo ontstond de naam van onze boot.
0: Oh, Linda, wat uniek.
4: Ja.
0: Ja, wat goed bedacht, man. Wat echt bewust over nagedacht. Tof.
4: Nou ja, er is er ook maar één boot met die naam in heel Nederland zijn we achtergekomen.
0: Ja, en die wordt bestuurd door de familie Bakker.
4: Het wordt bestuurd door de familie Bakker, helemaal juist. Ja.
0: En kan je een beetje goed koken daar aan boord?
4: Ik zal het je precies vertellen. Mijn vrouw is expert op het gebied van asperges.
0: Oh, wat dan?
4: Ja. Die kan dat geweldig klaarmaken met ei en ham. En van alles en nog wat erop en eraan en erin.
0: Oh, wat dus, lekker. Maar hoe eet jij hem ook zo het liefst dan? Gewoon met met ham?
4: Nee.
0: Wat dan?
4: Nee, ik zal je heel wat anders vertellen. Als mijn vrouw en onze kinderen en de visite asperges eten, dan eet ik stoofperen.
0: Nee, je houdt er helemaal niet van.
4: Nou, ik zou de asperges wel lusten, maar het is voor mij niet dat je me zegt een geweldige tractatie.
0: Nou, zit er meer in die box die we weggeven? Er zit een flesje wijn in, hou je daarvan?
4: Hier, let op.
0: Ja.
4: Ja.
0: Doosjes aardbeien zitten erin.
4: Oh jee.
0: Lekker oh jee of oh jee.
4: Ja, zeker lekker. Ja.
0: Boeren vanillevla zit erin.
4: Och man.
0: Ja, van Wennerijen en een pot aspergesoep.
4: Ja, oké. Okay, helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga laten horen, welk liedje is dit?
4: Dit is Una Paloma Blanca. Dat is beter.
0: Hartstikke goed, Piet. Ik ga hem draaien helemaal op Radio Drenthe. Ik wens jullie een behouden vaart nog verder. Ja, op Olinda. Okay. Blijf even aan de lijn, dan praat Daphne hierbij hoe je dat pakket kan ophalen. Want het is een vers pakket die even gehaald moet worden. Maar volgens mij gaat dat wel lukken. Hey, veel plezier en groetjes aan je vrouw daar.
4: Ja, oké. Hey, bedankt, hè. Doei.

Tom Jones en Sexbom. Bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Daphne Blanke praat je bij van A tot Z. Hoor je na de Culture Club en Come a Chameleon.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Styron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Half drie geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
11: Goedemiddag. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij curator Vincent Terlouw. Ze hebben een totale claim van bijna 50 miljoen euro ingediend. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. De schuldenlast kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich melden. En in een faillissement meldt het UWV zich meestal als een van de laatste partijen. Kunstwerk Palissade keert terug naar de heuvel in de wijk Ossehaar in Coevorde, maar dit keer in een nieuw toekomstbestendig jasje. De vernieuwde versie moet ervoor zorgen dat het kunstwerk dit keer veel langer meegaat. Het oorspronkelijke kunstwerk werd in 2010 ontworpen door beeldend kunstenaar Paul de Kort. De palissade wordt komende zondag officieel onthuld. En er is een winnaar. Op dinsdag 7 juli speelt het Drentse Droomteam tegen FC Emmen op het sportpark van Germanicus in Coevorde. Een tijdje geleden richtte onze club een eigen voetbalteam op met geselecteerde amateurspelers uit Drenthe. Zij daagden FC Emmen uit om een potje te spelen. De datum was geprikt, maar de plek was nog onduidelijk. Amateurclubs konden zich opgeven om gastheer te zijn van de wedstrijd. En uiteindelijk werd Sportpark De Pampert in Coevorde gekozen. De aftrap is om 19:30 s'avonds en jij kan er als toeschouwer bij zijn. Hoe, dat lees je op rtvdrenthe.nl, net als het andere nieuws uit de provincie.
10: En Daphne, dank je wel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
12: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
10: Petra hangt graag aan een paal en daar vertelt ze zo meteen over.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Eleanor van de Turtles.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, steeds meer mensen ontdekken de grote hobby van Petra. Want het is steeds meer in opmars, hè, Petra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Paaldansen is echt aan de opkomen nu.
0: Ja. Paaldansen, daar hebben we het over. En ik sprak je net onder de plaat. En wij doen deze rubriek al best wel lang, dat mensen over hun hobby's vertellen. Maar ik heb nog nooit iemand gehad die het over paaldansen had. Hoe lang doe jij het al?
2: Nou, ik denk dat ik het nu al zo'n beetje 12 jaar doe, om en nabij.
0: Ja.
2: En sinds een jaar of 4 dat ik ook echt mijn eigen paaldansstudio heb. Dus dat ik ook daadwerkelijk lesgeef.
0: Ja, weet je nog de eerste keer dat jij ermee in aanraking kwam?
2: Ja, dat is echt jaren geleden. Een vriendin van mij die zat al op les en die zei, nou Petra, dit lijkt me echt wat voor jou. En ik zeg, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ik kijk wat het is. En ik was direct gekocht. Ik vond het zo mooi.
0: En dat was ook in Drenthe dat zij les had?
2: In Hogeveen.
0: Ook
2: ja,
0: in Hogeveen. Klopt. Ja, want jij hebt nu ook een studiootje in Hogeveen, hè?
2: Inderdaad, Petra's Paaldansstudio.
0: Ja, het lijkt me zo moeilijk, Petra.
2: Dat valt heel erg mee. Het leuke van paaldansen is dat het echt voor iedereen is. Net zoals met alle hobby's en alle sporten begin je natuurlijk waar je zelf staat. En je kan alle kanten opgroeien, naar boven, opzij. Je kan allemaal verschillende soorten doen. Je kan het exotische doen, dus het sexy paaldansen. Ja. Maar ook echt het hele sportieve van het paaldansen.
0: Ja.
2: Dus er is voor ieder wat wils.
0: Maar wordt daar nog altijd als eerste aan gedacht als jij vertelt over jouw hobby? Oh ja, paaldansen.
2: Nee,
0: oh ja,
2: nee.
0: Dat zal. Oh ja.
2: Nee? Eerder was het wel zo. Was het zo van, weet je wel, het sexy gedeelte van durf je dat?
0: Ja.
2: En nu is eigenlijk het eerste wat mensen zeggen, goh, laat je spierballen eens zien.
0: Ja, precies. Ja. Dat heb ik altijd. Ik denk, wat lastig, wat moeilijk. Want volgens mij moet je zo knoepertje sterk zijn om te kunnen paaldansen.
2: Ja, het is voornamelijk heel veel mobiliteit wat je gaat aanpakken. En je gaat natuurlijk ook je kracht opbouwen. Dus telkens als je een les hebt gehad, dan voel je echt van top tot teen al je spieren. Want je pakt echt alles op. En het leuke is dat jouw coördinatie ook heel erg veel beter gaat worden daardoor. Dus het is echt een aanrader voor iedereen die gewoon lekker in zijn vel wil zitten om het eens te proberen.
0: Ja, want als je het in een paar zinnen zal omschrijven. Nou ja, doe eens. Ik daag je uit. Paaldansen is puntje, puntje, puntje.
2: Paaldansen is leven, vind ik. Paaldansen is uitdagend. Paaldansen is eigenlijk wat jij wil dat het is. Ik heb dagen dat ik lekker een low flow inzet. Dus lekker met mijn lange broek aan, mijn huispak aan. Gewoon lekker rondjes draaien, over de vloer heen draaien, noem maar op. Maar ik heb ook dagen dat ik hoog intensief wil zijn. Dat ik lekker bezig wil zijn. Echt die kracht wil gaan pakken. Dus het paaldansen kan voor jou zijn wat je wil dat het is. En voor mij is het echt vrijheid.
0: Ja. Ja. En is het ook altijd op muziek?
2: Ja, bij mij in ieder geval wel altijd. Ja, want muziek laat toch wel zorgen dat je gaat bewegen. En nou, dat wil je natuurlijk. Je wil gewoon lekker bewegen.
0: Ja, en ik heb het idee dat er heel veel kracht uit de armen komt. Maar jij noemt, je voelt je hele lijf. Het komt dus overal vandaan.
2: Ja. Het komt overal vandaan. Ja, want als je gaat klimmen in de paal, daarom hebben we natuurlijk ook van die korte broekjes aan. Dan gebruik je je benen ook heel erg.
0: Ja.
2: En ik heb wel sterke benen. Die ga ik voor heel veel dingen meer gebruiken dan mijn armen eigenlijk.
0: Ja.
2: En daarnaast is het ook heel veel techniek, gewoon de juiste techniek aanleren. Zodat het minder kracht kost, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, doe jij ook dus eerst aan oefenen. Een rondje krachttraining voordat jij de mensen in de paal laat hangen?
2: Ja, we doen eerst zeker wel 10 tot 20 minuten een warming-up. Dus dan gaan we echt alles lekker losmaken. We gaan een beetje rekken en strekken. We gaan push-ups doen. Dus echt zorgen dat je hele lichaam eigenlijk aanstaat al.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan we verder in de paal. Ja.
0: En het lukt ook altijd iedereen?
2: Niet altijd alles, maar dat is het leuke daarvan. Want iedereen heeft zijn eigen dingen waar ze aan willen gaan werken. En er is altijd wel iets wat je lukt. En dat is het hele mooie om te zien bij iemand die na de eerste keer een zit in de paal bijvoorbeeld kan doen. Of een hangover in de paal kan doen. Dat gaat lukken, weet je. Dat je je kracht in je eigen lichaam weer terug gaat vinden.
0: Ja.
2: En dat vind ik heel erg mooi om te zien.
0: Ja. We kaarten het net al even aan. Dat in het begin vooral die erotische lading ook, dat paaldansen. Maar waar komt het vandaan dan? Mm-hmm. Komt het ook uit die hoek?
2: Ja, zeker. Ja. Echt het ouderwetse paaldansen zoals wij dat kennen als het ware, komt echt vanuit de stripclubs en dergelijke. Dus dat waren mooie dames, schaars gekleed, die onder een beat met mooie lampen aan echt hele mooie tricks en dingen gingen doen. Meer het verleidelijke deel, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En daaruit is het sportieve paaldansen een beetje ontstaan. En ik geef echt wel hulde aan de dames die dat zeker als sekswerker nog doen, want daar ligt gewoon de roots van het paaldansen.
0: Mm-hmm.
2: En ik ga daar een soort van ja, een laagdrempelig iets voor maken wat voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja,
2: en dat is wat ik zeg, je kan het sexy maken, je kan het heel sportief maken, je kan eigenlijk alle kanten ermee op.
0: Ja, maar er zijn ook echt wedstrijden in en zo. En ik heb ergens ook gelezen dat het zelfs een Olympische sport zou willen worden, of is dat het al? Nee, toch?
2: Daar zijn we mee bezig. Ja, dat is inderdaad het NK-paaldansen en ook het WK-paaldansen. En ik wil iedereen die luistert gewoon eens vragen. Ga eens kijken naar NK-paaldansen, WK-paaldansen. Wat voor sport het is. Want het is echt een discipline. Je gebruikt je hele lichaam. Het is eigenlijk turnen, maar dan hoog in de lucht.
0: Ja. Wanneer is het NK dan?
2: Ja. Het is net geweest, afgelopen weekend.
0: Nee!
2: Ah, ja, zeker.
0: En heb je meegedaan dan ook?
2: Nee, ik doe niet mee aan NK's en dergelijke. Ik heb wel eens meegedaan met wedstrijden. Maar NK's en dergelijke is niet mijn discipline. Dat vind ik gewoon niet leuk. Het punten halen en dat soort dingen. Dan is het heel strikt. Dus echt elke teen moet juist gestrekt zijn, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik ben meer van het lekker vrijdansen.
0: Terwijl jij dit zegt, herinner ik mij in één keer. Oh, ik heb volgens mij ooit eens een jongen gesproken uit Hoogeveen ook. Die echt heel wereldwijd zelfs goed bezig was. Zeg jij dat wat?
2: Ja, die zijn er ook. Zeker. Er zijn ook heel veel mannen die paaldansen doen.
0: Ja, maar ook dat er een Drentse jongen ontzettend goed daarmee bezig is. Maar het zijn over het algemeen meer vrouwen, las ik, hè?
2: Over het algemeen wel, klopt. Maar het is echt voor iedereen. Dus ik wil ook graag aan de heren vragen om eens een keertje een paaldanslesje mee te komen doen.
0: Ja, en dat doe je goed. Hoeveel palen heb jij in je studio?
2: Ik heb op dit moment 4 palen.
0: Ja.
2: En 1 aerial silk ook hangen. Maar we zijn druk bezig met een nieuwe paaldansstudio maken. Dus daar komen wat meer palen in te staan. Hopelijk een stuk of 6.
0: Ja, aerial silk, dat is?
2: Ja, dat is in die gordijnen dansen.
0: Ja, in die doeken hangen
2: dus
0: en zo.
2: Naar boven klimmen en naar beneden rollen. Ja.
0: Het is een hele bijzondere tak. Ik denk dat ik gewoon een keer dat je altijd... die gaat altijd op Tjak bij mensen langs... een keer moet laten komen kijken. En misschien wel even meedoen. Want dan kunnen mensen het ook echt zien hoe dat gaat allemaal.
2: Je bent van harte welkom.
0: Ja, ik schuif dat dan gauw door naar Aaldert. We zochten een man immers.
2: Nee, maar dan moet jij ook bepalen, hoor.
0: Ja. Ik kom echt niet. Heb ik echt het idee. Ik heb zulke slappe armen dat ik niet omhoog kom. Maar dat is dus, jij zegt dat het wel te doen is.
2: Je wel lukt.
0: Ja,
2: zeker wel. Ja hoor,
0: leuk dat je zo
2: gesteld van wat je lichaam kan.
0: Ja, zo enthousiast bent in ieder geval over deze tak van sport. En ook leuk om te horen dat er steeds meer mensen enthousiast hierover zijn. En dat het steeds groter wordt. En wie weet dan, want hoe dichtbij zijn we dan bij die erkende Olympische status?
2: Nou, ik denk dat het echt nog maar een paar jaar duurt.
0: Ja. En dan is het echt een erkende sport daarin. Oké, leuk. Petra, dank je wel. Jij duikt je studio in. Wanneer heb je weer je eerste les?
2: Vanavond weer.
0: Oké. Van een groep met een groepje van hoeveel man of vrouw?
2: Ongeveer 4. Vanavond hebben we aerial silk les, dus dat is vaak een klein clubje. En dan heb ik woensdag weer gewoon een reguliere les.
0: Leuk. Heel veel plezier en fijn dat je dit even wilde vertellen. Dag!
2: Dank je wel dat je mocht hebben. Fijne dag! Van

prachtige dag van Emiel Boer. 1 volt was dat op Radio Drenthe. Het zit erop, het is 3 uur. René die staat alweer. Ja, popel eens even. Hoe popel jij? Ja, zo popelt hij. Hij popelt heel erg. Veel plezier tot morgen.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
7: Voordeelhaartjes.nl.
8: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: 60s and 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: voorjaar van 1963, toen verscheen het debuutalbum van de Beatles. En dit is daarvan het titelstuk Please Please Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En altijd wel leuk aan dit liedje, Please Please Me, dat is dat de inspiratie voor dat nummer kwam uit de muziek van Roy Orbison. En als je dat weet, dan hoor je dat ook wel een beetje. Dat zit er echt wel een beetje in. Dat is goed gelukt. Ja, het was dus min of meer de eerste echte grote kennismaking met dat fabuleuze viertal uit Liverpool. En de rest is geschiedenis. Nou, dat is helemaal zo'n voorbeeld waarbij je dat ultiem kunt zeggen. Goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Maandag 15 juni op de kalender. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. We staan weer aan het begin van een uurtje boordevol klassiekers uit de jaren 60 en 70. Met het komend uur onder andere deze van ABBA. En Simon & Garfunkel. En verder komen Sonny en Cher nog voorbij. En een stukje Motown mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ja, de Supremes, vaste klanten in dit radiotheater. Altijd een genot om die dames te horen. Nou, zometeen hoor je het hele liedje. Verder ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1972. En we begonnen net al met de Beatles. Misschien wel de grootste band aller tijden. Nou, ze werden altijd op de hielen gezeten door een andere band. Ik voelde het al een beetje aankomen, denk ik. Nou, die band, daar sluiten we straks aan het eind van dit uur de boel mee af in de jukebox. Dus twee klassiekers van die band. En er is ook weer een aanleiding voor. Leg ik er straks allemaal uit, want alles op zijn tijd.

0: meer regel dan uitzondering in dit programma. Hè, dat we een momentje Motown hebben. Is vandaag ook weer gelukt met Diana Ross en The Supremes en Where Did Our Love Go. En daarvoor nog McQueen, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That. Het is 3 liedjes over 3 en dan weet je dat de geschiedenisboeken hier weer opengaan, hè, voor de dagelijkse tijdreis. Nou, de Britse filmproducent Kenneth Harper die maakte op deze dag in 1963 bekend dat er een nieuwe bioscoopfilm met Cliff Richard komt. Het script wordt geschreven door Peter Myers en Ronald Cass. Zij schreven ook al de scenario's van The Young Ones en Summer Holiday, de vorige succesfilms van Cliff. Nou, deze nieuwe die komt uit in de zomer van 1964 en is getiteld Wonderful Life.
1: The greatest of all the Cliff Richard musicals, Wonderful Life.
2: Do all the things that you do in your dreams and you see it's a wonderful life.
1: Strike up the music and see what happens when Cliff and the gang take over a film unit in the exotic Canary Islands. Just see what a little imagination will do. It's a wonderful life. You'll follow the sun and have lots of fun. Go to the places you've never been. Do all the things that you do in your dreams, and you'll say it's a wonderful life and a wonderful film.
0: Ja, nou, dat Wonderful Film, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Wonderful Life wordt door de critici echt de grond ingeschreven. Aan de andere kant, de bioscoopzalen zitten wel vol. Dus ja, wat is nou het belangrijkste? Nou, dan nog een film van nog een tieneridool. Maar dan op deze dag in 1965. Dan gaat Tickle Me in première. En dat is de 18e bioscoopfilm met Elvis Presley.
3: Yes, it's Elvis as a singing, swinging cowboy. A rodeo riding, bronco busting champ. Oops. Whose job is wrangling fillies on a dude ranch, where the little girl with the big eyes is a cowboy's dream.
4: Such an easy question.
3: When Elvis sings, dude ranch dolls drool, but their buckaroos are spoiling for a fight.
0: Ja, als je die van Cliff dan net gehoord hebt en deze erachterna, ze klinken ook allemaal een beetje hetzelfde, hè, die trailertjes. Nou, dan gaan we naar de Columbia Studios in Nashville. Daar neemt Bob Dylan op deze dag in 1965 deze klassieker op.

Ja, dat is hem, hè. Like a Rolling Stone. Het totale nummer duurt maar liefst 6 minuten en 13 seconden. En is daarmee 2 keer zo lang als de gemiddelde single in die tijd. In de zomer van 1965 komt Like a Rolling Stone binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en haalt, heel verrassend, de 2e plaats. En ook in Nederland wordt het een hit. Hier komt hij tot de 7e plaats in de top 40. Like a Rolling Stone wordt het openingsnummer van het Bob Dylan-album Highway 61 Revisited, dat aan het eind van de zomer van 1965 wordt uitgebracht. Nou, gaan we nog even naar deze dag in 1978. Dan verschijnt de titeloze debuut-LP van Dire Straits. Alle liedjes zijn geschreven door zanger-gitarist Mark Knopfler en de plaat bevat meteen een joekel.

klassieker, hè? Sultans of Swing. Het album komt in augustus 1978 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en bereikt een hele knappe tweede plaats. Nou, we zitten al volop in de hitnoteringen. Dan kunnen er ook wel drie grote hits uit een oude Top 40 bij, hè? Vandaag de lijst meegenomen van 15 juni 1972, dus precies 54 jaar geleden. En daaruit hoor je zometeen Mouth en McNeil met Helloa. Daarvoor is het even lekker meegalmen met Arne Jansen. Meisjes met rode haren. En eerst is hier Neil Diamond. Dit is Song Song Blue.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Zonnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubenga in Meppel.
6: Bijna 1 minuut over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar zo'n 50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij de curator. De auto die zaterdagochtend tegen een brugreling in Wijsten botste werd bestuurd door een minderjarige jongen uit de gemeente Hogeveen. Volgens de politie wordt hij ook verdacht van rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. En de speellocatie van de wedstrijd tussen het Drentse droomteam VV Onze Club en FCM is bekend. Op dinsdag 7 juli strijden beide clubs voor de overwinning op het sportpark van Germanicus in Coevorden. Aftrap is om 19:30 avonds en je kunt erbij zijn. Hoe? Dat lees je op rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
7: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Ik heb een superpijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Father of Soul, James Brown en I Got You, I Feel Good. Ook nog ABBA met Knowing Me, Knowing You. En duet tussen Sonny en Cher. I Got You, Babe, uit 1965. Dat waren er weer drie mooi op een rij, hè? Lekker is dat toch altijd. En ik heb ook weer een pareltje, misschien een beetje een vergeten pareltje meegenomen vandaag. En dan gaat het om een liedje van The Little River Band. Ja, ik noem ze altijd een beetje de Eagles van Australië. Want in dat sfeertje zat het een beetje met van die prachtige kristalheldere samenzang. Waardoor het al snel aan de Eagles deed denken. Maar misschien doe ik ze daar ook wel een beetje te kort mee of zo. Nou ja, The Little River Band in elk geval. En ik dacht, ik neem Reminiscing weer eens even een keertje mee. Want meestal als je The Little River Band hoort, dan is het met Home on a Monday. Bijvoorbeeld, of It's a Long Way There. Maar Reminiscing, die hoor je niet zo vaak. Nou, daar kunnen we dit programma gelukkig een hoop aan doen. En Reminiscing is een liedje dat ontstond door de gitarist van de band, Graham Coble. Die was gek op het kijken naar oude films. En dan een beetje dat melancholieke gevoel omhoog krijgen. Ja, dan ga je terugdenken aan tijden van lang geleden. Oftewel, Reminiscing. Nou, ze hadden dat liedje uiteindelijk op de band gezet, de band. Was nog een heel gedoe. De eerste paar versies, dat was nog niet helemaal naar hun zin. En uiteindelijk dan toch weer wel. Toen gingen ze ermee naar de platenmaatschappij. Met het hele album trouwens wat op stond. En de platenmaatschappij zei, ja, best wel leuk en aardig. Maar we hoorden er geen hits in. Totdat er toch één platenbaasje tussen zat. En die zei, nou, ik snap niet dat jullie het niet horen. Maar dat Reminiscing, dat wordt een wereldhit. Nou ja, bij gebrek aan beter brachten ze dat dan maar op single uit. En het werd meteen hun allergrootste hit ook. Qua hitparade in thuisland Australië. Dus zo zie je maar weer, hè. Je weet het nooit helemaal zeker. En af en toe moet je ze even een risicootje nemen. Nou, ook aan deze kant van de planeet werd het een grote hit. En zeer de moeite waard om weer eens tevoorschijn te halen. Dit is The Little River.

Lekker of niet? Ja toch? The Little River Band en Reminiscing. En dat brengt de tijd alweer op 10 voor 4. Oh, wat gaat het toch weer snel. Dat is ongelooflijk. Ook gewoon weer aan een paar liedjes niet toegekomen. Nou, misschien krijg ik die ergens nog de komende uren ergens op een plekje. Ik had bijvoorbeeld nog Simon & Garfunkel beloofd. Lukt even niet, want onze jukebox die staat alweer te glimmen in de hoek van de studio. Ik weet wat dat betekent. 2 liedjes ga ik achter elkaar draaien. 2 liedjes die ik uit de jukebox haal. En dat zijn dan ook weer 2 liedjes die iets met de dag van vandaag te maken hebben. De datum van vandaag, 15 juni, daar hebben we het dan over. Neem je mee terug naar 15 juni 2002. Want dan wordt bekendgemaakt dat Mick Jagger de Ridderorde krijgt. Nou, een prestigieuze titel had hij ook wel verdiend. Al moest hij er toen nog wel even op wachten. Want het werd dan vandaag in 2002 bekendgemaakt. Maar het duurde nog 1,5 jaar voordat hij daadwerkelijk bij The Queen mocht komen. Nou, uiteindelijk is dat wel goed gekomen. En voor ons een mooie aanleiding om 2 Rolling Stones klassiekers te draaien. Ja, waarom ook niet? Nou, dit is uiteraard het jaren 60 en 70 uurtje. Dus ik haal zometeen voor je uit de jukebox de 1 na laatste hele grote hit van de Rolling Stones uit de jaren 70. Dat is

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
10: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
9: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
11: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 4 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert,
5: dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: Het is de onvervalste nederdisco, zou je kunnen zeggen, van Spargo en One Night Affair.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ha, die Daphne.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Wij gaan hier wel lekker op, hè, op Spargo.
3: Ja, dit was top.
0: Ja, het is meestal, als je ze hoort, is het met Baby, You and Me. Maar dit zat een beetje in hetzelfde hoekje.
3: Ja, nou, helemaal leuk. Al die verschillende instrumenten.
0: Precies.
3: Even nadoen.
0: Lekker begin van het tweede uurtje van dit spectaculaire radiotheater. Waarin we later dit uur zo'n deluxe aspergebox gaan weggeven.
3: Ja, zeker.
0: En dat is nu al roofgoed, heb ik het idee. Na de afgelopen rondjes dat we dat spel gedaan hebben.
3: Ja, inderdaad.
0: Ah, lekker man. Lekker smikkel.
3: Rood gloeiende lijnen.
0: 5 smikkelpuntjes voor de aspergebox. Nou, we gaan je dat later allemaal uitleggen. Hoe dat allemaal zit. Alles op zijn tijd. Maar eerst rolt hier ook allerlei ander materiaal van de Telex.
3: Nou, inderdaad. Ja, een tegenvaller in Washington. Want daar is de iconische spiegelvijver voor het Lincoln Memorial. Mm-hmm. Die is onlangs helemaal opgeknapt. En dat was in opdracht van Donald Trump. Hij wilde namelijk dat de bodem van de vijver een nieuwe blauwe verflaag zou krijgen. Zodat het water wat helderder en wat blauwer zou lijken.
0: Ja, goed plan.
3: Ja, maar dat is niet echt gelukt.
0: Want?
3: Nou, grote hoeveelheden algen hebben zich over de bodem verspreid. Waardoor het water nu groen kleurt. Ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde effect. En nou ja, de renovatie kostte vele miljoenen.
0: Uiteraard.
3: Ja, en dat zorgt natuurlijk voor flink wat reacties ook van bezoekers daar en ook op social media. En er wordt nu gekeken welke maatregelen nodig zijn om het water weer helder te krijgen. Maar ja, voorlopig lijkt die vijver dus een beetje op erwtensoep.
0: Ja, we hebben ook een reactie van Donald Trump zelf. Wat vindt hij er allemaal van?
4: It's called fake news.
0: Ja, natuurlijk.
3: Fake news, ja, of course. Nou, en volgende nieuwtje. Ben jij een theeliefhebber?
0: Ik ben helemaal aan de hibiscus de laatste tijd.
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Vind ik lekker. Zo s'avonds een uurtje voor het slapen gaan. Lepeltje honing erbij, want het is een beetje zuurig. Maar wel lekker. Je wordt lekker rustig van eventjes voor
3: ik
0: het slapen gaan.
3: Ik heb dat nog nooit gehad, denk ik.
0: Ja, dikke tip.
3: Maar wel, meenemen.
0: Maar wel verse. Niet in een deuzie, in een zakje. Nee, gewoon van die gedroogde bloemetjes.
3: Ja, precies. Ja, dat ziet er wel mooi uit, denk ik.
0: Je kunt s'avonds wel een borrel gaan drinken voor het slapen gaan. Maar dit werkt ook.
3: Ja, dat is iets gezonder, denk ik.
0: Denk het ook. Maar hoezo?
3: Nou, als je thee met een smaakje drinkt, dan drink je eigenlijk helemaal geen thee.
0: Leg uit.
3: Nou, dat maakt een theeleverancier duidelijk bij onze collega's van Omroep Friesland. Want als hij het heeft over zulke thee, dan spreekt hij gekscherend over de frikandellen van de thee.
0: Ja, maar dan bedoelt hij, denk ik, wat ik net zeg. Voorverpakte doosjes,
3: precies.
0: Theezakjes. Ja,
3: ja. Want,
0: dat snap
3: nou ja,
0: ik wel.
3: Net zoals een frikandel bestaan die soorten thee uit restproducten eigenlijk. Wat we proeven als we die thee drinken is vaak vooral het aroma dat later wordt toegevoegd.
0: Ja.
3: En dat wordt allemaal gemaakt in een laboratorium. Dus als iemand straks zegt, ik drink nooit koffie, alleen thee, dan kun je gerust vragen, echte thee of een frikandel?
0: Frikandellen, thee, ja.
3: Nou, lekker.
0: Ook een goed idee voor een smaak trouwens.
3: Mm.
0: Theetje, frikandel speciaal. Nou, goed opletten dus welke thee je kiest. En sowieso, hè, dat hele thee zetten zelf, dat is ook al een heel bijzonder ritueel vaak, hè?
5: Als mensen heel agressief hun thee laten trekken, dat is meteen rood licht. Dat is fucking niet doen. Vaak zo'n basic Bikram yoga controle dive die, terwijl ze praten over haar eigen webshop waarop ze zelf gehaakte babyrompertjes verkoopt, de rooibos aan het waterboarden is. Maar dat is wat ze doet, hè? Met die pezige handjes. Je ziet dat zakje. Maar wil ze een bekentenis van het zakje? Wat de fuck moet het zakje zeggen? Ik ben geen rooibos. Ik zit vol met een hele. Ik ben een zakje potpourri. Jongen. En de hoogtepunt van de martelscène is als het zakje op de lepel legt, het touwtje rond de nek van het zakje draait en hem zo dooddrukt tegen de zijkant van die beker. Reservoir Dogs is een kinderfilm vergeleken bij de marteling van haar rooibos. Wat trouwens een prachtige titel is voor een erotische streekroman, De Marteling van haar rooibos.

0: and Nothing to Lose.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, de hele dag is hier weer op pad. En Aldert, dan ben je weer in Havelte. Daar hoorde ik je vanmorgen toch ook al?
3: Ja, voor de tweede keer ben ik in Havelte vandaag. Vanmorgen in de dorpsommetjes. Maar nou, in de Veldkei ben ik nou. Een soort van buurthuis zit er kunnen noemen. Bibliotheek, alles zit erin. En daar weer vanmiddag een officieel moment was door. Met een andere de wethouder. En de wethouder, dat is Jacob Boonstra. Dat weet ik waar.
4: In één keer goed. In één keer goed.
3: Ja. Ja, ik heb je bespiekt. Naam en ik, dat is al een mooi moment. Maar Jacob, je hebt vanmiddag een certificaat. U deelt hier in het taalhuis van Havelte. Wat is dat precies voor een certificaat?
4: Ja, dit gaat over de taalheld van Nederland. En de taalheld, dat is eigenlijk iets. Hè, dus, er zijn best wel veel mensen in Nederland die denken dat het heel vanzelfsprekend is dat je gewoon kan lezen en schrijven. Maar dat is niet altijd zo.
3: Nee.
4: En dan is het extra knap als je daar op latere leeftijd veel tijd en energie in investeert om te zorgen dat je dat vervolgens goed kan.
3: Ja.
4: En dan kan je taalheld worden.
3: Ja, nou, hoe zit er dan het verschil in de taalheld? Want daar kom ik zo wel in op. Oh. Ten opzichte van het bord waar je net onthuld hebt door aan de muren?
4: Ja, kijk, wat we natuurlijk heel belangrijk vinden is dat iedereen in Westerveld die basisvaardigheden heeft. Zodat je gewoon kan meedoen in de maatschappij. En daarvoor hebben we hier het taalhuis. En ja, dan is het altijd wel zo dat je dan is mooi als je ook echt gecertificeerd bent, geaccrediteerd bent, dat het ook echt mag. Allemaal moeilijke woorden, maar het komt erop neer. Dus iemand die zegt, je kan het wel.
3: Ja.
4: En die bevestiging die hebben we nu gekregen. En we zijn hartstikke trots dat dat nu zo is.
3: Dat snap ik. En ik denk dat je trouwens ook geeft naar Hissy Brouwer, die als hier bij me zit. Want Hissy, je bent meer de drijvende kracht hier van de taalhuis, hè?
5: Ik ben de taalpuntcoördinator. En we doen het echt wel samen. Dus de drijvende kracht, ik vind dat wel heel mooi. Ik krijg er blosjes van op mijn wangen. Maar de taalpuntcoördinator maakt deel uit van de taalhuis samenwerking. Dus met alle andere partijen. En dat is gewoon heel belangrijk. En we hebben allemaal één doel. Iedereen in de gemeente Westerveld die moeite heeft met basisvaardigheden, die willen we graag helpen.
3: Ja.
5: En dat is denk ik ook de boodschap van heb je moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden of rekenen
3: vaak,
5: zelfs.
3: Het gaat vaak met je hand in hand, hè, toch?
5: Het gaat heel vaak hand in hand. Dus ook heel vaak zie ik dat mijn collega die bezighoudt met de digitale vaardigheden, dus met een laptop of noem het maar op, geeft ook wel eens aan van, hey, misschien is het ook wel handig dat jullie een keer in gesprek gaan om te kijken van of je daar nog dingen aan kunt verbeteren. En dus de deur staat eigenlijk altijd open. Dus mocht je denken van, hey, ik herken me hier toch wel in, maar ik vind het best wel lastig, wees welkom.
3: Yeah.
5: Want als je de eerste stap zet, en dat zien we aan Truus, die heeft dat ook gedaan. En als ik nu zie dat ze zelfs taalheld van Westerveld is geworden, dan denk ik van ja, en ze is veel zekerder geworden. En iedereen zegt dan ook van, had ik het maar veel eerder gedaan.
3: Truus, gefeliciteerd met je titel taalheld.
6: Ja, dankjewel.
3: Ja, maar niet alleen een dikke bos bloem, maar ook een prachtig certificaat, een oorkonde.
6: Ja, zeker weten.
3: Wat ga je ermee doen?
6: Ga ik ophangen.
3: Ja?
6: Ja, die zeker.
3: Ja, toch, hè?
6: Ja, daar ben ik trots op.
3: Ja,
6: zeker weten.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar mis je ook een drempel over om die eerste stap hier te zetten, naar de taalhuis toe?
6: Nou, het is zo. Ik was aan het lezen en ik had daar problemen mee.
3: Ja.
6: Ik dacht, ik weet niet hoe ik ermee aan moet. Ben ik naar de bibliotheek gelopen en toen ben ik hierheen gegaan. En toen stond Hesje daar. En zo ben ik hier bij de bibliotheek gekomen.
3: Ja.
6: Ik heb zelf de...
3: Hoe lang is dat leren trouwens?
6: Hoe
3: lang ben je al bezig met de taal?
6: Anderhalf jaar.
3: Ja, ja. En je hebt heel veel progressie gemaakt. Dat kan niet aan. En wanneer ben je nou bijvoorbeeld totaalheld tenslotte?
6: Ja.
3: Ja. Wat kun je nou meer dan anderhalf jaar leren?
6: Nou, met computer, telefoon, overal red ik me nou mee.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Ja.
6: En met lezen ook. En begrijp het ook beter.
3: Heb je ook speed achteraf dat je niet wat eerder aan begonnen bent?
6: Nee, dat niet.
3: Nee,
6: ik ben blij dat ik de stap genomen heb.
3: Ja, precies. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Doe er wat leuks mee. Hang een boom in je bedden. Ja, en het komt er ook meer op neer. Hè. Die eerste stap, dat is best een lastige, denk ik ook. En ook een belangrijke.
5: Ja, dat heb je heel goed gezegd. Van die eerste stap, die is zo lastig. Maar iedere keer als mensen die stap gezet hebben, dan zeggen ze van, had ik het maar veel eerder gedaan.
3: Ja, nou is Truus anderhalf jaar bezig geweest.
5: Ja.
3: Hoe lang duurt het gemiddeld? Want moet je dan één keer per week of twee keer per week? Hoe werkt zoiets?
5: Ja, meestal is het één keer per week.
3: Ja.
5: En het is ook een beetje, het is heel persoonlijk. De ene die pakt het heel snel op en die zegt van, ik wil heel vaak. Maar vaker dan één keer per week, dat is niet handig hoor, eerlijk gezegd. Want je moet natuurlijk alles wel
7: opnemen.
5: Hebben
7: jullie een vaste dag?
5: Nee, in principe niet. Ik werk natuurlijk met taalvrijwilligers. En die hebben niet vaste dagen, maar die stemmen het ook echt af met de deelnemer.
7: Ja,
5: dus
7: ja.
5: Het is ook niet, dat is het voordeel van met taalvrijwilligers werken. Het is niet op een vaste dag, maar het is, het hangt een beetje af van wanneer de taalvrijwilliger kan en wanneer de deelnemer kan.
7: Ja,
5: kijk,
7: ja.
5: Een school, daar moet je gewoon op vaste tijdstippen zijn.
7: Ja, ja.
5: Maar dat hoeft bij ons dus niet. En dat, dat is heel fijn.
7: Mensen weten van zichzelf al of ze in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n tolhuis om daar eens in een keer heen te gaan.
5: Ja.
7: Nou, de veldkei die heeft nou een certificaat met andere woorden. Als er al een plek is waar hij terecht kunt, nou, op heel veel plekken in het rennen, dat weet ik. Maar zeker is Halvelte zonder meer een aanrader. Want Truus is in ieder geval de baddeblieder met.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Een half minuut over 16:30. We gaan naar het Drentse nieuws. Dat krijg je van Milko Scheper.
6: Goedemiddag. De eigenaar van de Exmoorponies op het Akingerzand wil de dieren 's nachts opvangen in een wolverende weide. Overdag dan gaat die weide weer open, zodat de dieren naar andere plekken kunnen. De dierhouder die neemt de maatregel na een waarschuwing van de NVVA. Die oordeelde eerder dit jaar, na de dood van meerdere veulens, dat de Exmoorponies niet goed genoeg waren beschermd. Of de nachtweide er straks ook daadwerkelijk gaat komen, dat is nog afwachten. Momenteel lopen gesprekken over de financiering hiervan. De schuldenlast van failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar €50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij de curator. Ze hebben een totale claim van bijna €50 miljoen ingediend. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. De schuldenlast die kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich ook gaan melden. De auto die zaterdagochtend tegen een brugreling in Wijster botste werd bestuurd door een minderjarige jongen uit de gemeente Hoogeveen. De bestuurder die raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie wordt hij ook verdacht van rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. In de auto zaten in totaal 4 mensen. Het politieonderzoek dat loopt nog. En kunstwerk Palissade die keert terug naar de heuvel in de wijk Ossenhaar in Coevorden. Maar dit keer in een nieuw, toekomstbestendig jasje. De vernieuwde versie die moet ervoor zorgen dat het kunstwerk dit keer veel langer meegaat. Het oorspronkelijke kunstwerk werd in 2010 ontworpen door beeldend kunstenaar Paul de Kort. De Palissade die wordt komende zondag officieel onthuld. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
5: En dan door naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
7: De bewolking is hardnekkig, maar de zon blijft aandringen en uiteindelijk verschijnt deze middag ook wel wat blauw aan de hemel. Wel blijft het koeltjes met 16 tot maximaal 17 graden en een matige wind uit westelijke richting. Vanavond valt die wind weg en dan koelt het vannacht af tot een graad of 6.
8: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Afgelopen weekend nog te zien aan de Rietplas in Emmen tijdens het Hello Festival. Foreigner. Tenminste, wat dat dan nog van over is, want zo gaat het dan met die bands, hè. Die bezetting wilde nog wel eens wat wisselen. Maar het schijnt hartstikke leuk geweest te zijn. Say You Will. En daarvoor nog Michael Jackson en zijn matties. De Jackson 5 en I Want You Back.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Als ik dat woord al hoor, Daphne.
2: Ja,
0: Asperge Deluxe Box. Dat loopt bij mij het water al in.
2: Jawel, hè.
0: Ben jij een beetje van de asperges?
2: Ja, zeker.
0: Lekker, hè.
2: Maar ook de rest van wat er in die box zit.
0: Ja, want het ligt er niet om. Natuurlijk een bosje verse asperges. Dat is al hartstikke fijn. Kun je winnen, doen we er ook nog een pot aspergesoep bij. Een lekker flesje wijn, doosjes aardbeien. En er zit ook nog, om het helemaal af te maken, een dikke fles boerenvanillevlaai in.
2: Ja, top.
0: Oh, lekker streekproductig.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik hou er toch van. Ja.
2: Ja.
0: Nou, zo'n hele doos kun je bij ons winnen. Het voelt een beetje als een soort kerstpakket, maar dan in de zomer.
2: Nou, maar dat vind ik voel daar wel wat voor. Een zomerpakket.
0: Superleuk om te winnen. En we hebben daar deze week ook weer een spelletje bij bedacht, waarmee je zo'n Asperge Deluxe box kunt winnen. Ja, heb je het over asperges? Ja, altijd even het houtachtige einde eraf snijden. Dan schillen natuurlijk. En daarvoor hou je ze dan even vast bij het kopje. En dan werk je zo naar beneden. En probeer een bruggetje te maken naar het spelletje. Je zit me echt zo aan te kijken. En dacht me van, waar gaat dit naartoe? De kop van een liedje.
2: Ah,
0: daar draait het allemaal om.
2: Precies. Ja. Okay.
0: We hebben deze week introotjes van, ik hoop, bekende popklassiekers voor je klaargezet. Je hoort dus alleen het intro. Op het moment dat de zang begint, te hakken we hem weg. Zodat we nog wel een beetje een soort van moeilijkheidsgraad ingebouwd hebben. Als jij weet welk liedje het is, nou, onmiddellijk bellen of appen met ons. En dan is die aspergebox misschien wel voor jou. Ik vind wel dat we een beetje streng moeten zijn. Ik wil de naam van de band en de titel van het liedje hebben.
2: Ja, absoluut. Moet,
0: ja, toch?
2: Moet beide.
0: Ja, ja, voor niks gaat de zon op. Beetje moeite doen. Ik heb er eentje klaarstaan. Het is de eerste dag van de week waarin we dit gaan doen. Dus nou, ik weet niet of het super moeilijk is, hoor, deze. Een beetje rustig gaan beginnen. We gaan wel kijken. Het gaat dus om de kop, oftewel het intro van dit liedje. Welke klassieker is dit? Ik denk dat er wel mensen geweest zijn die nu aan het zingen zijn.
2: Absoluut.
0: Om daarin te vallen op dat punt waar die erin komt.
2: Ja, dat hoor ik graag.
0: Ja, maar welk liedje is het? En welke band zingt het nou toch ook alweer? Nou, als je een idee hebt, stel je dan met ons in verbinding. Het kan via 0592 33 11 88. Je mag bellen, je mag appen. En wie weet zit je zometeen wel in de uitzending.

0: Nou, als je goed zoekt, heel goed zoekt, dan zijn er best een paar leuke liedjes gemaakt in de jaren 90. Ace of Base and Design.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, er zijn een hoop lekker bekkies onder onze luisteraars, begrijp ik, Daphne.
2: Nou, dat komt zeker wel goed, inderdaad.
0: Ik denk het ook wel. Ik begrijp dat ook wel. Wat is er nou leuker dan dat je zo'n doos kunt krijgen met allemaal lekkers erin?
2: Ja, en dat je hele avondmaal is gewoon geregeld.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk een soort drie gangen die nek van maken. Wat? 4, 5 wel bijna.
2: Perfect.
0: We gaan ze de hele week uitdelen. Deluxe boxen met allerlei asperge-lekkernijen. Ronnie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar bel je vandaan, Ronnie?
3: Zeg je?
0: Waar bel je vandaan?
3: Uit Bonverspilde.
0: Oh, en we staan op de speaker, hè? Doe me even aan je oor, op de ouderwetse manier.
3: Even kijken, hoor.
0: Het is tegenwoordig zo. Niemand doet dat meer, hè? Wonderlijk is dat.
2: Aan het oor?
0: Ja.
2: Ja, ik heb zelf ook altijd oordopjes in als ik bel.
0: Ja. Ja. Ook altijd zo, dan loop ik door de supermarkt en dan kan ik altijd letterlijk meegenieten van mensen die met het thuisfront overleggen wat er in het wikkelkarretje moet. Ja, ik begrijp dat nooit zo goed. Maar... Hey. Ronnie, ben je er weer?
3: Ja, maar ik sta nog steeds op de speaker. Dus,
0: Ja, maar ik hoor eigenlijk alleen maar medeklinkers op dit moment. Dat is een beetje, nou goed, weet je wat we doen? We gaan het een beetje kort houden. Het introotje van dat liedje, daar ging het allemaal om. We willen de naam van de band en de titel van het liedje hebben, Ronnie.
3: The Love in Spoonful met Summer in the City.
0: Yeah! Nou, gelukkig kwam dat wel luid en duidelijk door. Hou je een beetje van asperges, Ronnie?
3: Ik vind het heerlijk.
0: Nou, mooi zo. Dan komt die luxe box dus goed terecht bij jou.
3: Ja.
0: Ja, lekker man. Verse asperges, een...

Helemaal dat flower power gevoel bent dit liedje Summer in the City van de Love and Spoonful. Het liedje dat we zochten in het aspergespelletje voor vandaag. Laten we het zomaar noemen. Ronnie uit de Bovensmilde die ging ermee vandoor. Dus die zit binnenkort lekker te smikkelen. En de hele week gaan we dit nog doen. Dus het is hartstikke leuk. De hele week delen we die dozen vol met lekkernijen weer uit. En ik zei het net ook al, het voelt een beetje als een soort kerstpakket. Maar dan in een andere periode van het jaar. Nou, we hebben er nog best wel een aantal staan voor de hele komende week. En morgenochtend rond 8:30 bij Edwin, dan spelen we weer een nieuw rondje van dat nu al legendarische aspergespel.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler... profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
13: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
5: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
13: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: I can dance, I can dance, I can dance. Maar dat begrijp ik ook wel met zo'n soort liedje. Dat was Leo Sayer en Long Tall Glasses.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Bijna 8 minuten over 5 op een redelijk zonovergoten maandagmiddag... als ik zo'n beetje naar buiten gluur. Straks weer technisch, maar eens even de details vragen aan weerman Hans Nienhuis. Maar eerst even de belangrijkste punten uit het nieuws op een rijtje. Milko.
3: Ja, de schuldenlast van de failliete zakenman Henny van der Most... die is opgelopen naar 50 miljoen euro. De afgelopen weken hebben zich 30 schuldeisers zich gemeld bij de curator. En ja, het betekent nog niet dat dit het einde is... want de periode dat schuldeisers zich mogen melden... die is nog altijd geopend. En als er coalitiepartijen, als de Centraal, Pro, ChristenUnie en VVD... die hebben een bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Het motto van het bestuursakkoord... schrijf je mee, René? Vooruit met ambitie en aandacht. Kijk. Nou, als dat geen geslaagd plan moet worden, dan weet ik het ook niet meer. En kunstwerk Palissade die keert terug naar de heuvel in de wijk Ossehaar in Coevorde. Maar dit keer in een helemaal nieuw toekomstbestendig jasje. Dus mocht je nou niks te doen hebben op zondag, kun je daar gewoon heen. Want dan wordt hij officieel onthuld.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: muziek van Jan Smit en dan volg je haar benen. In de gemeente Westerveld wordt vanavond een bijzondere praktijkoefening gehouden rond zogenoemde noodsteunpunten. In onder meer de dorpshuizen van Wapserveen en Wilhelmina-oord wordt getest hoe inwoners en hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren tijdens langdurige stroomuitval. Het is de eerste praktijkoefening van deze omvang in Drenthe en een van de eerste in Nederland, vertelt Lisbeth Menink van de Veiligheidsregio Drenthe.
1: We hebben natuurlijk vanuit het ministerie eind vorig jaar allemaal het boekje gekregen Denk Vooruit. Er staan verschillende scenario's in. En we hebben in Drenthe dan gekozen voor de voorbereiding op 72 uur stroomuitval. Omdat we denken dat als je daarop voorbereid bent, dat je dan ook bij andere crisissituaties, dat je dan goed voorbereid bent.
2: Oké, dan gaat het inderdaad om noodsteunpunten. Hè? Daar wordt die praktijkoefening rondom gehouden. Wat zijn dat, die noodsteunpunten?
1: Ja, noodsteunpunten die worden ingericht op het moment dat er geen communicatie meer mogelijk is. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer 112 kunt bellen. Op wat voor manier kun je dan wel toch hulpdiensten inschakelen bijvoorbeeld.
2: Oké, en hoe doe je dat dan?
1: Ja, goede vraag. Dat gaan we dus vanavond oefenen in Westerveld. Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden zonder stroom. En vanavond gaan we dus testen of dat werkt tussen twee dorpshuizen en vanuit een dorpshuis naar de brandweerkazerne in Vledder.
2: Oké, wat voor communicatiemogelijkheden zijn er dan? Of is dat geheim?
1: Nou,
2: dat
1: kan bijvoorbeeld. Nee, zeker niet. Er worden verschillende dingen getest. We hebben in ieder geval noodstroom op beide punten. En we gaan met portofoons werken. De verschillende verbindingsmogelijkheden wordt getest of dat werkt inderdaad zonder stroom of met noodstroom op een locatie.
2: Ja, het gebeurt allemaal in de gemeente Westerveld. Waarom juist daar?
1: Die hebben zich aangeboden voor de oefening. Ja, die hebben gezegd van wij willen wel graag hier bij ons oefenen. Westerveld heeft ook wat te maken met wat minder goed bereik zo hier en daar in de gemeente. Dus ze vinden het sowieso ook heel interessant. Nou ja, wat we hier gaan oefenen, dat kunnen we in praktijk brengen ook in de rest van de provincie.
2: Ja, want het is de eerste praktijkoefening van deze grootte eigenlijk in Drenthe. Ook een van de eerste in Nederland, hè? Dus de Drenthe loopt voorop hierin.
1: Klopt. Dat is ook wel heel leuk, want landelijk gebeurt er natuurlijk heel veel. Hè? Ook vanuit het ministerie wordt er van alles gestimuleerd. Veiligheidsregio's in heel Nederland die hebben eigenlijk de opdracht gekregen om daarmee aan de slag te gaan. We doen dat samen met de 12 Drentse gemeenten. En die hebben gezegd tegen ons, de burgemeesters zijn ons bestuur, die hebben gezegd, nou gaan jullie alsjeblieft coördineren en faciliteren. Dan zorgen we dat we in Drenthe ook goed voorbereid raken. Het is eigenlijk een hele korte klap. En wat leuk is dat ook Dares, de azentamateurs, ja, die oefenen parallel. Die hebben ook van allerlei mogelijkheden zonder stroom. Ja. Dus die gaan ook kijken van wat kunnen wij zonder stroom betekenen als het nodig is.
2: Oké, en hoe gaat het dan in de praktijk? Ik bedoel, de stroom gaat er ook echt af in Westerveld?
1: Nee, dat is natuurlijk een beetje lastig bij het oefenen van dit soort situaties. Overal de stroom af, dat is moeilijk oefenen. Dus daarom is het ook wat lastig om te zeggen van, nou, wat gebeurt er nou precies als de stroom eraf gaat? Maar een paar dingen weten we natuurlijk wel. Hè. De kans is er dat je geen mobiel bereik meer hebt, dus je kunt niet bellen. Je hebt geen internet. Die kans is gewoon heel groot. Dus dat gaan we oefenen. Ja.
2: En iedereen in Westerveld kan meedoen of heeft u een aantal mensen uitgekozen?
1: Mensen zijn uitgenodigd in de dorpen via de lokale krant en de kanalen die er zijn. Ook via de dorpshuizen, want die twee dorpshuizen doen ook actief mee. Het Rode Kruis oefent ook actief mee. Dus we vinden het ook heel leuk als mensen vanavond komen kijken.
2: Oké, en gaat u dan nog stiekem checken of iedereen wel genoeg water en dat soort dingen in huis heeft?
1: Nee, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf.
0: En dat zei Lisbeth Menink van de Veiligheidsregio Drenthe.

0: Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel The Eurythmics en Sweet Dreams Are Made Of It Is. Ja, het was vandaag natuurlijk the day after, oftewel de dag na de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. En dus ging Aaldert voor een kleine nabeschouwing even langs bij Henk Veenhof in Eelde. Henk is trainer bij VV Actief en hij wordt een echt voetbaldier genoemd.
1: Ja, toch? Je kan zeggen wat je wil. Maar,
2: voetbalfanaat.
1: Dat virus zit erin, dus daar kan je niks aan doen.
2: Nee. Je hebt tot op heden alle wedstrijden al gekeken van het WK.
1: Ik heb alle wedstrijden bekeken.
2: Ja. Hoe ben je dat intussen al west?
1: Dat waren er 12.
2: Nou al 12 al?
1: 12 wedstrijden.
2: Ja, allemaal zien?
1: Van de 104.
2: Ja.
1: Dus we schieten nog mooi op.
2: En die ga je ook alle 104 bekijken?
1: Die ga ik allemaal bekijken.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Maar je maakt ook overal... ik zeg al, in die zin, dat doet maar weinig volgens mij. Je maakt aantekeningen ook van hoe zo'n wedstrijd verlopen is.
1: Ja, maar dat vind ik machtig interessant. Want in elke wedstrijd zitten weer specifieke dingen... qua hoekschoppen, vrije trappen, varianten daarin.
2: Ja.
1: En dat vind ik mooi om dat te noteren. Want daar kan ik misschien zelf ook weer wat mee doen, hè?
2: Ja, ja. De belangstelling van ons gemiddelde Nederlander... ging natuurlijk uit naar gisteravond, hè? Nederland tegen Japan.
1: Ja, natuurlijk is dat voor Nederland is dat hartstikke belangrijk en mooi. Want het is een feest, hè? Het moet een feest zijn.
2: Maar hoe kijk je daar dan nou? Want toch een beetje als analist zijn. Kan je het ook niet schelen dat Nederland dat? Of kijk je nou gewoon een ploeg?
1: Nee, ik kijk er wel wat anders naar, denk ik. Maar over die hele wedstrijd in Nederland verdiend gelijk gespeeld. Want het was gezien vertoonde spel in de kansverhouding was een gelijkspel, een goede verhouding. Maar ik hoop natuurlijk altijd wel dat Nederland wint, dat is duidelijk.
2: Vertoonde spel, moet je zeggen. Was dat goed? Was dat minder goed? Was dat best?
1: Het was niet slecht, maar het was ook nog niet echt, echt goed. En heel vaak moet een ploeg ook in het toernooi groeien. Hè? Ja. Die jongens die speelden allemaal bij verschillende clubs. Dus dat moet ik aan elkaar wennen.
2: Ja. Maar goed, ik heb hier wel te maken met een voetbalkenner en een grote liefhebber. En dus Henk, vertel maar even, wie giet het worden?
1: De laatste vier worden in mijn ogen Argentinië, Spanje, Amerika en West-Duitsland.
0: Ja, nou daar komen we dan over een paar weken wel even op terug bij Henk om te kijken.

0: Needles and Pins van The Searchers. Ja, van het ene sportevenement naar het andere. Hè, want hadden we het net al even over het WK voetbal. De TT in Assen, die zit er natuurlijk ook weer aan te komen. En dat betekent dat sinds vandaag onze speciale TT-site weer in de lucht is. En een van de mannen achter die site, dat is collega Frank Andringa. En nou, Frank heeft de TT-koorts alweer behoorlijk te pakken, hoor.
1: Vanochtend fietste ik hier naar het werk toe en dan kom je door de binnenstad heen en dan zie je dat de pontons die worden neergelegd bij de kop van de vaat. Ja, dan denk je van, het gaat beginnen. En normaal gesproken beginnen ze in juni, gaat de gemeente Assen het gras maaien. Nou, als de gemeente Assen het gras begint te maaien, dan weet ik dat de TT eraan komt.
2: Dan begint het al te
1: kribbelen. Ja, dat is geen hooikoorts.
2: Ja, nee, maar die letters die staan er ook al heel lang. Hè? Dus ze zijn er echt al wel langer mee bezig. Vanaf vandaag TV Drenthe en RTV Drenthe ook eigenlijk een beetje specifiek. Wat gaan we doen?
1: Ja, klopt. Wij houden natuurlijk altijd het nieuws rond de TT en alles wat op het circuit gebeurt wel in de gaten. Maar vanaf deze week zijn we echt elke dag weer bezig met de TT en wat er aan gaat komen. De komende twee weken doen wij eigenlijk niks anders dan Drenthe en ja, eigenlijk ook wel heel Nederland. Want heel Nederland volgt ons rond deze dagen. Om die warm te maken voor de TT. Om die TT-sfeer er al in te brengen. Dus wij brengen de laatste nieuwtjes rond de motorsport uiteraard. En vanaf het circuit, rond het TT-festival. Maar ook mooie achtergrondverhalen. Interviews met fans en liefhebbers. Ja, dat.
2: Ja, waar ben je mee bezig? Mag je al iets prijsgeven wat mooie verhalen gaan worden?
1: Ik heb vanmiddag een interview met een hele grote fan die sinds een jaar of 12 geen TT meer overslaat en helemaal door het virus is bevangen en inmiddels verzamelingen aan het aanleggen is van
2: leuk.
1: Pins en posters en dergelijke. Nou, daar spreek ik vanmiddag mee. Ik duik in de geschiedenis van de TT-campings.
2: Ja.
1: Want ja, die staan toch een beetje onder druk en ik ben heel benieuwd of die er dit jaar weer allemaal komen.
2: Oké, daar duik je ook onder andere in. En als je zegt TT, dan denk je de laatste jaren toch ook wel een beetje aan Bert en Ernie.
1: Ja.
2: Tenminste, die duiken altijd op met de TT.
1: Jazeker. Bert en Ernie die verstoppen elk jaar ergens op het TT-circuit heel veel bier.
2: Ja, dat zijn, ze geven zichzelf niet prijs. Ik geloof mannen van rond de 50.
1: Het is een groepje mannen inderdaad, voor zover ik weet. Ik ken ze niet. Maar elk jaar weten zij op een bepaalde manier op het circuit te komen in de dagen voorafgaand aan de TT.
2: Ja.
1: 'S Nachts weten ze ergens binnen te komen. Nou, ik vond een van de prachtige edities was dat zij overal vogelkastjes hadden opgehangen. En in die vogelkastjes, daar past overal een sixpack in.
2: Oh, wat grappig. Ja, en het wordt dan niet ontdekt. Want dat is een beetje de truc, hè?
1: Zij doen het altijd zo. Ze zetten dat jaar met die vogelkastjes hebben ze volgens mij ook een groot nest neergezet waar een ooievaar op kan landen. Ja. Daarin leggen ze dan ook een paar sixpacksjes en een paar droge worsten voor al die vrijwilligers van de TT. Ze zorgen er altijd voor dat er iets wordt gevonden, waardoor het ook leuk blijft voor al die vrijwilligers om te gaan zoeken.
0: En dat zei collega Frank Andringa. Nou ja, dit en nog veel en veel en veel meer is vanaf nu dus allemaal terug te vinden, te beleven en te lezen via rtvdrenthe.nl/TT.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Het is bijna 17:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws krijg je van Milko Scheper.
7: Goedemiddag. De Asser-coalitiepartijen Asser Centraal, Pro, ChristenUnie en VVD hebben een bestuursakkoord voor de komende 4 jaar. Het motto van het bestuursakkoord is vooruit met ambitie en aandacht. Wel moet er gelijk €6,7 miljoen worden bezuinigd. Het bestuursakkoord wordt donderdagavond in de gemeenteraad besproken. En ook worden dan Cor Staal van de ChristenUnie, Martin Rasker van de VVD, Eddie Beuker van Assen Centraal en Willard Bouwmeester van Pro en Jan Broekma benoemd als wethouder. De schuldenlast van de failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar €50 miljoen. De afgelopen weken hebben 30 schuldeisers zich gemeld bij de curator. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. De schuldenlast die kan de komende tijd nog verder oplopen als andere schuldeisers zich melden. En FC Emmen die heeft vandaag de 23-jarige keeper Sam Karsties gepresenteerd. Doelman die wordt voor 1 jaar gehuurd van FC Twente. Hij moet de eerste keeper van FC Emmen gaan worden in het volgende seizoen. Karsties keepte nog geen duel in het eerste van FC Twente, maar kwam wel een aantal keer uit voor de onder 21. De selectie van trainer Menno van Dam die krijgt steeds meer vorm. FC Emmen die zoekt nog naar een nieuwe spits met het liefst ervaring op keukenkampioendivisieniveau. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: En dan gaan we even naar het weer kijken met wie anders dan Hans Nienhuis. Mooi Hans.
8: Mooi René, goedemiddag.
6: Nou Hans, je kent het inmiddels. Als een waar slangenmens probeer ik hier weer een glimpje van de buitentoestand op te vangen.
8: Nou, het je lenig hè?
6: Ja, zeker. Het lukt steeds beter. En ik zie toch wel weer een aangenaam zonstreepje.
8: Ja, het is dus ongelukt om een aantal gaten te branden in dat wolkendek. Als je nu kijkt op de satellietfoto, dan zie je dat Noord-Groningen, Noord-Duitsland, een stuk Denemarken nog onder de wolken zitten. Maar een groot deel van Nederland, en daarbij Drenthe, die heeft opklaringen. Niet volledig opgeklaard. Het is nog steeds wel wat wolkendek her en der. En ook vanavond zal het nog wel een wisselend beeld zijn. Maar toch, het is wat vriendelijker dan deze ochtend, toen er nog een beetje motregen viel. Waarschijnlijk zijn dat geen meetbare hoeveelheden geweest. Dat zullen we morgen nog wel eventjes horen van de waarnemers. Maar het is toch al best wel nat geweest de eerste 15 dagen. Als ik zo van de waarnemer uit Rode Noord hoor. 10 jaar waarnemingen. Het was nog nooit eerder in enige maand voorgekomen dat er in de eerste helft van de maand al 100 mm was gevallen. En ja, dat heeft hij dus te pakken in Rode Noord. We zijn eigenlijk wel een beetje toe aan droger weer, wil ik maar zeggen. Nou, wat denk je wat er gaat gebeuren?
6: Ik denk dat het droger wordt.
8: Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar er komt een grote maar aan, en die heb ik gisteren ook al verteld. Het gaat allemaal langzaam, die weersverbetering. Kijken we dan naar vannacht, dan loopt het langzamerhand weer wat dicht met bewolking. Blijft eigenlijk wel droog, er gaat niet zoveel gebeuren meer vannacht. En morgen zien we vooral dat de temperatuur een stapje erbij gaat doen. 19 tot 20 graden, dat is toch 3 of 4 graden warmer dan vandaag. Met een mix van zon en bewolking. En dan blijft het dus droog. Maar ja, dan komt woensdag. En woensdag passeert er nog een oud restant van een front. En die gaat nog net even een spatje regen geven in onze provincie. Dus het wordt nog niet helemaal droog deze week. Dat doen we wel bij een graad of 22 of 23. De temperatuur gaat elke dag een aantal graden omhoog. Maar het weerbeeld laat dus woensdag nog even een steekje vallen. Matige zuidwestelijke wind. Als de zon erbij komt is het beperkt. En het kan dus wat sputteren of wat regenen, met name in het noorden van Drenthe. Donderdag is dat ook voorbij. 26, 27 graden in het zuiden van Drenthe, nog iets boven 27. En dan is er echt veel zon. Maar ja, goed, dat duurt ook weer niet zo lang. Vrijdag, dan gaat het naar 30 of 31 graden toe. Het wordt echt, we gaan verdubbelen als je kijkt op de thermometer. Alleen de lucht is nog zo vochtig. Dauwpunt ligt vrij hoog en er is veel vocht voorhanden vanaf de grond. En dat betekent dat het vrijdag overdag wel heel fraai weer is, maar dat we het in de avond moeten gaan bekopen met een paar regen- en onweersbuien. En dat zijn dan niet van die gure buien zoals we de afgelopen dagen zagen, maar gewoon echte warmte-onweersbuien.
6: Staat ons een gevarieerd weekje te wachten, Hans?
8: Ja, het weekend wordt ook nog weer gevarieerd. Het lijkt erop dat het allemaal warm blijft, maar ook niet volledig stabiel. Dus ik ga uit van een vrij zonnig weekend met temperaturen van een graad of 26 tot 28. Best aan de hoge kant. Met veel spreiding in de pluim, dus ik kan nog niet allemaal alles weggeven. Maar we zien wel dat er een kans blijft op een regen- of onweersbui. Dus het wordt typisch zomers zoals dat in Nederland is bedoeld. Je moet altijd een beetje over je schouder blijven kijken.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
14: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: Het zijn de Detroit Spinners en Cupid. En dat brengt de tijd op 6:10. Precies. Barry Gebken uit Erica die meldt zich elke maandagochtend hier op de radio om verslag uit te brengen van zijn avonturen tijdens zijn pelgrimstocht. Eerder liep Barry al naar Rome en Jeruzalem. En nu loopt hij 3500 kilometer naar Portugal. En inmiddels is hij van de Nederlandse bodem af.
1: Ik loop nu door het bos de Belgische Ardennen. Het gaat op zich wel lekker. Mijn voeten, ik kom steeds beter in vorm. En mijn voeten helen een bad, dus... het weer knapt op, dus ja, ik ben echt wel goed te spreken hier.
2: Oké, want je hebt problemen met je hak, hè?
1: Ja, ik had wat last van hielspoor, maar toen kreeg ik een soltje dan via Schutterup. Dat was fantastisch en ik uiteindelijk, ik had last van wat blaren en ik liep mijn voeten wat stuk. Maar goed, constant een beetje zorg dragen en uiteindelijk... Die knapt ook op, dus en het was steeds nat. Dus ja, alles met elkaar. Ik volg mij op de moeilijkste wel een beetje gaat nu.
2: Ja. En die zoltjes zijn speciaal uit Erica gekomen, hè? Hebben ze gebracht.
1: Via Drenthe, zeg maar, uit Eeklo. Ja. Maar goed, iemand heeft dat nagebracht vorig weekend en ik een dag rust gepakt. Nu gaat het goede kant op. Ik loop lekker hier in België.
2: Oké, een kennis van jou had ook hartjes gemaakt, hè? Die kon je onderweg uitdelen. Ben je er al doorheen?
1: Nou, nog niet, maar ik moet wel zeggen hierin... Het is echt fantastisch. Hier de grens over gaat, Wallonië, die mensen zijn zo goed aardig. Ik heb al diverse... Bij mensen gewoon hebben ze mijn bed gegeven en eten. En ja, het is echt heel aardig volk, dus ik heb inderdaad al een paar hartjes gegeven... Dus misschien moet er nog wel een aantal bijgehaakt worden. Ja. Maar het is fantastisch om zo gedragen worden door de mensen. Dat is ook een van de mooiste boodschappen wat ik kan brengen. De wereld is zo mooi als je wandelt en de mensen zijn zo goed.
2: Ja, je wordt goed vertroeteld onderweg.
1: Ja, het is soms een belasting. Ik had vannacht, ik stond bij een koeienboer in mijn tentje. Dan word je wakker met bult condens. Maar goed, gauw inpakken en dan weer straks kan ik een keer drogen. Ik geniet gewoon door de natuur en ik pak allemaal landelijke natuurwegen. Dat is ook fantastisch. Ik stond een paar dagen geleden al oog in oog met een wild zwijn. Dat had ik ook nog niet meegemaakt. Die ging er gewoon vandoor. Ja. Maar fantastisch is dat. Dat zijn fantastische momenten. Allemaal mooie kapelletjes en kerkjes. Ja, het is wel genieten.
2: En hoe gaat de week nu verder? Ik bedoel, waar ga je allemaal langs?
1: Nou, ik kom, als het goed is, vandaag kom ik weer in... dan noemen ze dan, ik ben niet zo Franstalig, maar Bourgogne. Dat is dan ook weer een Maria-oortje. Dan hoop ik dat ik weer een kloostertje krijg. Ik had in Beneu een paar dagen terug ook al een onderkomen bij nonnetjes. Dus ja, kijk, en zo probeer ik wat Maria-oorden aan elkaar te knopen. En anders, ik ga op Frankrijk, gewoon midden door Frankrijk en dan op Lourdes aan.
0: Ja, en of dat allemaal gaat lukken, dat horen we volgende week maandagochtend.

0: werk van de broertjes Tangerine, Work for That Love.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je lusten naar het Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: raad zal je zo onderhand niet ontgaan zijn. De regionale omroep in het noorden bestaat dit jaar 80 jaar. En daarom reizen we elke maandagochtend aan de hand van historische en zelfs af en toe hysterische fragmenten en verhalen door onze eigen radiogeschiedenis. Oud-collega en mediaconservator Sjoerd Looyinga die nam ons vandaag 15 jaar mee terug in de tijd naar een dag die we ons ongetwijfeld allemaal nog goed kunnen herinneren.
1: Wat deed jij op 11 juli 2011? Ja, het is een vrijdagmiddag. Het lijkt een gewone middag. Op Radio Drenthe presenteert Werner Steenbergen zijn gevarieerde middagprogramma. Het zou een middag worden om nooit te vergeten. Hier is het regionale nieuwsbulletin van 14:30.
2: Half drie, dit is Drenthe Nu Kort. Ik ben Herma Boer. Er woedt op dit moment een grote brand in de televisietoren in Hogesmilde. Verschillende brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand woedt op zo'n 100 meter hoogte en is lastig te bestrijden. De brandweer is samen met de politie een aantal woningen in de omgeving aan het ontruimen, omdat niet zeker is welke gevolgen de brand heeft. Door de brand zijn sommige tv-zenders niet goed te ontvangen.
3: Etta James, I just wanna make love to you. Voor iedereen die hem gehoord heeft althans. Ja, het beste is om nu via de kabel of via internet even te luisteren, mocht je die mogelijkheid hebben. Want vanwege die grote brand in de tv-toren in Bovensmilde vallen heel veel zenders uit, waaronder dus ook radio en tv Drenthe. Van Staal een klein stukje. We schakelen over naar Mark Dijkhuis, want die heeft meer nieuws over de brand in de tv-toren in Smilde.
4: We gaan voor het laatste nieuws over die brand in de tv-toren in Hogesmilde naar Ramona Venema's, is woordvoerder van politie Drenthe.
5: Het is helemaal heel kort dag. Ik krijg net de melding binnen dat er een brand zou zijn in het tentstation bij Hogesmilde. De brand zou op ongeveer 100 meter hoogte zijn. En zoals het nu lijkt zijn er geen gewonden gevallen. Alleen het is onduidelijk eigenlijk wat voor gevolgen deze brand heeft.
4: Goed, Ramona Venema, woordvoerder van de politie Drenthe. Dank voor de toelichting. Terug naar Zomer op de S met Werner Steenbergen.
6: Zomer in Drenthe. Ja. Dat zijn de allereerste berichten van de brand in de zendmast van Hogesmilde in 2011. En je merkt, Sjoerd, wel aan de toon dat de ernst van de situatie echt langzaam begint door te dringen, hè?
1: Ja, ook wel een beetje lachen als je dan hoort dat presentator Werner Steenbergen een opmerking maakt tijdens zijn radiospel. Hier de opgave voor iedereen die ons nog kan horen. Ja. Maar ook hij beseft toch wel dat de brand wel eens nationaal nieuws kan worden. En dat blijkt ook een half uur later.
7: 3:00, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de televisiemast in Hogesmilde in Drenthe is brand uitgebroken. De brand woedt op ongeveer 100 meter hoogte in het bovenste deel van de toren. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden, want de televisietoren is normaal gesproken onbemand. Door de brand is de stroom van de toren gehaald. Daardoor hebben mensen in het noorden van het land geen digitenne en publieke radiozenders. Dit was het NOS-journaal.
6: Ja, die televisietoren bij Hogesmilde is voor Drenthe echt een begrip. En wordt ook wel het baken van Drenthe genoemd. Het voorziet een groot deel van de regio van radio en televisie. En het uitvallen van die zender in Smilde, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat Radio Drenthe niet meer via de FM te ontvangen is. Maar die rampshoot wordt nog groter.
1: Ja, bij die brand in de opbouw van de 180 meter hoge zendmast ontstaat zo'n extreme hitte dat zelfs de stalen constructie het rond 15:30 begeeft. Dat moment is bijna live op de radio te horen.
4: We horen zojuist dat de mast is omgevallen. Dat zijn slechte berichten uit Hogesmilde. Arie Meijer, kom maar in.
8: Ja, net terwijl we terugschakelen ben ik eigenlijk live getuige geweest dat gewoon een enorme knal was het eigenlijk. En daarmee viel de mast gewoon om. Het bovenste deel viel eraf en het deel eronder knakte. En ik kijk nu naar een toren zonder mast. Eigenlijk is dat het om het zomaar te noemen.
4: Ja, je zegt ik schrok ervan. Je zag het gebeuren, viel er iets te horen, gaf het een knal. Wat was er aan de hand?
8: Ja, ik hoorde lawaai. Het kan ook de helikopter zijn geweest die net langs vloog. Het is niet dat de helikopter er tegenaan vloog. De spanningsdraden, de draden waarmee de toren vast zat, begaven het, knapten. Nou ja, dat zal waarschijnlijk dus wel komen doordat de toren zelf is.
4: De verbinding met Arie Meijer.
8: Goedemiddag, meneer. Ik denk dat u ook net getuige bent geweest van het knakken van de toren, of
9: ja,
8: niet?
9: Ja, inderdaad, ja. Ja,
8: want wat zag u? Wat gebeurde er?
9: Ja, nou, hetzelfde wat u gezien hebt, denk ik. Hij stort in één keer neer.
8: Ja, eerst het bovenste deel en
9: toen het tweede gedeelte. Ja, dat is wel een mooie raam, dit.
8: Het leek mij toen alsof het vanuit het niets was.
9: Nou,
8: het ging zomaar om.
9: Het was wel te voorspellen, denk ik. Hè? Je werd, halverwege werd hij al donker. Bijzonder triest.
8: Toch wel jammer.
9: Ja, ja.
8: Het is weg. Ik loop nog even door. Ik zie een man staan met een...
6: Het knakken van de toren, zegt verslaggever Arie Meijer. Ik denk dat hij deze dag ook niet snel zou vergeten, trouwens. Nee. Wat waren de gevolgen van het omvallen van de zendmast?
1: Die waren groot. Via internet startte RTV Drenthe een stream, zodat mensen het nieuws kunnen blijven volgen. Die functie

0: helpen. Later wordt op het terrein van de Johan Willem Vriesokazerne in Assen een 100 meter hoge noodmast geplaatst. En die zorgt voor dekking in een grote straal rondom de Drentse hoofdstad. En in Hogeveen en Meppel worden steunmasten met eigen zenders geplaatst.
1: Ja, en Sjoerd, en de oorzaak van de brand?
0: Ja, blijft nog steeds een nevelige hult. Pikante bijkomstigheid. Op dezelfde dag van de brand in Hogesmilde is er ook brand in de zendmast van Lopik. Lang is er gezocht naar en gespeculeerd vooral over de oorzaak van beide branden. Wat er die dag nou echt fout is gegaan en wie er verantwoordelijk voor moet worden gehouden, ja, helaas, dat is nooit helemaal duidelijk geworden.
1: Bijzonder is dat toch, hè? Kan dat zo weer gebeuren?
0: Bij de restauratie van de toren, dat was trouwens pas een jaar later, is er gekozen voor een andere zogenaamde open constructie. Een buismast, waardoor het bovenste gedeelte van de toren niet meer wordt afgedekt. En daarmee zou de kans klein zijn dat er ooit weer zoiets zou kunnen gebeuren.
2: Ja, 11 juli 2011, een historische dag. En nu dus met een aantal historische fragmenten. Nou, volgende week dan is Sjoerd er weer en dan gaat hij het hebben over de link tussen Drenthe en, hoe kan het ook anders deze dagen, het Nederlands elftal. Volgende week maandag, even na 11:30. Tot zover voor nu. Zometeen na 6:00 zit hier Johan Derksen voor een kakelverse aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.

0: do.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
11: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
9: Met Johan Derksen.

0: woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Otis Clay uit Mississippi was een gospelzanger die in 1957 verhuisde naar Chicago, waar hij al snel blues begon te zingen. In 1967 had hij zijn eerste hit, het nummer eindigde 34 in de Amerikaanse hitparade. Otis Clay, That's How It Is.

Otis Clay, That's How It Is. Don Bryant uit Memphis was de zanger van de gospelgroep The Four Kings. En zo leerde hij producer Willie Mitchell kennen bij High Records. En deze Willie Mitchell maakte een echte ster van Don Bryant. I'll Go Crazy.

Bob Bryant, I'll Go Crazy. Syl Johnson uit Mississippi is een broer van basgitarist Thompson Johnson en hij is ook een broer van bluesgitarist Jimmy Johnson. Hij verhuisde naar Chicago en daar was hij de gitarist bij Magic Sam, Billy Boy Arnold, Junior Wells, Jimmy Reed en Howlin' Wolf. En dit is een solo-opname van Syl Johnson. Come on home.

Phil Johnson, Come On Home. George Jackson uit Mississippi was vooral songwriter. Hij schreef One Bad Apple voor The Osmonds, The Only Way Up voor Otis Clay en All Time Rock'n'Roll voor Bob Seger. Daarnaast schreef hij nog nummers voor The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr, Clarence Carter, Wilson Pickett en Candy Staten. En Ike Turner ontdekte hem als zanger. George Jackson, I'm Gonna Wait.

0: George Jackson, I'm Gonna Wait. The Ovations, dat is een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En hij was een fan van Sam Cooke en dat hoor je in zijn nummers. De band brak ook door in 1973 met een cover van Sam Cooke, Having a Party. En daarna volgde er een grote serie hits. The Ovations, I'm Living Good.
1: Now I'm not a rich man, and treasures of the world I don't have. But I got a little story I'd like to tell.

Ovations, I'm Living Good. Ophie Wright, dat was een groot talent uit Memphis. Dit nummer werd 71 keer gecoverd, onder meer door Otis Redding, The Rolling Stones, The Hollies, Percy Sledge, Candy Staten, Humble Pie, Little Milton, Brian Ferry, Frankie Miller en Paul Rodgers. En dit is de originele opname van Ophie Wright. That's how strong my love is.

Ophie Wright, That's How Strong My Love Is. Spencer Wiggins, dat was een deep soul zanger uit Memphis. Hij zat met zijn broer Percy Wiggins in de band The Four Stars. Maar hij kreeg een solocontract bij Goldwax Records. In 1973 verhuisde hij naar Miami. Daar ging hij verder als gospelzanger. En hij werd de dirigent van het kerkkoor van de New Baptist Church. Spencer Wiggins, The Power of a Woman.

Spencer Wiggins, The Power of a Woman. Ben Atkins uit Alabama was een marginale artiest die af en toe prachtige platen afleverde. En dat leverde weer een contract op bij Stax Records in Memphis. In de Fame Studios en Muscle Shoals nam hij dit nummer van Otis Redding op. Ben Atkins, I've been loving you too long.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En Morgan Wallen is een singer-songwriter uit Tennessee. Zijn vader was predikant, zijn moeder was lerares en Morgan Wallen volgde piano- en vioollessen. In 2014 nam hij deel aan de Voice of America, maar hij werd uitgeschakeld tijdens de playoffs. Maar een jaar later verscheen zijn debuutalbum Stand Alone. Morgan Wallen, Born with a Beer in My Hand.

Morgan Wallen, Born with a Beer in My Hand. Het nummer is geschreven door Dan Penn en Chips Moman en het werd een top 10 hit in Amerika voor James Carr. Er verschenen vervolgens covers van Percy Sledge, Little Milton, Joe Tex, The Flying Burrito Brothers, Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Greg Allman, Elvis Costello, Ry Cooder en Jimmy Barnes. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Timmy Thomas, dat was een blueszanger uit Baton Rouge in Louisiana. Hij runde daar zijn beroemde bluesclub Tabby's Bluesbox. En daar traden alle grote sterren op. Ray Charles, B.B. King, Big Mama Thornton en Fats Domino. En de man had ook een eigen platenlabel, Blue Beat Records. Timmy Thomas, It's My Life. It's

Tony Thomas, It's My Life. Percy Milam, dat was de zanger van de Lyrics uit Memphis, en hij kreeg een contract bij Goldwax Records als soloartiest. Hij was een klassieke doo-wop zanger die deep soul ging zingen. Percy Milam, I don't know what you've got, but it's got me.

0: Dixie Milam, I don't know what you've got, but it's got me. Obie Clinton uit Mississippi was een country fan. Hij wilde dolgraag optreden in de Grand Ole Opry in Nashville. Maar dat was verboden voor zwarte artiesten. In die jaren mochten zwarte artiesten in grote delen van Amerika alleen in zwarte clubs optreden. Obie McClinton, A Man Needs a Woman.
1: When I was about the age of 3, my dear mother had a little talk with me. She said, a woman, Lord,

0: needs a woman.
1: Obie McClinton, A Man Needs a Woman. Wee Willie Walker uit Mississippi toerde met de gospelgroep The Redemption Harmonizers. Hij bleef in Minneapolis achter en daar werd hij de zanger van de Feldons. In 1967 nam hij een cover op van The Beatles. Hij overleed in 2019 thuis in St. Paul nadat hij terugkeerde uit de studio waar hij zijn laatste album opnam. Hij werd 77 jaar. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

We Willie Walker, Ticket to Ride. Het is een compositie van Jimmy Witherspoon en het werd opgenomen door Little Milton, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Hank Williams Jr., Sapphire, Nina Simone, Steve Earle, Sam Brown, Ian Siegel, Southside Johnny en Ike en Tina Turner. En dit is B.B. King, Ain't Nobody's Business.

B.B. King, Ain't Nobody's Business. Johnny Copeland uit Louisiana verhuisde naar Houston, Texas, en daar runde hij zijn band The Dukes of Rhythm. In de jaren 70 vluchtte hij voor de oprukkende disco naar New York, en in die periode maakte hij met Albert Collins en Robert Cray het beroemde album Showdown. Hij overleed op 60-jarige leeftijd na een hartoperatie. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day.

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Haywood, dat was een drummer uit South Carolina. Hij ging naar New York en dan werd hij de drummer bij de band van Larry Lucy. Eind jaren 60 stapte hij uit de muziek omdat zijn manier van zingen als gedateerd ervaren werd. Hij ging terug naar Spartanburg in South Carolina en was de rest van zijn leven taxichauffeur. Joe Haywood, the last one to know.

Show.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsdienst.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
11: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
10: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages

0: en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers' vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen